0: Het idee dat je als artiest enorm veel aandacht krijgt. Toch wel sexy ook, een man die achter de draaitafel staat. Of een vrouw die met haar heupjes draait terwijl ze aan het zingen is. Nou, Lou Bega van Mambo No. 5, die bevestigt dat wel. Want hij heeft heel veel mooie vrouwen gehad toen hij ook jong was. En een aantal daarvan heeft hij in een liedje gestopt. Angela, Pamela, Sandra, Rita. Nou, zit er tussen die meiden dan ook een favorietje? Absoluut, ja. Rita, of nee, sorry. Ga ik het nog fout zeggen. Sandra is zijn favoriet. En daarom zingt hij ook dat ze in de zon zit. A little bit of Sandra in the sun. Nou, de favoriet van Jessica is dan weer Lou Bega. Ja, dan heb ik het niet over de Jessica van het liedje. Maar over Jessica Swiggelaar. Zij heeft gestemd op dit liedje.
1: Nummer 183.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Ja, ik was hier vroeger echt zo'n grote fan van Aqua. Niet normaal. Echt geniet dit. Ja, en als je mij zou vragen, wat is nou jouw hoogtepunt van het jaar? Ja, dan zou ik echt met stip op één zeggen, de foute party. Ja, de sfeer, de muziek, de beleving. Het is echt één groot feest. Ja, je moet er gewoon bij zijn om het mee te maken. Alleen ja, alles is helaas uitverkocht. Met geen mogelijkheid kan je er nog bij zijn. Of toch wel? Ja, en dat is best bijzonder. Want het is de allereerste keer dat de foute party daar wordt gehouden, in het Philipsstadion in Eindhoven. Jarenlang was dat het domein van Guus Meeuwis. Hij stond er maar liefst 18 jaar, gaf 72 concerten en maakte van het Philipsstadion ieder jaar een groot meezingfeest. Ja, zometeen de foute missie waar je dus nog kans maakt op tickets. Nu neemt de foute party het stokje over. Gelukkig is Guus zelf ook gewoon nog van de partij. Niet op het podium, maar wel in de foute 1500. Hij staat namelijk 13 keer in de lijst. En na deze hoor je hem nog 4 keer voorbij komen. Op 180, Guus Meeuwis. En geef mij...

Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer 179.

0: 179 in de foute 1500. Nou, het wordt jump hoor aanstaande zaterdag. Hakken. We gaan van links naar rechts en met onze arm in de lucht heen en weer. Ja, aanstaande zaterdag wordt het allergrootste foutenfeestje gehouden. De foute party, the big one in het Philipsstadion in Eindhoven. Alles is helemaal tot op de nok uitverkocht. Er zijn geen tickets meer te koop. Maar ik heb hier nog 4 tickets voor jou liggen. Die kunnen dus van jou zijn. Het enige wat je daar nog voor hoeft te doen is...
1: De foute missie.
0: Ja, je hoeft alleen de foute missie te volbrengen. En als je dan in de uitzending komt, dan zie ik jou zaterdag lekker in Eindhoven. Ja, de foute missie heeft te maken met het nummer wat je zo meteen gaat horen. Gigi D'Agostino en The Riddle. Ja, de foute missie deze nacht is het deuntje van The Riddle fluiten. Dat is dus dit deuntje. Ja, dat is best te doen, toch? Even kijken. Nee, ik kan niet zo goed fluiten. Nou ja, je snapt het. Nou, doe dit met een audio-appje in een Kiemische cap. En dan doe ik alvast even de 4 tickets in de envelop. Zodat ze jouw kant op komen. 178, verdampt ich liebig. In de foute 1500. Niet vergeten te fluiten, hè?

0: 1577 in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ja, je kan de tickets helaas niet meer kopen. Alleen nog maar winnen. Tickets voor de Foute Party, the big one. En door middel van de Foute Missie maak jij kans op 4 tickets te bemachtigen voor aanstaande zaterdag. Wat was de Foute Missie? Dat had alles te maken met het liedje wat je zo gaat horen op 176. Gigi D'Agostino en The Riddle. Ja, je moest met een Audi-appje het deuntje van The Riddle zo goed mogelijk, of nou, fout mogelijk kan natuurlijk ook, fluiten. Nou, dat is gebeurd. Joey onder andere. Kijk, dat klinkt goed. Nou, je weet gelijk over welk nummer het gaat. Nick. Oh. Nick, die blaast eigenlijk meer in de microfoon. Maar het klinkt goed. Dit klinkt alsnog steeds goed. Jonan. Oh. Zo, lange adem ook. Heel knap. Hey, een goede avond of goeienacht moet ik zeggen, Ida.
2: Ja, hallo. Goeienacht.
0: Goeienacht. Wat doe jij nog wakker?
2: Ik ben aan het werk.
0: Oh, wat voor werk doe je?
2: Ik werk in de fabriek, olieraffinaderij.
0: Nog één keer in de fabriek en toen? De?
2: Een olieraffinaderij.
0: Oh, wat is dat precies?
2: We maken sojaolie en raapolie.
0: Ah, oh, wat leuk. En dan moet je vaak in de nacht werken dan?
2: Ja, wij werken 5 ploegen. Dus elke shift zit een paar nachtdiensten aan.
0: Oké, verschillende tijden. Dus als het zaterdag wat later wordt, dat is voor jou niet geen probleem eigenlijk?
2: Nee. Ik zit nu helemaal in die nachtsfeer.
0: Oh, kijk, dat is goed. Dus we kunnen lekker door naar de after. We gaan er helemaal voor, hoor ik zaterdag.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Oké, dan. Nou, laten we eerst even naar het fluitje van jou horen. Luisteren. Nou, Ida, dit klinkt fantastisch.
2: Ik heb ook echt mijn best gedaan.
0: Nou, dat is zeker te horen. En daarmee kan ik je feliciteren. Want jij wint 4 tickets voor de Q-Music Foute Party. De Big One aanstaande zaterdag in het Philips Stadion. Yeah. Heb je al een foute outfit?
2: Nee, ik heb pas wel wat liggen.
0: Oké, heel goed.
2: Ik scheur wel echt een gat in en een beetje kleur erbij.
0: Precies. Ja, foute outfit is zo gemaakt, dus dat komt hartstikke goed, hoor ik al.
2: Ja.
0: Heel goed. Hey, nou, ik zie je dan daar, Ida.
2: Is goed, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Fijne nacht, werk ze.
2: Dank je, jojo.
0: Dankjewel. 176, Gigi D'Agostino, The Riddle. En ik zou zeggen, nou, fluit maar lekker gezellig mee.

0: Oh, nou, hij was in één keer weg. Bloemen even aan mijn moeder vragen op 175 in een fout.
1: De foute 1500.
0: Ja, maar precies dat zeg ik. Ja, we blijven even familie sferen, want zometeen op 173 hoor je ons moeder Zenog. En op 174 Kelly Family. Ja, en daar heeft Cindy op gestemd, want dit nummer luisterde ze non-stop tot ergernis van haar broer.
2: Aan het liedje Fell in Love with an Alien van de Kelly Family heb ik hele goede herinneringen. Ik draaide dit liedje vroeger heel vaak samen met mijn moeder. Tot grote ergernis van mijn broer. Die werd er echt gek van. Tegenwoordig stuurt hij mij geluidsfragmentjes op als het liedje Fell in Love with an Alien op de radio.

0: Top 172.
1: De Foute 1500.
0: Ja, dan door naar 171. Eén plekje hoger in de lijst. Fleming en Automatisch. Ja, ik heb zelf daar best wel een geinige herinnering aan. Ik moet bij dit nummer altijd denken aan mijn bijbaantje als scare actor in Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Want de videoclip van dit nummer, van Fleming en Automatisch, is opgenomen in Walibi Holland. Dus ik weet niet waarom, maar op een of andere manier moet ik daar toch altijd aan denken. Aan mijn baan als scare actor. En ik ben niet de enige hier bij Q die een herinnering heeft bij dit nummer. Want ik weet zeker dat Domien dat ook heeft. Hij heeft namelijk gespeeld in de videoclip van Fleming en Automatisch. Nou, althans gespeeld, je ziet hem niet, je hoort hem alleen. Je hoort namelijk aan het begin van de videoclip, hoor je de radio in een auto afgaan. En je hoort dan Domien praten. Hier, luister maar.
2: En dan de verkeersinformatie van 11 uur. Ja, het is een warme dag vandaag. Op sommige plekken kan het wel 31 graden worden. Dat merk je meteen op de Nederlandse wegen. Het is druk, vooral richting de kust. Wat opvalt,
0: ja, is toch geinig dit? Nou, ik vind het heel grappig. Ja, wij zijn niet de enige met een herinnering bij dit nummer. Ook Mats van Herwijnen zegt, denk hierbij aan mijn jeugd. Corine Beers heeft op dit nummer gestemd. Net zoals Tim van Ecker. Hij zegt, ik luister heel veel naar dit nummer. Nou, mede dankzij jullie stemmen staat Fleming en Automatisch op nummer 171 in de

0: Charlie Donio's Mental Theo en Your Smile op 170.
1: De Foute 1500.
0: Ja, de Foute 1500 gaat gewoon 24-7 door. Vandaag is natuurlijk de laatste dag. Maar ook deze nacht gaat het gewoon lekker door. Dus je kan nog lekker blijven genieten. Zometeen onder andere Doe Maar sinds een dag of twee. Maar ook I Sip the Peggle.
2: Nossa, nossa, assim você me mata.
0: En wat dacht je van Party Squad? Een

Goeienacht. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken, als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Koné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Koné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be foute.
0: 146.
3: Tino, Donnie.

0: De Foute 1500.
1: Q-Music.
2: Nummer
0: 144.
3: Vanavond ga ik scoren. Het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje. Tanden goed gevlos.
4: Mijn piem is goed gewassen. Het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker. Er wordt iemand volgeblaft.

0: Music.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: De Foute 1500. 142.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief,

0: I'm a fireball.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: De Foute 1500. Q-Music.
3: Nummer
2: 140.

0: 140 in de Q. Fouten 1500. Dolly Parton 925. Nee, goedemorgen. Het is Luc van de redactie hier. 5:10 ochtends. Mattie en Marieke, de pre-party kan. Maar we hebben het even gewoon beginnen. Op deze Happy Friday. Een hele goede morgen. Het einde van de week is weer gehaald. Gefeliciteerd. Luc van de redactie hier. Ik moet nog wel even inloggen in de app. Ik ben nog niet helemaal gesetteld, jongens. Ik ben nog niet helemaal klaar hiervoor. Even inloggen in de app. Ah, ik ben ingelogd. Het ging vandaag heel makkelijk. Wie is er allemaal al bij deze hele vroege ochtend? Wie is daar al? Een hele goede morgen, Wilma.
1: Hey, Lucky.
0: Hey, hallo.
1: Goedemorgen, jongeman.
0: Ja, goedemorgen.
1: Het is weer vrijdag. En vrijdag 19 juni betekent...
0: Ja.
1: Happy, happy, Foute Friday.
0: Oh, happy, happy, Foute Friday. Een hele, hele goede morgen. Inderdaad, het is de vrijdag voor de Foute Party, de Big One. En het is tevens de finale dag van de Foute 1500. Nu gaan we echt richting de allerbeste foutste nummers. Ik kan wel even vertellen. Ik heb gisteren een date gehad. Ik heb gisteren weer een date gehad voor het eerst in 2-3 weken tijd. Alleen ik was even vergeten dat ik ook er iets anders uitzie. Ik ga je zo meteen even vertellen hoe dat ging.
2: DJ Paul Elstak, jongen! Hij hoort daar nou, jongen! I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hey, dat is aan de nummer Turbo!
0: Eerst even nummer 139. In de Foute 1500 is voor New Kids en Paul Elstak. Dit is Turbo!

Een hele goedemorgen. Welkom bij Q Music. Helemaal als je live meekijkt via de app of via de website. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Het is Matty en Marieke, de pre-party. Ik zie er wat anders uit dan normaal. Want omdat wij morgen de foute party hebben, heb ik besloten deze week om mijn hele baard af te laten scheren. En alleen een soort vieze hangsnoor te laten staan. Omdat ik verkleed ga als, hou je vast, Joe Exotic. Dus ik zie er wat anders uit dan normaal. Joe Exotic is de Tiger King. Die man die die tijgers hield, waar een serie over gemaakt is door Netflix. 2020, 2021 is dat uitgezonden. Nou, in ieder geval, ik heb dus een hangsnoor. Ik zie er anders uit dan normaal. Ik was even vergeten dat ik deze week ook een date had. Ik had gisteren een date met een meisje. We hebben liggen zwemmen. We hebben gezwommen aan de waterkant in de Utrechtse Singel. We hebben in de zon gelegen. Een beetje broodjes met dip gegeten. Biertjes gedronken. Nou, allemaal heel erg lekker. Maar om de zoveel tijd keek ze mij aan. En dan begon ze gewoon keihard te lachen. Omdat ik er wel gewoon uitzie als een complete idioot. Ja. Maar alles is goed gegaan. En volgens mij wil ze nog wel een keer afspreken. Tenminste, dat hoop ik. Het is NSYNC. Ja, anders wordt het inderdaad bye bye bye. En vooral tot nooit meer met je rare snor. Nummer 138 in de foute 1500. Bye bye bye.

0: Later dan normaal 2:05, tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q Music is proud to be fout. De finale dag van de Foute 1500 is begonnen. De beste foute muziek geserveerd voor jou met nu nummer 136, Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Friday! Goedemorgen, Luc. Dat is lang geleden dat ik een voiceberichtje heb gestuurd.
1: Maar
0: ik ben er uiteraard bij en ik ben er morgen ook bij in Eindhoven. Super veel zin in de foute party.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, misschien tot morgen. En ik zou zeggen, een heel goed weekend gewenst voor iedereen. En een fijne werkdag gewenst. Joejoe!
1: Joejoe, dankjewel Samantha. Goedemorgen, Demis.
2: Goedemorgen, Luc. Laat het even tot u doordringen. Laat het even tot u komen.
1: Ja.
2: Want het is Happy Friday!
1: Oh yeah!
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Happy Friday, everybody! Ja, het is vrijdag, een hele goede morgen. Happy Friday, Luc van de redactie hier. Dit is Mattie en Marieke, de pre-party. Je bent van harte welkom via de app. Zo is daar ook Quinty.
4: Goedemorgen, Lucky! De laatste vrijdag van de week.
1: Ja.
4: En mijn laatste vrijdag, want ik heb lekker vakantie.
1: Oh, wat heerlijk.
4: Morgen de foute party. Maar eerst nog eventjes. Happy Foute Friday. Happy Foute Friday. Woehoe. Fijne uitzending. Joehoe.
1: Thanks, Quinty. Tot morgen op de foute party. The big one. In het Philips Stadion in Eindhoven. Hele goedemorgen. Het is ook tevens de finale dag van de Foute 1500. Zometeen op nummer 100, eens even kijken, 34. Queen en We Will Rock You. Eerst neem ik een kleine blik op ons Instagram-account. Het Instagram-account van Mattie en Marieke. Daar zit eigenlijk iedereen al, maar als je nog niet volgt, wees van harte welkom. @MattieMarieke. Daar staat een video en er staan foto's van mij van hoe het er gisteren hier aan toe ging. Ik heb gisteren namelijk mijn outfit voor de foute party onthuld. Ik ga dit jaar als Joe Exotic, de Tiger King van een paar jaar geleden, die toen furoren maakte, onder andere met een Netflix-serie. En daarvoor heb ik ook mijn baard afgeschoren. En heb ik alleen maar een soort van hangsnoor laten staan. De reacties onder de Instagram-post zijn verdeeld. Laat ik het daarop houden. Manon die stuurt, veel beter dan die vieze baard. Oké, dankjewel Manon. Jolanda stuurt, hij lijkt meteen 5 jaar jonger. Oké. Suzanne stuurt dan weer, ach, zonde van die baard. Denise denkt aan iets anders, die stuurt namelijk porno-snor. Mr. Gerards reageert, wow, dit is wel echt next level fout. En Wendy stuurt nog, dit komt recht uit een 70s pornofilm. Ik zou dat niet weten, ik kijk geen 70s pornofilms. Ik vind namelijk de jaren 90 veel beter. Straks hoor je de reactie die Mattie en Marieke gaven toen ze voor het eerst de onthulling zagen. Na Queen dus, in de Foute 1500. Dit is We Will Rock You, Q.

0: overkant. Nummer 133, Suzanne en Freek en Snelle de overkant.
1: De Foute 1500.
0: Het is de finale dag van de Foute 1500, de beste foute muziek. En dan werken we ook langzaam toe, dat weet je, standaard elk jaar richting de Foute Party. Dit jaar is het de Foute Party, the big one. We pakken het groter aan dan groots dan we nog ooit hebben gedaan. We staan in het Philips Stadion in Eindhoven, die is helemaal uitverkocht. Dus er worden ongeveer 30.000 mensen die de Foute Party hier gaan vieren. En daarom dacht ik, weet je wat, ik moet grootser, het moet gekker, het moet even goed aangepakt worden dit jaar. Ik heb gisteren onthuld hoe ik dit jaar naar de Foute Party ga. En ik heb niet alleen een outfit gehaald, nee, ik ben ook naar de kapper geweest en daar heb ik iets laten doen. Gisterochtend zat ik de gehele ochtend vanaf een uurtje of 4:15 tot aan 7:15 met een bivakmuts op mijn hoofd. En toen kwam de grote onthulling. Toen liet ik zien aan Mattie en Marieke wat ik aan mezelf had laten veranderen.
2: 3, 2, 1,
3: go! Oh, het is echt vreselijk.
2: Oh.
0: Howdy!
2: Oh shit, ik weet het.
0: Yeah.
3: Ja, ben jij als die man die tijger stemt?
2: Ik ben Joe Exotic!
0: Ja! Ik ben Joe Exotic!
3: Oké, wow. Wat heftig. Ik ga zo goed mogelijk omschrijven. Je lijkt veel dikker. Sorry dat ik het zeg, maar oké. Jij had echt een hele volle baard. Die heb jij er helemaal afgeschoren.
0: Klopt.
3: Wat jij hebt laten staan is je snor. Met dan ook zo die lijnen naar beneden. Dus jouw snor gaat volledig zo recht naar beneden tot onderaan de kin.
2: Hey, ik vind het wel lekker fris hoor. Ik vind het helemaal niet verkeerd, man.
0: Dankjewel.
2: Je bent jonger op geworden ook, hoor.
0: Ja, dat is echt
4: zo. Ik vind dat je echt een ander gezicht hebt nu.
3: Ja.
4: Ja, ik vind dat echt.
3: De vorm van jouw gezicht is totaal anders zonder baard. Totaal.
2: Hey, mag ik nog even wat anders zeggen? Want ik herken wel meteen Joe Exotic er inderdaad.
0: Super.
2: Moet je haar dan niet nog wat blonder, vriend?
0: Ja, dat klopt. Maar dat vond ik wat te heftig gisteren bij de kapper. Dus heb ik een spuitbusje met haarverf mee. En ik wil jou vragen, Marieke, of je misschien zo meteen nog even voor ja of nee dat wil doen bij mij. Dan ben ik helemaal af, namelijk. Ja, en dat heeft Marieke gedaan. En die beelden check je even op Instagram. Ga maar even naar @LucSarneel. Luc is met L-U-C. Daar zie je hoe mijn haar wit geverfd is door Marieke. Terug naar de muziek uit de Foute 1500. Dit is nummer 132, de Hermes House Band, I Will Survive. En daarmee ook een klein uitstapje naar het WK 1998 in Frankrijk.

0: zo. Dat is lekker glad.
1: Ja, dat is lekker glad. Kan over mij gaan, kan ik over jou kop gaan. Geen idee. Ja, geen idee. Een hele goede morgen. Welkom bij de Foute 1500. Bij Mattie en Marieke de Prievoort. Ik loop even helemaal vast. Ik was ook aangekeken door Roel van de Dag. Ik zat in godsnaam aan het roepen. Ik wilde een heel ander verhaal beginnen over het WK. Daarom stel ik dit ook in. We worden namelijk wereldkampioen. Wij worden dit jaar wereldkampioen. Maar eerst daarvoor wil ik nog even naar mijn eigen Scorito-poeltje. Ik ga namelijk ontzettend lekker na deze avond. Binnen Q Music ben ik de top 10 binnengedrongen. Ik ben langzaam maar zeker aan het stijgen. Luc van de sportredactie begon een beetje onderaan. En ik moest even warm draaien, moest een beetje opstarten. Maar langzaam maar zeker kom ik nu echt wel in de buurt waarvan ik wil komen. Ik sta zesde op dit moment van iedereen bij Q Music. Dus we gaan hartstikke goed. Ik had alle winnaars van deze nacht goed. Met wie het iets minder goed gaat, dat zijn de broertjes Timber. Zo op het WK voetbal, de tweelingbroertjes. Jurjen Timber die viel geblesseerd uit in aanloop naar het WK. En zijn tweelingbroer Quinten Timber die heeft nu een hersenschudding opgelopen bij het trainen met Oranje aan de andere kant van de Grote Oceaan. Dus ik hoop dat het meevalt en dat het goed komt. Maar hij kan dus niet meedoen tegen Zweden. Nou, over Zweden gesproken, daar wil ik uiteindelijk heen. Ja, het duurde even, maar we zijn er. Ze staan wel geteld 2000 keer in de lijst. Dat is knap, want het is maar de Foute 1500. Maar dat is wat ABBA met je doet. Dankjewel voor het stemmen allemaal. Dit is nummer 130. Voulez-vous?

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: Nummer 129.

Ach, Tarkan en Simarik in de Foute 1500 op nummer 128. Hij heeft wel bewezen dat hij de OG is. De enige echte koning van de lijst als het om kusjes uitdelen gaat. Want hij staat heel hoog. Hij heeft bijvoorbeeld Katy Perry achter zich gelaten. Die hebben we al gedraaid op 334. Maar wat dacht je van 689? Inderdaad, Seal ook al lang gepasseerd station in de lijst. En op 1100 vonden we deze boyband. Kiss You, One Direction. Dus Tarkan met afstand de OG van het kussen. En over boybands gesproken. Ja, deze man is er ook gewoon in de lijst. Heerlijk, even wat gitaren er tegenaan op de vroege vrijdagochtend. Ik zou zeggen, happy Friday, welkom bij Q-Music. Dit is de Foute 1500. Met nu AC/DC, Highway to Hell, nummer 127.

0: 1500. Q Music.
1: Haha! Tim Tim!
0: Nummer 126.

De kans is heel groot dat je net een plaknacht achter de rug hebt. Badend in het zweet, wakker bent geworden. De dekens die aan je lichaam plakken. Het was tropisch warm vannacht en vandaag kan het ook gewoon 30 graden worden. 32, 33 graden op sommige plekken. Code geel is van toepassing. Onweersbuien in aantocht. En op Q-Music hoorde je Wham! Met Last Christmas. Nummer 125 in de foute 1500. Want er was gewoon heel veel opgestemd. Net zoals deze Parla en Pardoe, Liberté, de goaltune van het Nederlands elftal. Als ze thuiswedstrijden spelen. Nou, laten we hopen dat hij dit weekend ook klinkt. Als ze tegen Zweden scoren op het WK voetbal.

23, André Hazes in de Foute 1500, De Vlieger. Zometeen gaat de lijst verder bij Matty met onder andere de Backstreet Boys. Ah, dat is lekker wakker worden. Ook Eminem is erbij. En deze karaoke-klassieker.

0: Goedemorgen, exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Problemen in het zuiden door de vele regen, wind en onweer van gisteravond. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Op meerdere plekken moest de brandweer ingrijpen. Of er schade is, dat is niet bekend. Weer is er een kindje uit een raam gevallen. Eerder deze week gebeurde dat al in Rotterdam en gisteravond in Dordrecht. Het kind viel van 3 hoog naar beneden. Hij of zij is gewond geraakt. En hoe het nou kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz, dat zegt persbureau Reuters. Die belangrijke zeeroute is, sinds er een voorlopige vredesdeal is tussen Amerika en Iran, weer open. Gisteren zouden er 3 olietankers doorheen zijn gevaren. Iran zou schepen nu een vergunning geven om er doorheen te mogen.
2: WK 2026.
1: Ja, het eerste land heeft zich geplaatst voor de volgende ronde. Mexico is door naar de knock-outfase. Het land speelde net tegen Zuid-Korea en Mexico won met 1-0. De enige goal werd gemaakt door een foutje van de keeper.
3: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Dan was te horen bij de NOS. Verder viel nog een andere wedstrijd op. Bij Canada tegen Qatar werd er flink op los gescoord. Canada won met 6-0. Het weer nog van weer plaats aan. Snikhete dag. Veel zon. 28 tot 36 graden.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende verdraging. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Is een ongeluk gebeurd, zorgt voor een file van 5 kilometer en 20 minuten vertraging.

0: op vrijdag de 19e van juni. Je luistert naar show 1659, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Danny Vos.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Ja, normaal zit ik hier tegenwoordig natuurlijk met Bram Krikke op vrijdagochtend. Maar die is op safari. Dat klinkt als een mop, maar het is echt waar. Bram Krikke is op safari, samen met zijn ouders. En ik vind dat onwijs tof. Bram heeft gezegd van, joh, mijn ouders zijn nu nog hartstikke gezond, dus ik neem ze mee. Had toch ook echt een unieke experience voor ze in petto, Kiki? Had toch helemaal ze verwend?
3: Ja, dat heb ik van Danny Vos gehoord, dus die kan het beter uitleggen.
4: Nou ja, je gaat met Bram Krikke op vakantie, wat verwacht je?
0: Ja, dat is ook zo.
4: Dus volgens mij stapte hij het vliegtuig uit, stond er nog net niet op de landingsbaan een taxi klaar. En zijn ze linea recta naar het hotel gebracht.
0: Presidentieel vervoer.
4: Ja. Ja. Nee, mooi.
0: Prachtig. Hij is er dus vandaag niet, volgende week gewoon weer wel. Overigens hebben wij vandaag iets heel anders te doen. En dat is de finale van de Foute 1500. Vandaag hoor je de allerbeste foute liedjes uit de lijst. Dankjewel voor het stemmen. Ik ga wel meteen zeggen, ik heb een ongelooflijk beroerde nacht gehad. Ik heb een kroegje onder mijn huis. En één keer per jaar wordt dat kroegje afgehuurd door een bedrijf waarvan ik de naam ben vergeten. Maar die maken dan van dat kleine kroegje een soort mysteryland eigenlijk. In het klein. Ze rijden dan zelfs een extern toiletblok. Zetten ze op het plein neer. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. En dan investeren ze ook in een zanger. Dat is wel leuk. Die zanger die heeft een liedje gedaan uit de Foute 1500. Danny. Misschien kun je even meeraden. Ach, ik heb het namelijk opgenomen. Dus je hoort mij eerst het raam open doen. En daarna een stukje van de zang van het zangertje.
4: Ach, daar gaan we.
0: Klaar voor?
4: Ja,
0: daar komt hij aan. Het raam open. Een beetje WD-40 tussen. Heb je hem al?
5: Isolation.
0: Maar we beginnen niet voordat je het geraden hebt.
4: Ja, ik ook. Okay. Nou, het kan wel even duren dan.
0: Ja.
4: Ik weet niet hoe lang we hebben vandaag.
0: Ja, niet heel lang.
4: Ik kom niet op de titel.
0: Je komt niet op de titel?
4: Nee. En ook niet op de artiest. Maar ik ken het wel.
0: Iemand op de redactie?
2: Nee. Nee. Jongens, nee, laat nog maar even horen als je niet weet wie het is. Nee, laat maar even horen dan.
0: We beginnen niet voordat het geraden is.
4: Oké. Okay. Lemon Tree.
2: Lemon Tree.
0: Lemon Tree van?
4: Lemon Tree.
2: Fool's Garden.
0: Ja, Roel. He, gelukkig zeg.
2: Yes, Roel.
0: Echt het goede antwoord. Overigens ga je die vandaag niet meer horen, die Lemon Tree. Die stond namelijk op 511 in de Foute 1500. En die tijd ligt ver achter ons, want we zijn al beland bij 121. Vrijdagochtend begint met Mooi Mark. Dit is In de Blote Kont.

0: 121 is voor mooi wark en in de blote kont. Of zoals Ryan zou zingen.
1: In de blote kont.
0: Hallo Tamara.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Tamara, wij gaan de Backstreet Boys draaien.
2: Ja.
0: We gaan ver terug in de tijd. Ik ga niet zeggen hoe oud je bent, maar je was 13 en het is 30 jaar geleden.
2: Top.
0: Neem ons toch heel even terug, want de Backstreet Boys waren in Nederland.
2: Ja, voor de allereerste keer waren ze in Nederland.
0: Allereerste keer. En je was dus echt piepjong. Je was 13. Weet je nog waar het was?
2: De Groenlandhallen in Leiden. Die bestaan nog niet meer.
0: Oh joh! Ik dacht, jij komt nu met de Arena of met Ahoy?
2: Nee.
0: Okay.
2: Nee, de Groenlandhallen was een soort van Brabantwallen. Eén grote ruimte was dat.
0: Ja.
2: En er waren nog meer meisjes zoals ik.
0: Uh-huh.
2: En zo goed als geen beveiliging. En die gingen. En die gingen hard.
0: Oh.
2: En toen was ik bijna dood, denk ik. En toen heb ik uiteindelijk... gelukkig aan het eind van de rit nog een stuk concert vanaf achter kunnen zien.
0: Hey, maar wat zeg je nou? Er was geen beveiliging toen de Backstreet Boys stonden op te treden. Het klinkt als een soort Project X Wild Westen.
2: Ja, nee, dat was maar... Dat, in de 90's kenden ze dat hele fenomeen. Dat
0: nee,
2: ze nog
0: precies.
2: Niet helemaal.
0: Vrijheid, blijheid.
2: Dat, en ja, ze hadden gewoon niet verwacht dat al die jonge meiden zo gek zouden zijn.
0: Nee, maar je zegt,
2: dat
0: ik, ging ze wel. Ik was bijna dood, zeg je. Hoe kwam dat dan?
2: Ja, nee, mijn hekken en al gingen er binnen. Dat was bizar.
0: Oh joh, totaal onderschat eigenlijk de populariteit van die jongens.
2: Zeker, ja.
0: Okay. Maar denk je er nu met een fijn gevoel aan terug? Of zeg je nee, het was heel rottig?
2: Nee, het heeft wel even geduurd voordat ik weer naar een concert wilde.
0: Ja, precies. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je bent ooit wel weer naar een concert gegaan.
2: Oh, zat. Ja, hoor.
0: Oh, goed zo.
2: Ik heb een boyband fetish, dus
0: goed
2: dat is helemaal goed gekomen.
0: Een boyband fetish, zeg. Goedemorgen, zeg. Hé, je hebt wel op die jongens gestemd. Is dit het enige liedje wat je op je stemlijst hebt gezet van de Backstreet Boys? Of staan er nog meer op? Want dat kan ik hier niet zien.
2: Nee, ik denk dat het enige is. Want ik wilde zoveel mogelijk variatie op mijn lijstje hebben.
0: Ja, nou, dat is wel gelukt. En die enige waar je op hebt gestemd van de Backstreet Boys... die staat in de lijst namelijk op 120. Nou, nu lekker van genieten vanuit je luie stoel... en niet vooraan tegen een hek.
2: Dankjewel.
0: Geniet van vandaag, Tamara.
2: Doe ik, jij ook. Hoi, hoi.
0: Op 120.

0: in Geenemuiden. Cindy die vraagt zich af, ach arme Mattie, ben je nou helemaal alleen vandaag? Ja, Bram Krik is dus een weekje met zijn ouders naar Zuid-Afrika op safari. Kun je je voorstellen? Bram Krik met zo'n grote safarihoed op. Ja, het is nu al lachen. En toch even iemand in het zonnetje zetten, letterlijk en figuurlijk. En dat is Carlijn, want Carlijn is al super actief.
1: Ik ben op dit moment aan het hardlopen. Want de zon is echt top zo. Zonniebloedje heet. Ja, luister ik naar jullie.
0: Ja.
1: Doei!
0: Dag! Echt fantastisch zeg, nu al hardlopen. Goed voor lichaam en geest. Of ze is inbreken, dat kan natuurlijk ook. Carlijn, geniet ervan. M&M staat op
2: 119.
0: The Real Slim Shady.

0: Eminem blond was het ook wel, hoor, Luc.
1: Beetje misschien.
0: Een klein beetje Eminem blond was het trouwens wel. Ja, mocht je het gisteren gemist hebben, check even Edmalti Marieke. We hebben morgen natuurlijk de foute party, the big one, op het programma staan. En Luc gaat al in. En dat vind ik fantastisch. Luc die heeft zijn hele haar en snor omgetoverd in Joe Exotic. Dat is die ontzettend krankzinnige gast met die tijgers. Hoe lang zit hij al vast, joh, inmiddels?
1: Ook al een paar jaar, volgens mij.
0: Een paar jaar, toch? Ja. Luc, ik moet echt zeggen, je ziet er fantastisch uit, jongen. Ik vind het zo vet. Ja, maar het is ook cool dat je al in gaat. Vind ik echt prachtig.
1: Ja, want waar ik voorheen een baard had, is die nu weg.
0: Ja. Ja, je hebt eigenlijk, je bent een soort kruising tussen een Duitse voetballer en een jaren 70 pornoster. En het staat je gewoon goed.
1: Goed met ballen dus eigenlijk, zoals je zegt.
0: Ja, echt heel goed.
2: Het staat je goed, dat is natuurlijk niet helemaal waar.
0: Nou ja, hij kan het goed hebben. Hij kan het toch goed hebben.
1: Wat vind jij ervan, Danny?
2: Nou, ik vind het gewoon best wel lelijk. Ja, nee, dat ben ik ook heel eerlijk. Mag toch ook gezegd?
0: Nee, dat mag zeker ook gezegd.
2: Ik vind het gewoon niet zo heel mooi, Luc. Ik ben me eigenlijk best wel geschrokken gisteren van wat ik zag.
1: Jij kwam gisteren inderdaad naar mij toe om even te kijken of het wel echt zo was. Je dacht dat het nep was, een filter.
2: Ik dacht dat het een AI-filter was, maar je hebt het gewoon echt afgehaald.
0: Hé, nog veel belangrijker, lieve vriend. Je had gisteren een date.
1: Ja, klopt.
0: Ja, je had hem van tevoren wel even op de hoogte gesteld.
1: Ja, ik had hem van tevoren ingelicht. En naarmate dat wij de tijd dat wij gingen afspreken dichterbij kwam,
0: ja,
1: begon ze mij wel wat nerveuzer te appen. Van, ik vind het toch wel spannend ook. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja. Dit is wel echt raar. Nou, en vervolgens die date ingegaan. We zijn lekker ergens in Utrecht aan de Single in het zonnetje gaan liggen. Biertjes erbij, een beetje zwemmen. Ja, dan af en toe kijk je elkaar aan, heb je een gesprek. En dan moest zij ineens lachen. En ik vergeet heel snel dat ik dit gedaan heb. Ik zie het zelf niet, hè. Ik zie het dus. Dus af en toe dan zei ik tegen haar, wat is er nou? Ze zei, ja, je gezicht, dat is er. Dat ziet er gewoon niet uit.
0: Hey, mag ik heel even vragen, is er ook nog gezoend met die vieze snor?
1: Er is zeker gezoend met de vieze snor.
0: Ja?
1: En zij was wel bang dat ze na een tijdje dat het een beetje haar gezicht open zou schuren. Omdat ik natuurlijk ook kerstverse stoppels heb.
0: Ja, heerlijk, zeg, fantastisch. Hey, maar er wordt gewoon een volgende date gepland dus.
1: Er wordt gewoon een volgende date.
0: Ja, fantastisch zeg. Hey, en ik moet zeggen, vrouwen vallen goed op vreemde haardrachten. Ja. Dat kan ook altijd nog. Lawine Boys, hoor je binnen een paar minuten op 118. Seks met die kale komt eraan. En Danny, wat horen we in het nieuws?
2: Nou, Nederland die moet de tweede wedstrijd nog spelen. Maar er is nu al een land dat zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van het WK.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Haal het zonlicht binnen. met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Oh, wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
19: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
25: ANWB en gaan.
26: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
28: Oranje. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
29: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
30: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
29: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
31: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
32: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
33: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage of bezoek vakgarage.nl.
0: Een hele goede morgen. 1 minuut voor 6:30, Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging, A4, Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 6 kilometer, je vertraging staat flink, namelijk 3 kwartier. Nou, qua weer kunnen we duidelijk zijn.
34: Een klein beetje warm hier.
0: Echt een klein beetje warm hier. Een snikhete dag, veel zon, 28 tot 36 graden vandaag. Danny Vos heeft het laatste nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Even geen zon gisteravond in het zuiden van het land. Er waren problemen door de vele regen, wind en onweer. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Op meerdere plekken moest de brandweer ingrijpen. Er lijkt wat meer bekend over wat er nou precies in Meerstad in Groningen is gebeurd. Gisteren werd duidelijk dat een echtpaar daar in een huis om het leven is gebracht. Hun dochter, een meisje, is verdachte. En zij zou het misdrijf hebben gefilmd en hebben gedeeld met leerlingen van haar school. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. En er is verder nog veel onduidelijk, maar de dochter zou ze dan hebben aangevallen tijdens hun slaap. Ja, politie doet daar natuurlijk volop onderzoek.
0: Dit verhaal werd gisteren met het uur gekker.
2: Ja.
0: Sowieso dat er 2 lichamen werden gevonden. Toen bleek de dochter in het spel. Toen zag ik de leeftijd 13 staan.
2: Ja.
0: Nu komt er weer bij dat het misdrijf is gefilmd en dat ze het heeft gedeeld met leerlingen van haar school. En het moet allemaal nog duidelijk worden. Ik bedoel, er moet nog onderzoek worden gedaan. Maar krankzinnig dit.
2: Ja.
0: Echt niet te geloven.
2: Dan naar Amerika, daar is geschoten op Times Square in New York. Er was daar een huldiging van een basketbalclub. Er zou niemand gewond zijn geraakt, een minderjarige is daar opgepakt. De provincie Limburg waarschuwt voor een wasberenplaag. In Limburg leven er op dit moment zo'n 200 in het wild. En als er niks wordt gedaan, dan verspreiden ze zich over het hele land en worden we in de toekomst overspoeld door wasberen, zegt de provincie in het AD. Limburg wil ze dan vaker kunnen afschieten. Ze kunnen namelijk schade aanrichten in de natuur en ook ziektes verspreiden. En heb je met je WK-pool ingevuld dat Mexico doorgaat naar de volgende ronde? Dan is het punten pakken deze ochtend. Mexico heeft zich als eerste land geplaatst voor de knock-outfase. Het land speelde net tegen Zuid-Korea en Mexico won met 1-0. Ja, morgenavond dan spelen wij natuurlijk weer, hè, 7 uur tegen Zweden.
0: Ja, en we gaan kijken in Eindhoven tijdens de foute party. Luc, hoe gaat het in de pool trouwens? Waar sta je? Want,
1: Nou, ik heb een hele goede nacht achter de rug. Ik ben de top 10 van Q Music binnengedrongen.
0: Meen je niet, vriend?
1: Ik sta nu op plekje nummer 6. Dus de sportredactie stijgt gestaag naar nummer 1.
0: Wow, maar hoeveel mensen doen er mee? Want ik zit er namelijk niet in. Ik heb mijn geld in de sloot gegooid, vond ik leuker.
1: Mannetje of 50 volgens mij.
0: Mannetje of 50?
1: Mannetje of 50 in de Q-Music pool.
0: De inleg was ook vrij hoog. Volgens mij als je de pool wint, dan €80.000 volgens mij.
1: Ja, dat wist ik van tevoren helemaal niet. Maar dat is wel het ding, ja, inderdaad. Oh hier, 53 mensen in de pool. En inderdaad, als je als winnaar uit de bus komt, dan pak je een paar honderd euro. We hebben allemaal wat ingelegd.
0: Dat is wel lekker. Danny, jij doet ook mee, denk ik?
2: Ja, ik doe ook mee.
0: En waar sta jij dan?
2: Ik sta, als het goed is, op de eerste plaats. Nee, ik heb eigenlijk werkelijk maar geen idee. Ik stond ook in de top 10 gisteravond.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat
1: Vos op nummer 15 zie ik hier.
0: Jullie er allebei best wel goed mee.
1: Je bent 10 plekken gezakt deze nacht.
2: Nou, dat hoef je er dan weer niet bij te vertellen.
3: Foute 1500.
4: Mattie en Marieke.
0: Robbie Williams, Angels, mooi. Na de Lawine Boys.
4: Q Music is proud to be fout. 118.

0: Lawine Boys. In de foute 1500. Hey, denk even hardop na. Voor welke zanger zou het nou typisch iets zijn om tijdens zijn eigen concert te zeggen: I am not cool. I've never been cool. Even een extra tip.
1: I am not cool. I've never been cool.
0: Je hoort inderdaad Robbie Williams. Ja, hij vindt zichzelf gewoon niet zo heel erg cool. Een beetje de anti-held zelfs. Toen dacht zijn vrouw, weet je wat? We gaan even wat meer Gen Z taal leren. En toen plaatsen ze dit samen.
2: 6-7.
3: Yeah?
2: Yeah.
3: 6-7, guys.
0: Ja, daar word je niet per se cooler van. Maar dat hoeft ook helemaal niet tijdens de foute 1500.
4: Nummer 117.
0: Staat Robbie Williams bij Q Music. Dit is Angels.

0: 117 in de lijst is voor Robbie Williams en Angels. Robert Jan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe hoog zit jij nou precies, Robert Jan?
1: Op een kleine 30 meter.
0: Op een kleine 30 meter, ja.
2: De foute 1500.
0: Dan zit hij waarschijnlijk op 25, het blijft een man. Hé, hey, Robert Jan, waar zit jij in Nederland?
1: Ik ben op dit moment in Hogeveen aan het werk.
0: Oké, dan. Hey, en voor de duidelijkheid, je zit dus in de kraan.
1: Ja, correct.
0: Zo dicht bij de zon, jongen. Heb je het niet bloedheet?
1: Ja, op zich wel. Het is een glazen kubus waar je in zit, dus dat wil wel warm worden.
0: Ach, hé, maar hoe warm is dat wel te doen, joh?
1: Ja, gelukkig zit er wel een airco op de cabine. Maar die heeft wel moeite ermee met deze temperatuur om dit hok een beetje koud te krijgen.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hey, en heb je vandaag een troproos? Dan ben je eerder begonnen. Stop je eerder?
1: Ja, we zijn iets voor 6 zijn we begonnen. Dus we stoppen iets voor 3 stoppen we dan ook, zeg maar.
0: Hartstikke goed. Nou, tot 3 uur gaat de foute 1500 je lekker begeleiden. Hey, Robert-Jan. Ik zit naar jouw stemlijstje te kijken. Je klinkt als een vrolijke vent, helemaal niet als een moeilijke man. Maar er staan maar 8 liedjes op. Ben je nou zo'n moeilijke vent? Of wat is hier gebeurd?
1: Nee,
0: 8
1: liedjes? Nou, ja, klopt. Het ging allemaal een beetje verkeerd. Ik probeerde eerst via die app, maar hij bleef maar laden en die deed het niet.
0: Okay,
1: nou, toen heb ik Luc gesproken. Nou, hij zei, we willen het proberen via de website. Nou, dat gedaan. En op een gegeven moment had ik die 8 liedjes ingevuld. Maar toen kon ik er niet meer invullen.
0: Oh, wat merkwaardig. Dus je kon maar 8 liedjes invullen, joh.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja, anders had ik er wel meer op gezet.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, de liedjes die doorgekomen zijn, zijn hartstikke leuk. Je hebt bijvoorbeeld op deze gestemd.
1: Ja.
0: Boten Anna en ook op de Kelly Family.
1: Zeker.
0: Die staan er allemaal op. Hey, en dan nu die van Scooter. Wat is de reden daarachter, Robert-Jan?
1: Nou, de reden is eigenlijk vrij simpel. Het is gewoon een keiharde plaat. Hij is gewoon lekker. Gewoon lekker meeblaren, zingen en gek doen. Dus ja.
0: Ja, leuk man. Een keiharde plaat. Hey, zet hem even lekker hard daar in die cabine.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Op 30 meter hoogte. Hij is terechtgekomen op 116. Robert-Jan, kondig hem zelf maar aan.
1: Nou, hier is Scooter met Friends.

0: Hansendromen, jongens. K3 is en blijft heel groot in de foute 1500. Maar ja, er zijn tegenwoordig ook speeltuinen voor volwassenen. Je kan ook gaan apenkooien op verschillende plekken. Dus bedenk maar even in de auto of je ook aan dit syndroom lijnt. Dan staan we morgen lekker met een heel stadion vol aan mensen met het Peter Pan syndroom. Ik heb daar bijzonder veel zin in. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze luisteraar Thomas Dillien, die wil jij graag ontvrienden, want hij zegt precies het verkeerde tegen jou. Laten we even luisteren wat Thomas heeft gestuurd. Het gaat namelijk over een liedje wat we zometeen na 7 uur gaan draaien en wat zijn herinnering daaraan is.
2: Hallo, met Waka Waka van Shakira gaan we weer even helemaal terug naar 2010, het mooie WK van Oranje. Laten we hopen dat het deze zomer ook weer zo'n feest wordt. Groetjes uit zonnige Kerkrade.
0: Uit zonnige Kerkrade.
1: Nou, ze kunnen het Kerkrade helemaal tot de grond of afbranden.
0: Nee.
1: In eerste instantie begrijp ik Thomas natuurlijk heel goed. Want het was een prachtig WK in 2010. We speelden daar Brazilië van de mat weg. We wonnen de halve finale van Uruguay. Maar dan is daar die finale. En ik ga dit nu ook echt... Ja, we gaan ook luisteren naar iets. Ik ga denk ik zo meteen mijn koptelefoon even afzetten.
0: Ja.
1: Ik heb dit nooit meer teruggezien. Ik mijd deze beelden. Ik wil het hier niet over hebben. De finale tegen Spanje. We spelen 90 minuten lang. We vechten voor de wereldtitel. We gaan verlengen. En in de laatste paar minuten van die verlenging... het loopt bijna op penalties. Penalties die we best hadden kunnen winnen van de Spanjaarden.
0: Ja.
1: Goed, ergens richting de laatste minuten gebeurt dan dit.
3: Fabregas, is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is het voorbij. Iniesta...
1: Ja.
0: Wil je nog heel even beter omschrijven? Welk gevoel maakt het nou in je los, vriend?
1: Gewoon, ik word gewoon een beetje treurig van het. Wat zo mooi had kunnen zijn.
0: Ja.
1: WK-winst voor Nederland. Nog nooit gebeurd in de historie van voetbal.
0: Ja.
1: Wereldkampioen Oranje. Gewoon net op dat ene moment. Nou, weet je, in diezelfde wedstrijd komt Robben. Nu ben ik los. In diezelfde wedstrijd komt Arjen Robben, een van de beste voetballers die Nederland ooit gehad heeft. Komt 1-op-1 met de Spaanse keeper. Ja. Wil hem langs die keeper schieten. En die keeper steekt nog net zijn grote teen uit, waardoor die bal er niet in gaat. Het scheelde echt een teen of we waren wereldkampioen geweest.
0: Hey, wat ik zo merkwaardig vind, want Shanna die app nu ook, ik wil het niet horen. Nee. Luc, Rick Engel die zegt, dit deed weer pijn. Maar hoe komt Thomas dan bij?
2: Het mooie WK van Oranje.
1: Ja, vanwege
0: waarschijnlijk.
1: Ja, of hij heeft zichzelf helemaal klem gezopen die avond. Of hij heeft het gewoon over die wedstrijden in aanloop naar de finale.
0: Oh, dat zal het wel geweest zijn.
1: Zal ik
0: inderdaad
1: het nog erger maken?
0: Ja.
1: Finale was op mijn verjaardag.
0: Oh nee, jongen. Ja. Wat heftig. Wat heftig. Luc fietst sindsdien zijn verjaardag ook nooit meer. Maar nu blijkt wel.
1: Ik ben nog steeds 12.
0: Precies, ja. Nou, zo meteen. Dan gaat de foute 1500 verder. Ja, met dat liedje dat Thomas doet denken aan...
1: Ach, flikker
2: mooie WK van Oranje.
0: Mooie WK van Oranje.

0: Hallo.
1: Hey.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Hey, wakker worden... Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
22: we Oranje. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
24: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Goedemorgen, 1 voor 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
25: Ja, goedemorgen. Het was een drukke nacht voor de brandweer. De vele regen, wind en onweer hebben in het zuiden van het land voor problemen gezorgd. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Of er schade is, dat is niet bekend. In Rotterdam heeft de politie vannacht op een inbreker geschoten, meldt Rijnmond. De man werd betrapt toen hij een auto probeerde in te gaan. Daarna ging hij met een schaar op de agenten af. De man is opgepakt en raakte niet gewond. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Dat kan volgens hem door meer druk te zetten op Rusland. Nou, ondertussen zijn er nog wel zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme Oekraïense drone-aanval op Moskou.
26: WK 2026.
25: Nou, er waren vannacht weer twee wedstrijden op dat WK. En er is flink op losgescoord. Bij Canada tegen Qatar werd het 6-0. Zo klonk de laatste op de Canadese tv. En ook Mexico speelde. Het land won met 1-0 van Zuid-Korea. En daardoor is Mexico als eerste land zeker van de volgende ronde. Het weer nog van Weerplaza. Het wordt heel erg warm vandaag. 28 tot 36 graden. Er is ook veel zon. Maar vanmiddag is er ook kans op pittige buien met onweer en hagel.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout. Nummer
2: 113.

0: samen met zijn ouders. Dit klinkt als een mop, maar het is echt waar. Ja, het is eigenlijk wel ongelooflijk lief, hoor. Die heeft zijn ouders meegenomen op vakantie. Volgende week is hij er gewoon weer. We wensen Bram natuurlijk een hele, hele fijne vakantie. Overigens hebben wij vandaag genoeg te doen. Finale dag dus van de Foute 1500. Wij gaan door met notering 112. En Julian, je moet het me even goed uitleggen. Want aan dit liedje heb jij een herinnering. En dat heeft te maken met dat jij ging carnavallen. En dat voordat jullie gingen moest je een nummer kiezen.
1: Precies, dat klopt. En als die werd gedraaid, dan moest je een atje gaan doen.
0: En voor welk liedje ben jij toen gegaan?
1: Ik deed een wilde gok, want ik kwam aansluiten en het kwam heel spontaan. Kwam het bij mij met het idee van je moet een nummer kiezen. Dus ik zeg heel spontaan Sweet Caroline en toen...
0: Ja.
1: Die werd niet één keer gedraaid, maar die werd twee keer gedraaid.
0: Die werd meteen twee keer gedraaid? Binnen hoeveel tijd?
1: Binnen een tijdbestek van een uurtje, want we waren in twee verschillende tenten wel in hetzelfde pand.
0: Ja.
1: En dus redelijk snel achter elkaar, want daar in de ene tent hadden we net gehad. We moesten een nieuw biertje halen en we liepen opeens door naar die andere tent en... De drie kwartier tot een uurtje later dat we daar waren, kwam die weer op. Ja, toen
0: super,
1: was
0: zeg.
1: Je weer de Sjaak.
0: Ja, was je weer de Sjaak. Als wat was je verkleed? Want dat maakt het altijd extra grappig.
1: Ja, dat moet ik wel zeggen. Als een mooie minion.
0: Als een minion. En weet deze minion nog alles van die bewuste avond? Want als ik hoor hoe de avond begonnen is...
1: Nou, het was wel een wazige avond.
0: Hey, en welke liedjes hadden die andere vrienden van je gekozen?
1: Poeh, ja, dat is me te wazig geworden. Ik heb,
0: ja.
1: die kan in ieder geval bijna niet voorbij.
0: Je weet eigenlijk niks meer, hè, van die avond, begin ik te proeven.
1: Dat was een grote flits, volgens mij.
0: Ja, het is heel wat dat je Neil Diamond nog weet, zeg maar.
1: Ja, die herinnering heb ik nog.
0: Ja. Je weet wel zeker dat hij gedraaid is? Dat hij niet wijsgemaakt is?
1: Nee, dat weet ik wel zeker.
0: Oh, oké. Okay.
1: Als die begint, herken je het wel.
0: Ja, hè? Nou. Hey, en moet je eens luisteren als die begint. We gaan hem draaien.
1: Ach, gaan we weer. Nou, trek een biertje maar open.
0: Ga ervan genieten, Julian.
1: Ja, komt goed. Hey, fijne dag.
0: Goed, hoi.
1: Fijne ding, joe.

0: Ouders Co. Op 111.
1: De Foute 1500.
0: Wij gaan draaien. Jason Page. Gotta Catch 'Em All. De Pokémon theme op 110. Ja, het is eigenlijk wel bijzonder. We hebben namelijk Jason Page aan de telefoon. Nou, het is eigenlijk gewoon Mike uit Nijmegen, maar dat zeggen we even niet bij. Hallo Jason.
2: Goeiedag.
0: Hey Mike, dit is leuk, want jij bent dit weekend verkleed als Jason Page.
2: Nee, als Ash Ketchum.
0: Oh ja, hier zie je, hier ga ik al. Ik begrijp hier helemaal geen ene reet van. Wat is nou precies de bedoeling, Mike?
2: Nou, dit weekend ga ik naar Comic Con. Ja. Dat is een heel groot evenement in de jaarbeurs.
0: Ja.
2: En daar gaat iedereen als een anime-character verkleed. Nou, grotendeels eigenlijk. Mm-hmm. Ik ga als cosplay als Ash Ketchum, de lead character van Pokémon in de series.
0: Precies. En voor de mensen die het niet hebben gevolgd, hoe zie je er dan uit, Mike? Wat moeten we voor ons zien?
2: Nou, je moet even me voorstellen. Het is eigenlijk een jongen van 10, maar ik ben natuurlijk 25, dus iets ouder, iets langer.
0: Nou, je kan je hebben.
2: Ik heb een jasje aan met witte korte mouwen en een felblauwe, bovenkant.
0: Ja.
2: Ik heb groene handschoenen aan en een pokeball vast.
0: Aha.
2: Een Pikachu op mijn schouder. Een wit bloesje ronde met een zwart t-shirt.
0: Ja.
2: En een korte jeans. En dan dichte schoenen natuurlijk.
0: Ah, perfect. Nu begint inderdaad het karakter een beetje te leven. Hey, wordt het niet, Mike, die jaarbeurs in Utrecht. Het wordt 36 graden. Je staat daar onder een plat dak. Maak je je geen zorgen?
2: Wel een klein beetje. Het is, voorgaande jaren is het ook vrijwel heel heet geweest.
0: Ja.
2: Maar de jaarbeurs die heeft goede voorbereidingen getroffen. Die heeft overkappingen voor buiten.
0: Okay.
2: Met verkoeling, gratis ijsjes. En ook watertappunten. Dus er wordt bij voorbaat gezegd goed hydrateren. Goed schaduw opzoeken.
0: Ja.
2: Er zijn extra eerste hulpposten opgericht.
0: Oh, kijk dan. Heel
2: voor
0: goed.
2: Als het fout gaat.
0: Heel goed. Hé, want ik zit even te kijken. Want die Ash Ketchum die is nog wel redelijk luchtig gekleed. Nu zijn er ook mensen die zijn echt als beer, toch? Of wat is dat?
2: Ja, er zijn mensen verkleed als voor alles wat. Er zijn zelfs mensen als Freddy Fazbear van Five Nights at Freddy's. Waarbij je in een heel pak zit. Dat kan je natuurlijk wel voorstellen dat het natuurlijk erg warm wordt.
0: Ja, maar die mensen die smelten daar toch gewoon. Doe wat, Mike. Ik bedoel, kom op. Het wordt één grote bende daar anders, joh.
2: Ja, zeker.
0: Ja, want Honorine, die is er dan ook bij. Die zegt, ja, inderdaad, ik maak me zorgen om die Furies. Ik geef dat even aan jou door. Ja. Dat je dat weet.
2: Ja, zeker. Furies zijn de pakken die ik bedoelde.
0: Ja, nee, exact. Ja, precies. Ja. Oké, heel goed. Hey, nou, Mike, doe voorzichtig. Ik vind het super cool. Want het is natuurlijk gewoon een hele gathering daar voor mensen die helemaal fan zijn van Comic-Con. En dat is echt wel lachen. Beloof me dat je voorzichtig doet. Ja, en ik ga dan nu jullie pre-party draaien. Jason Page. Die staat namelijk op 110. Heb een mooi weekend, Mike.
2: Dankjewel, jij ook.

0: Zij heeft hard gestaan de afgelopen paar minuten. Jason Page op 110 in de Fouten 1500. En Gotta Catch 'Em All, de Pokémon theme. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, dat gaat over een presentatrice. Die is opgestapt omdat ze iemand dood had verklaard die gewoon nog leeft.
0: Oei. Ja, vandaar hoor je Marieke Elsega vandaag niet. Dat is de reden dat je het weet. Zometeen gaat de lijst verder met Toybox. Die gaan we natuurlijk zien op de Foute Party. En zometeen hoor je deze van hun. Best Friend komt eraan.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
3: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op.

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
2: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
3: Goedemorgen, het is 7:30. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam staat een defect voertuig op de rijbaan. Zorgt voor een file van 4 kilometer en een kwartier vertraging. Het wordt gewoon bloedheet vandaag, 28 tot 36 graden. Er is ook veel zon, maar vanmiddag is er kans op pittige buien met onweer en hagel. Danny heeft het laatste nieuws.
4: Ja, goedemorgen. Het gaat naar omstandigheden goed. Met het kindje dat gisteravond uit een raam is gevallen in Dordrecht, zegt de politie. Het kindje viel van 3 hoog naar beneden. Hij of zij is wel naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de politie vallen de verwondingen mee. Ja, hoe het nou kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, dat schrijft het AD. Vorig jaar ging het om 95.000 installaties. Een paar jaar geleden waren het er nog honderdduizenden. Komt dan vooral door die salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelfopgewekte energie, maar dat levert vrijwel niks meer op na 1 januari. Een drukke nacht was het voor de brandweer. De vele regen, wind en onweer in het zuiden van het land gisteravond heeft daarvoor problemen gezorgd. Onder meer in Eindhoven kwamen straten blank te staan. Een brandweer heeft ook op meerdere plekken omgewaaide bomen van de weg moeten halen. Ja, erg warm dus vandaag. En steeds meer mensen hebben thuis last van die hitte. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Een kwart van de mensen vindt hun huis geen lekkere plek om te zijn tijdens dit soort dagen. Ze krijgen de warmte niet uit huis, hebben last van een benauwde slaapkamer of een snikhete zolderkamer. Dat terwijl de meeste mensen al maatregelen hebben genomen tegen die hitte, zoals ventileren of zonwering.
3: Ja, het kan zo warm worden in huis. Ja. Vooral als je dan geen airco hebt. Ik moet zeggen, bij mij thuis valt het wel mee. Het enige is, ik woon in een appartementencomplex en wij gaan dus met de lift naar boven. En ons hele trappenhuis, inclusief de lift, is volledig van glas.
4: Oh.
3: Er staat geen zuchtje wind. Dus ik moet zeg maar van naar de derde. Ja, ik heb een soort krokante laag om me heen op het moment dat ik uitstap. Het is in die lift ongeveer 36 à 40 graden. Het is echt ongelooflijk warm.
4: Ja.
3: Niet te geloven. Maar goed, sterkte mocht je vandaag op een warm plekje zitten.
4: Dan nog naar Argentinië. Daar heeft een presentatrice ontslag genomen nadat ze een pijnlijk foutje had gemaakt. Zij riep deze week dat de vader van sterspeler Lionel Messi was overleden. Nou, dat is niet zo. Zelfs de familie van Messi kwam met een statement. Zijn vader leeft nog gewoon. Maar die presentatrice die schaamt zich nogal en kiest er dus voor om op te stappen.
3: Oei. Hey, en er was nog iets, wat had ik nou, iets met een commentator bij het WK?
4: Ja, het is wat dat betreft een beetje een gek WK. Een Turkse commentator inderdaad. Bij de wedstrijd van Iran-Nieuw-Zeeland heeft hij minutenlang de twee ploegen door elkaar gehaald. En die is geschorst. Dat gebeurde dan omdat Iran in het wit speelde. Want dat is dan weer normaal gesproken de kleur van Nieuw-Zeeland. Ja, verwarrend ook.
3: Ja, dat vind ik zo. Luc, dat moet ik wel zeggen. Ik ben natuurlijk ook niet de grootste voetbalfan. Maar als er iets duidelijk is, dit jaar is toch welk team wat is.
5: Klopt, er komen echt meters grote vlaggen het veld op van tevoren. Er worden volksliederen in alle kleuren en geuren gespeeld. De hele selectie komt langs. Nou, dan heb je nog allemaal franjes. En misschien moet je ook gewoon je werk voorbereiden als voetbalcommentator.
3: Nou, dat zou je wel zeggen, ja, wat geestig zeg. Wij gaan door met de lijst.
6: De Foute 1500.
0: Mattie en Marieke.
3: Finale dag met zometeen Jan Smit en Eerst Toybox. Best Friend.
6: Q Music is proud to be fout.
0: 109.

0: bij Q-Music en Best Friend op 109.
1: De Foute 1500.
0: Zometeen maak je kans op 4 tickets voor de Foute Party van morgenavond. Foute Missie komt eraan. Eerst nog heel even, ja, we draaien Toybox met Best Friend. Doet mij eraan denken dat ik toch een van mijn beste vrienden even moet bellen. En ook een van de beste vrienden van dit radioprogramma. Die is jarig vandaag namelijk.
2: Maarten, is allemaal goeiedag.
0: Oesama!
2: Ja, hey maat!
0: Is dit mijn favoriete bouwvakker?
2: Dit is jouw favoriete bouwvakker, Mattie, toch?
0: Absoluut, vriend!
2: Oh nee, joh, dit belt gewoon, jongen. Ik sta hier net te werk op te nemen hier in Rotterdam.
0: Ja, sorry, first things first. Hey, Oesama, gefeliciteerd!
2: Ah, dankjewel, maat, dankjewel. Super, super leuk dat je belt, joh.
0: Het is niet aan je te zien. Hoe oud ben je geworden?
2: Ik ben 36 geworden.
0: 36, op deze prachtige dag, Oesama.
2: Ja, ja, prachtig. Hè. Het is een mooi zonnig dagje.
0: Ja.
2: Lekker weer vandaag. Lekker werken en dan nog eens genieten van het weer straks.
0: Fantastisch, man. Zijn jullie eerder begonnen vandaag?
2: Nee, vandaag niet. We hebben een spoedklusje tussendoor. Dus die pakken we op in Rotterdam.
0: Ja.
2: En niet veel eerder begonnen dan normaal.
0: Oké, want het wordt vandaag, hoe warm wordt het zo? 33 graden?
2: Ja, zoiets. 33, 35 graden. Ik heb er ook voor gekozen dat al mijn jongens tot en met 12 uur 1 uur werken.
0: Ah.
2: Die in de zon staan.
0: Ja.
2: Lekker vroeg naar huis. En maandag weer een dag.
0: Heerlijk, man. Hey, ga je het nog vieren? Hoe ziet het eruit vandaag?
2: Sowieso family time. Dus en mijn vader was even in Marokko. En die is speciaal teruggekomen voor ons.
0: Oh, wauw.
2: Om ons te zijn. Ja.
0: Dus, cool.
2: Dus we gaan gezellig familieavond hebben met elkaar.
0: Ja, je zegt mijn vader is teruggekomen voor ons. Want gefeliciteerd met je tweelingbroer ook, hè?
2: Ja, die zit weer ergens anders vandaag. Dus die ziet nog niet. Die zie ik pas eind van de middag.
0: Waar zit die dan?
2: Die is in Noordwijk.
0: Wie is er het oudste eigenlijk?
2: Ja, hij is eigenlijk de grote broer.
0: Ja.
2: Ik ben zijn kleine broertje, ik ben de tweede.
0: Ja, ja, is toch te zien, hè? Hij ziet er toch wat ouder uit, hè, Oesama?
2: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Geniet van je dag, hè, jongen.
2: Hey, maar dankjewel voor je telefoontje, man.
0: Groeten!
2: Doei.
0: Hoi. Dit is de Foute 1500. 108 is voor...

0: Martijn Smit. En als de nacht verdwijnt.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Over de hele ochtend al veel vragen. Matty, waar is Bram? Bram is op safari. Ja, dat is echt waar. Bram is op safari. Yeah. Dat is wel leuk, met zijn ouders. Super lief. Hij is er volgende week weer. Wij hebben genoeg andere dingen te doen. De foute 1500. We wensen Bram natuurlijk een hele fijne vakantie. We hebben wel iemand anders met een bijzondere snor. En die zit op de redactie. Het is namelijk Luc, of eigenlijk, sorry, ik moet zeggen, Joe Exotic.
2: Good morning.
0: Good morning. Ja, morgen natuurlijk de foute party, de big one. Luc, jij gaat als Joe Exotic. Waar ben je eigenlijk te vinden? Waar kunnen mensen met jou op de foto?
2: Oh, nou, er is niet een speciaal hoekje ingericht om even lekker met Joe Exotic op de foto te gaan.
0: Maar de eerste verzoeken komen al wel binnen, vriend.
2: Ik loop gewoon rond, dus ik heb staanplaatsen ook. Okay. En mij kun je overal zien, waarschijnlijk aan de bar.
0: Hey, en heb je dan dat blauwe jasje aan morgen?
2: Ik heb dan dat blauwe jasje aan, ik heb hem met een beige broek aan. Ik ben nog op zoek naar een tijgerknuffel die ik ook mee kan nemen.
0: Ja.
2: En dus mijn haar is spierwit.
0: Fantastisch. De foute party morgenavond in Eindhoven. Het is helemaal uitverkocht. En dat begrijpen wij als we zien wie er optreden. We hadden er al wel een beetje op gerekend. Ja, wie komen er allemaal? Nou, eigenlijk wie niet? We hebben het over Donnie, Criscross Amsterdam, Marco Schuitmaker, Gersper Doel, Rolf Sanchez en natuurlijk Melanie C en de Benga Boys. We gaan 4 tickets weggeven door middel van de foute missie. Wij gaan draaien Rednecks met Cat and I Joe. Zit een beetje in het country thema. Kiki, wat hebben wij bedacht als foute missie?
3: Nou, ik dacht misschien wel leuk, doe een paard na.
0: Helemaal niet verkeerd. Oké, okay. Luc, heb jij nog een ander idee?
2: Ja, ik dacht, gooi even je beste howdy.
0: Oh ja. Nee, ik ben toch meer benieuwd naar het paard. Ja, ja. Pak even de Q-Music app erbij. En doe je allerbeste paard voor 4 tickets voor de foute party.
4: 108. I've been married long time ago.

0: 107 in de foute 1500 is voor Rednecks en Cotton Eye Joe. Druk bezig met de foute missie. 4 tickets voor de foute party staan op het spel. De foute missie was: doe zo goed mogelijk een paard na. Dat hoorde je natuurlijk al in Rednecks en Cotton Eye Joe. Hoe klinkt jouw paard? Hey Bart.
1: Ja.
0: Bart, jij hebt gewonnen, maar we gaan eerst nog even luisteren naar eervolle vermeldingen. Goed, kan je even horen wie je allemaal verslagen hebt.
1: Yes.
0: Oké, komt ie aan. Dit is Sanne bijvoorbeeld. Ja. Leuk. Even kijken, Anton. Zo, niet verkeerd, hè? Het lijkt wel of er een paard op de passagiersstoel zit. Ongelooflijk. Dit is Martijn de Ruiter. Prachtig uitblazen. Hanneke van Ommen. Ja, oké. Ilona. Oeh, die slaat helemaal op hol daar. Dit is Bo. Die verslikt zich. Dit is Emma als paard. Wow, hey Bart, ja, je hebt al gewonnen, maar die is toch wel heel goed, of niet?
1: Ja, dat klinkt prima.
0: Zo, dat is echt een goede tweede, hoor. Niet te geloven, joh.
1: Ja, zeker.
0: Echt niet te geloven. Oké, Bart, dan gaan we naar die van jou, want jij hebt natuurlijk, gewonnen. Nu is heel Nederland benieuwd hoe klink jij als paard. Hier is Bart Mulders. Ja, waanzinnig. Onmiskenbaar de winnaar. Bart, gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel, man.
0: Helemaal uit je tenen kwam hij. Helemaal uit je tenen. Ja. Ben je wel eens op het foute party geweest?
1: Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Oh, wat tof. Dus het wordt helemaal je ontmaagding.
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Met wie ga je? Want je hebt 4 tickets.
1: Ja, ik neem in ieder geval mijn vriendin mee.
0: Dat is altijd een goed idee.
1: Ja, en die andere twee, ik weet zeker dat de vrienden in de rij staan.
0: Ja, dat denk ik wel. Heb je iets om aan te trekken als je er nog nooit geweest bent?
1: Nee, ik had er nog niet zo goed over nagedacht eigenlijk. Nee. Maar het carnaval... assortiment komt vast wel iets wat ook bij de temperatuur past.
0: Ah, ja, tuurlijk wel. Ja, dat is inderdaad wel de tip voor morgen, Bart. Doe niks met een morfzoet of heel veel synthetische stoffen. Want het wordt bloedheet.
1: Ja. We gaan ervan genieten.
0: Ja, absoluut. Ik zie je morgen in Eindhoven.
1: Top, dankjewel.
0: Fijne dag. Hoi. Finale Foute 1500. 106 is voor Justin Bieber. Oh.

0: Justin Bieber en Ludacris Back Music en Baby. Je hoort hier natuurlijk een super jonge Justin Bieber. Inmiddels gewoon een volwassen vent. Vorig jaar trouwens nog tijdens mijn rondreis door Amerika nog een smoothie gedronken van zijn vriendin, vrouw, wat is het? Hailey Bieber. Die heeft dan een eigen smoothie bij de Air One. Dat is de duurste supermarkt van heel Amerika, Danny. Uh-huh. En van die smoothie zou je dan een hele gladde huid krijgen.
1: Ach.
0: Ja, nou, dat is niet gelukt. Ik ben wel wit geworden van de prijs. Dat wel, bij de kassa. Echt niet te geloven. Volgens mij $15, $16 of zo. En hoe heet dat ding nou, Kiki? Wat hebben we nou precies op van Hailey Bieber?
2: De Strawberry Glaze Skin Smoothie.
0: Yes, baby!
2: En dat was $21.
0: $21, wat een feest. Morgen, ja, is echt niet te geloven. Ja. Hij staat in de Foute 1500 op nummer 106. De lijst die zometeen verder gaat met... Ach, dit wordt leuk. Carlo en Irene komen eraan. Ook Daddy Yankee ga je horen.

0: En Danny, wat horen we in het nieuws?
1: Nou, wil je nog een Vaderdag cadeautje scoren? Toch even een tippie. Wacht daar niet mee tot zondag.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs. 2,49. Leuk voor het WK.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
28: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
28: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
2: Kippie. Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. Het KNMI waarschuwt. Het wordt vandaag erg warm dus. Maar er komen vanmiddag mogelijk ook een paar hele pittige onweersbuien aan. En er is ook kans op hagel en flinke windstoten. Weerplaza vertelt ons meer.
4: Later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien. Is nog eventjes de vraag waar dat precies gaat gebeuren. Maar dat wordt echt een beetje een avond om de regenradar goed in de gaten te houden.
3: En vannacht hebben regen, wind en onweer in het zuiden van het land ook al voor problemen gezorgd. Zijn onder meer meerdere bomen omgewaaid. Het gaat naar omstandigheden goed met het kindje dat gisteravond uit een raam is gevallen in Dordrecht, zegt de politie. Het kindje viel van 3 hoog naar beneden. Hij of zij is wel naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de politie vallen de verwondingen mee. Amerika en Iran gaan vandaag toch niet verder praten over een definitief vredesakkoord. Dat zegt nu ook Zwitserland, waar die gesprekken zouden zijn. Gisteren liet de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance al weten dat hij niet komt. Ja, waarom precies? Dat is niet helemaal duidelijk. Er is wel al een voorlopig akkoord getekend. En wil je last minute nog even een cadeautje scoren voor Vaderdag? Dat kan zondag bij sommige winkels nogal een lastig verhaal gaan worden. Meerdere filialen van de Ethos en Kruidvat blijven dan namelijk dicht. Medewerkers staken, ze zijn boos. De zondagtoeslag wordt namelijk misschien gehalveerd. Morgen dan is alles wel gewoon open. Het weer nog van Weerplaza. Straks kans op onweer dus, maar tot die tijd gewoon lekker veel zon en dus wel warm. 28 tot 36 graden.
6: Q Music is proud to be found.

0: 1500. Chris Meeuwis en Van Gant en per sporig gedekkedek.
1: De Foute 1500.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op de finale dag. Vanavond rond een uurtje of zes komen we erachter wat er op nummer 1 staat in de Foute 1500. En dan morgen de Foute Party in Eindhoven. Eerst gaan we even naar een strijder. Hallo Sanne.
2: Goedemorgen.
0: Beste Sanne, 13 dagen lang heb jij moeten laten zien wat je waard was. Het was zweten. Het was keihard strijden zonder slaap. Het is erachter komen wie je vrienden zijn en wie niet. Het kaf scheidt zich van het koren. Jij bent namelijk 13 dagen lang naar Gerso geweest.
2: Ja, dat klopt.
0: Hemeltje liefde. Wat een slijtageslag.
2: Nou, zeker.
0: Ach, welk jaar hebben we het over?
2: 2005.
0: 2005, dus 21 jaar geleden. En wie was er allemaal mee? Hoe heetten de dames?
2: Judith, Linda en Marlies.
0: En wat waren jullie voor clubpie?
2: Ja, gewoon een vriendinnenclubje.
0: Ja, en moest Gerso voor jullie uitkijken? Hebben jullie echt de boel op zijn kop gezet?
2: Nou, zeker. Dat wel. Ja.
0: Doe eens even één verhaal.
2: Ja, zoveel verhalen. Maar ja, we zaten gewoon elke dag daar op Starbeach. En we zijn elke avond wezen stappen. En elke avond bij hetzelfde tentje wezen eten. Elke avond gyros. Ja. Dus het was gewoon een topvakantie.
0: Ja, fantastisch. Hey, Starbeach, ik denk dat het nog wel bestaat. Volgens mij kon je daar bungee jumpen. Was er elke avond een schuimparty? Was er zo'n crazy river?
2: Ja, heerlijk.
0: Fantastisch.
2: Ja, goeie oude tijd.
0: Ja, enorm. Hey, en dan uiteindelijk speelt muziek natuurlijk ook altijd een hoofdrol tijdens dat soort vakanties. Welk liedje heb jij op je stemlijstje gezet?
2: Ik heb Bas Hunter met Bote Anna op mijn stemlijstje gezet.
0: En die heb je daar vaak gehoord natuurlijk?
2: Ja, dat was ook de eerste keer dat ik hem daar hoorde. Mm-hmm. Of überhaupt hoorde.
0: Ja.
2: En ja, we wisten natuurlijk niet zo goed wat ze zongen. Want het was niet Engels en het was niet Nederlands.
0: Ja, klopt.
2: Maar op een gegeven moment leek het net alsof ze zongen Jam Pot. En toen hadden wij zoiets van, oh ja, dan doe je je vinger in van pot. En dan alsof je eraan likt. Maar toen dachten we, ja, dat doe je eigenlijk niet echt in een shampoo. Dat doe je in een pindakaaspot. Dus toen hebben wij er eigenlijk pindakaaspot van gemaakt. En dan elke keer als... Nou ja, dat deden we dus alsof we een likje uit die pot namen. En dat was ons dansje erbij.
0: Juist, je had je eigen dansje bedacht. Dus zeg maar je vinger denkbeeldig in een pindakaaspot.
2: Ja, klopt.
0: Er is veel gedronken, hè?
2: Heel veel.
0: Hey, wat een onwijs leuke herinnering. We gaan nog heel even terug naar 2005. Op 104 staat Basshunter en Bote Anna. Geniet van de finale dag van de Foute 1500, Sanne.
2: Ja, dankjewel. Succes verder.
0: Thank you.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ja, ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik vond het fantastisch dat iedereen zo lang gekeken heeft naar Telekids. En, nou ja, top.
3: Bye bye.
0: 103.

0: 1500.
1: Ja, als je net als ik van de Telekids generatie bent, dan is het onmogelijk dat je niet hebt meegezongen. Carlo en Irene, nog 3, nog 2, nog 1. God, wat was dat gaaf dat we een reunie voor elkaar hebben gebokst met Carlo en Irene vorig jaar op de Foute Party. Ik was me daar een partij trots op. Het was echt een gevoel dat de cirkel voor mij rond was. Het was ook mooi om te zien dat ik daar niet alleen in was. De hele Foute Party zong luidkeels mee. Ik moet eerlijk zeggen, na Telekids kwam er natuurlijk ook nog Live en Cooking en de tv-kantine. Nou, als je dan over cirkel rond hebt, dan werd ik dus gebeld door Carlo Bossard met de vraag of ik in de tv-kantine wilde figureren. Nou, ik kon het gewoon niet geloven, Danny. Ik vond het zo vet dat je dan gebeld wordt door een van je jeugdhelden.
2: Ja.
1: En ze gingen Friends naspelen. En toen kwamen er echt 2 dingen voor mij bij elkaar, want ik ben een grote Friends-liefhebber natuurlijk. Toen mocht ik Ross spelen.
2: Ach.
1: Ja, en toen zei Carlo 1 ding. Je moet wel je snor en je baard afscheren. Oh mijn hemel. Dus ik heb daar zeg maar met een heel kaal gezicht heb ik daar Ross gespeeld. Nog even een klein stukje.
3: Speaking of Goofy, where's Ross?
1: Oh, je hoort trouwens Estelle Gullet.
3: Speaking of Goofy, where's Ross?
4: Hey everyone. I'm sorry I'm late. Nobody gave me a cue.
5: A cue
4: is good for you.
1: Ja, wat zou je ervan zeggen? Ja, geweldig.
2: Oh, vet,
1: geweldig.
2: Ja,
1: het was niet van echt onderscheiden, zullen we maar zeggen. Voor mij was het in ieder geval heel leuk. De

0: Nummer 101 in de lijst is voor June en Hardcore Vibe. Finale dag, foute 1500. Bijzonder moment zometeen. We beginnen aan de bovenste 100 van de lijst. Ik moet eerlijk zeggen dat het bijzondere moment is ook voor een bijzondere man. Je gaat daar zometeen René Karst horen. Samen met Stef Eckel, liever te dik in de kist. Ja, natuurlijk over de doden niets dan goeds. Maar ik moet zeggen, René was echt een van de meest lieve, zachte en down-to-earth mensen uit het vak. Altijd een goed humeur. Ik kan me René ook moeilijk voorstellen zonder glimlach. Vorig jaar november overleden, slechts 59 geworden. En we trappen de bovenste 100 dus af met zijn misschien wel meest bekende liedje. Liever te dik in de kist, hoor je zo meteen. En we spelen 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Ja, normaal kan je op vrijdag kiezen tussen Bram Krikke en Mattie Valk. Eén van de twee is er niet. En ik ben er wel. Bram Krikke die is op safari. Samen met zijn ouders. Die is er volgende week gewoon weer. Dus ja, ik steek even mijn hand door de radio. Wil je met mij 4 op een rij spelen? Ik ga enorme best doen. Wil je kans maken op 2.500 euro? Kun je nu bellen 0909-9596.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Veldzinkadvies.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Nog geen cadeau voor Vaderdag? Geef een staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking. Koop hem in de winkel of op staatsloterij.nl. Geef en speelbewust 18 plus.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Oh, wat een goal!
25: Goal?
26: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Yes,

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
6: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
7: Goedemorgen, 8:30. Kim Hiersik met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging, A73, Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Dukenburg. Staat een defecte vrachtwagen op de rijbaan. Zorgt voor een file van 8 kilometer en 20 minuten vertraging. Nou, bloedje kokend heet vandaag. Veel zon, 28 tot 36 graden. Later vandaag pittige buien met onweer, hagel en windstoten. Danny heeft het laatste nieuws.
8: Ja, goedemorgen. Er wordt meer en meer bekend over het familiedrama in Meerstad in Groningen. Gisteren was het nieuws dat een echtpaar daar in hun huis om het leven is gebracht. Hun tienerdochter is opgepakt en nu wordt duidelijk dat zij het misdrijf zou hebben gefilmd. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Die beelden zou ze dan naar leerlingen van haar school hebben gestuurd. De politie doet daar nog altijd groot onderzoek. In Rotterdam heeft de politie vannacht op een inbreker geschoten. Een man werd betrapt toen hij een auto probeerde in te gaan. Daarna ging hij met een schaar op de agenten af. Nou, die man is opgepakt, hij raakte niet gewond. Verkeersregelaars krijgen steeds vaker te maken met geweld, blijkt uit een onderzoek van RTV Noord. Steeds vaker worden zij uitgescholden of zelfs bijna aangereden. En volgens verkeersregelaars komt het omdat we achter het stuur met z'n allen een steeds korter lontje hebben. In Oldambt, als in Groningen, is daarom vanavond een protest van vrijwilligers om aandacht te vragen voor dit probleem. Ja, online iets bestellen, maar er achteraf spijt van hebben en het terug willen sturen, dat moet makkelijker gaan worden. Webshops moeten vanaf vandaag een duidelijke knop op hun site hebben staan. En met één druk op die knop moet je dan weer van je aankoop af kunnen. Dat is goed nieuws, zegt de Consumentenbond bij de NOS.
9: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
8: De nieuwe regels gelden dan in de hele Europese Unie.
7: Ik was gisteren nog even op het fietsje om een pakketje terug te brengen van mijn vriendin. Dan heb je de verschillende postorderbedrijven natuurlijk. Je hebt DPD en PostNL en nou, noem het allemaal maar op. Toen werd ik naar een heel klein tabakzaakje gestuurd door mijn vriendin. Toen hield ik die grote envelop zo boven mijn hoofd. Toen keek die vrouw ernaar. Toen zei ze... Nou, dat is fout. Fout. Dit is PostNL. Hey, daarvoor moet je naar de Bruna.
8: Oh,
7: ja,
8: nee.
7: Zo blijf je bezig. Maar wat de infrastructuur gaat er toch achter schuil, ja. Jongens. Dat is toch niet te geloven?
10: Nee, je doet het ook liever niet. Soms denk ik, nou, ik hou het wel.
7: Ja.
10: Want dat bespaart me gewoon de moeite.
8: Dat kan niet altijd. Want zoals mijn vriendin, die bestelt dan gewoon 20 kledingstukken. En dan gaan er gewoon 19 terug.
7: Ja, dan gaan er 19 terug. Ja. Maar ik bedoel, je wordt ook een soort verpakservice. Toch?
10: Ja.
7: Overal liggen enveloppen.
10: Plastic zakken die ingetaped worden. Ja, precies.
7: Wat is het allemaal?
8: Ja, het is nu echt aftellen. Nog één dagje, dan speelt Oranje de tweede wedstrijd op het WK. Tegenstander morgenavond natuurlijk Zweden. Vandaag vliegt Oranje naar Houston, waar die wedstrijd is. En die bekende Oranjebus is daar ook al aangekomen. Nou, dat is toch wel leuk. Daar waren ze behoorlijk van onder de indruk op de Amerikaanse tv.
11: But you know what is for sure? is all the fun and excitement here. And as you said, the Dutch Orange Bus is here. It actually just arrived about 10 minutes ago.
8: 15.000 Oranje fans worden er verwacht daar. Voor het legioen is er vandaag al van alles te doen. Er is een Oranje pre-party met onder meer Yves Berendsen. En morgen is dan ook die iconische Oranje fanwalk richting het stadion met dus die bus.
7: Hey Jelle, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
7: Waar ga jij morgen die wedstrijd kijken?
12: Bij ons in het dorpshuis, in de markering.
7: In de markering? En waar staat de markering? In welke plaats?
12: In Marknesse, Noordoostpolder.
7: Oké, en hoeveel mensen zit je dan in dat buurthuis te kijken, Jelle?
12: Afgelopen zondag bij de wedstrijd zaten ze met een mannetje of 60, maar we verwachten nou wel echt topdruk. Het is natuurlijk op een zaterdag, gunstige tijd.
7: Ja, precies. Ja. Want de vorige keer was natuurlijk zondagavond 10:00.
10: Ja.
7: En nu is het gewoon echt een perfecte tijd. Hey, en jij gaat ook helpen, begrijp ik.
12: Ja, dat klopt, ja.
7: Op wat voor manier?
12: Achter de bar staan, drankjes schenken.
7: Oh, dat is lekker. En wordt het je eerste keer bier tappen?
12: Nee. Ik heb redelijk wat horeca-ervaring.
7: Oh, heel goed. Want anders is het echt een gedoe, hè? Sta je daar met meer dan 100 man die een pilsje van je willen?
10: En staat de bar wel gericht op een tv-scherm? Dat jij wel gewoon kan kijken?
12: Ja, dat zeker wel. Ik kan zeker ook zelf kijken.
7: Ja, dat is echt belangrijk, jongen. Belangrijk. Hey, jij bent...
12: Anders dan had ik niet meegeholpen.
7: Nee, dat begrijp ik ook hartstikke goed. Hey, wij gaan eerst even een ander spel spelen. Dat is 4 op een rij.
12: Ja.
7: Normaal vraag ik met wie wil je spelen, maar de keuze is niet reuze. Ik zit hier namelijk vandaag alleen. Bram is op safari. Klinkt als een mop, het is echt waar. Die is er volgende week weer. Dus Jelle, ja, ik ga de studio verlaten als je het goed vindt. En ik leg je in handen
12: dat
7: van Luc.
12: Dat is helemaal goed. Ja, helemaal goed.
10: We wachten heel even Jelle totdat Mattie de studio verlaten heeft. Dag. Die gaat nu de gang op. Gaat waarschijnlijk even een broodje halen met kaas of zo. En dan komt hij hier zo meteen terug. In de tussentijd krijg jij 4 woorden van mij. Ben je er klaar voor?
12: Jazeker.
10: Jouw eerste woord is vast.
12: Los.
10: Boek.
12: Lezen.
10: Shampoo.
12: Douchen.
10: En je laatste woord is lift.
12: Trap.
10: Zijn deze woorden 2.500 euro waard? En een straat staatsloten, dat horen we zometeen.
13: De Foute 1500.
14: Mattie en Marieke.
10: Naast Stef Eckel en René Karst.

0: in de fouten 1500. Stef Ekkel, René Karst, liever te dik in de kist. Een hele goede morgen. We zitten midden in vier op een rij. Spelen dat vandaag met Jelle, 22 jaar uit Marknesse. En dit waren zijn vier woorden. Jouw eerste woord is vast.
1: Los.
0: Boek.
1: Lezen.
0: Shampoo.
1: Douchen.
0: En je laatste woord is lift.
1: Trap.
0: Jelle, in de app zie ik twee verschillende soorten berichten binnenkomen. De ene helft die is al helemaal aan het feest vieren. Die zegt, joh, die Jelle die heeft in de pocket vier op een rij, dit wordt hem.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja. Maar er zijn toch een paar mensen die denken, oeh, het woord shampoo. Daar zei jij douchen. Er zijn ook heel veel mensen die zouden toch haar zeggen of haren.
1: Ja, dat kan.
0: Hoe kijk je er zelf naar je vier woorden?
1: Wel met goed vertrouwen eigenlijk.
0: Kijk eens aan. Nou, dan gaan we Mattie de studio binnenhalen. En dan gaan we hem de vierzelfde woorden voorleggen. Heeft hij de vierzelfde associaties, dan win jij 2.500 euro en een straatstaatsloter. De deur gaat open, Mattie is weer terug binnen. Het eerste woord, Mattie, is vast.
2: Los.
0: Dat is helemaal goed. Het tweede woord is boek.
2: Lezen.
0: Dat is ook al goed. Derde woord. Shampoo.
2: Haren.
0: Ai, het was een gezegd. Daar heeft Jelle douchen gezegd.
2: Oh, ik zat nog te denken aan wassen. Nee, sorry Jelle.
0: Douchen was het nooit geworden.
1: Nee. Geen probleem.
2: Nee, ja, geen probleem. Ja, eigenlijk wel. Ja, geen 2.500 euro natuurlijk. Dat is heel erg jammer.
0: Nee.
2: Laatste woord?
0: Dat was lift.
2: Etage?
0: Nee.
2: Wat heeft Jelle gezegd? Jelle, wat heb je gezegd?
1: Trap.
2: Oh, dat is eigenlijk wel logischer. Ja. Hé, jammer jongens, sorry.
1: Geen probleem.
2: Geniet van de finale dag van de Fouten 1500 en een mooi weekend gewenst.
1: Ja, hetzelfde.
2: Groeten.
1: Doei.
2: Begonnen aan de bovenste 100 van de lijst. Op 99 staat AHA bij Q-Music. Dit is Take On Me.

gaan het even hebben over Django Wagner met Kali. Liedje is 16 jaar oud. Is inmiddels 19 miljoen keer bekeken op YouTube. Nou, Nederland heeft op dit moment 18,1 miljoen inwoners. Best wel iets om trots op te zijn. Hij heeft nog meer views, want er is ook een hele bekende remix van die track gedraaid. Gemaakt door de Outsiders. Ga er even goed voor zitten. Mocht je nog niet wakker zijn, daar

0: In de foute 1500. Vergeet het niet, zondag is het vaderdag. Mooiste cadeau voor papa's natuurlijk als het Nederlands elftal gewoon netjes wint. Daar kan geen cadeau tegenop. Mocht je nou nog geen cadeau hebben, stel het niet uit tot zondag. Dat je denkt van, ik schiet dan nog wel even de stad in. Want in sommige gevallen gaat dat niet, hè Danny?
1: Nee, klopt. Bijvoorbeeld filialen van de Ethos en Kruidvat blijven zondag dicht. Heel veel filialen van die winkels. En dat komt omdat medewerkers staken. Omdat er iets met een zondagtoeslag aan de hand is. Dus ja. Doe dat dan morgen alvast, is de tip.
0: Nog wel even een ander tipje van mijn kant. Er vindt iets leuks in Rotterdam plaats. Ja, wat else is nieuw in de wereld van Mattie Vallers? Natuurlijk Rotterdam. Ahoy zingt de Nijs. Nou, ik weet zeker, zijn vaders in Nederland helemaal gek op Rob de Nijs. Wie gaat daar dan zingen? Nou, bijvoorbeeld Douwe Bob, Roxanne Hazes, Numidia, Simone Kleinsma. Die zijn daar allemaal bij. Die gaan liedjes van Rob de Nijs zingen. Dus zomaar.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Strikt. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine doet dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: 7,77.
19: Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
22: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
26: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Goedemorgen, 1 voor 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakt is in 10 jaar tijd nog niet zo laag geweest, meldt het CBS. Gemiddeld gaat het nog steeds om bijna 5 mensen per dag. Maar volgens experts daalt het aantal doordat het normaler is geworden om erover te praten. Dat kan bijvoorbeeld met de hulplijn 113. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, dat schrijft het AD. Vorig jaar ging het om 95.000 installaties. Dat komt dan vooral door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelfopgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Kan volgens hem door nog meer druk te zetten op Rusland. Nou, ondertussen zijn er nog wel zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme Oekraïense droneaanval op Moskou. En het KNMI waarschuwt, het wordt vandaag erg warm, maar er komen vanmiddag mogelijk ook een paar hele pittige onweersbuien aan. Weerplaza vertelt ons meer.
6: Het wordt vandaag echt uitzonderlijk warm, met temperaturen in het binnenland tussen de 30 en 35 graden. En later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien die lokaal veel water kunnen brengen, onweer, hagel en flinke windstoten.
5: Ja, maar eerst is er dus veel zon, later dus die buien. Morgen zon en wolken en ook dan weer warm hoor, maximaal 31 graden.
4: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging van een kwartier. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Dukenburg. 8 kilometer, vertraging 25 minuten.
18: Q-music is proud to be found.
19: Mattie en Marieke.
4: Ja, ze is echt bloedheet. Heel veel mensen hebben alleen hun radio aan. Geintje, foute 1500.

0: Rob de Nijs. En Bangehart.
1: Foute 1500.
0: In de lijst op 96. Aankomend weekend dus in Ahoy Rotterdam. Ahoy zingt de Nijs met Douwe Bob, met Numidia, met Simone Kleinsma. Nog een klein tippie voor Vaderdag. Hallo Ellen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt iets anders op het programma staan. Jij komt naar de Foute Party.
2: Jazeker.
0: Wat
2: zeker
0: leuk,
2: weten.
0: Wat leuk. Hey, en het is leuk, want jij kent de weg in het stadion, toch?
2: Ja, zo goed als. Zo goed als.
0: Ja, want PSV is helemaal jouw clubpie.
2: Yep.
0: Fantastisch. Hoe uitzicht dat het helemaal jouw clubpie is, Ellen?
2: Nou goed, mijn zoon heeft een seizoenkaart met vrienden. Ik moet zeggen, met kampioensfeesten zijn we altijd van de partij. Ja, zeker. Mooiste feestjes. En gewoon clubliefde, zeg maar. Geboren getogen in Eindhoven en nog steeds woonachtig. Dus ja, eigenlijk kan het niet anders zijn dan je een PSV-supporter bent, vind ik.
0: Hey, en sta je dan morgen op de tribune of sta je op het veld van jouw clubpie?
2: Golden Circle, uiteraard. Als je naar een feestje gaat, dan moet je het goed doen, toch?
0: Tuurlijk, altijd de Golden Circle voor Ellen.
2: Uiteraard.
0: Wat is je gezelschap morgen, Ellen?
2: Vrienden en vriendinnen, een stuk of 10 man. En dan gaan we lekker een feestje bouwen.
0: Zo, wat tof. Dus jij en nog 10 anderen?
2: Ja.
0: Zouden we kunnen spreken van een elftal?
2: Nou, of ze dezelfde kwaliteit of we dezelfde kwaliteit beheren, is niet echt, denk ik, van toepassing. Maar
0: nee.
2: Inderdaad, flink elftal.
0: Zou toch grappig zijn. En wat trekken jullie aan?
2: De kerels trekken volgens mij allemaal een shirt aan van Nederlands elftal uit 1988. Vibe, weet je wel.
0: Ja,
2: en,
0: leuk.
2: De dames die gaan in van die oranje shirts met kant en synthetische rommel in ieder geval. Het zal in ieder geval goed warm zijn, maar het is leuk.
0: Oh, lekker zeg, 36 graden en een beetje synthetische rommel.
2: Ja,
0: ik heb er zin in, Ellen. Hey, dan het liedje waar je op hebt gestemd. Heb jij dan, ik ga heel even bij jou testen, even kijken of er hetzelfde gebeurt als bij Luc van de sportredactie. Even kijken hoor.
2: Jan van der Goor.
0: Ja, precies. Ik snap dat je erop hebt gestemd. Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Ga ervan genieten, Ellen.
2: Dankjewel.

0: de foute 1500. Ik was een paar maanden geleden, Danny, was ik in Lille met mijn moeder. Ja. Ik ga jaarlijks altijd een paar dagen weg met mijn moeder. Dit keer hadden we voor Lille gekozen. En ja, in een heel smoetsig steegje kwamen wij daar de Titanic Experience tegen.
1: Och.
0: En dacht ik, wat zou dit nou toch zijn? En er hing een flyer op de deur. En daar stond op een virtual reality experience van de Titanic. Ik dacht, nou, toch wel benieuwd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus ik liep naar binnen en ik denk dat het ongeveer 40 euro per persoon was. Dat is vrij flink.
1: Ja.
0: En het zag er van binnen ook niet echt jovel uit. Eigenlijk waar wij binnenkwamen zat een beetje een verveelde man achter een desk. En wij rekenen dus 80 euro af. Ik denk, nou, benieuwd wat er nu gebeurt.
1: Ja.
0: Toen werden wij een soort van opberghok ingeduwd. Daar gingen toen drie posters met informatie over de Titanic. Over alle overlevenden en hoe het toch kon dat hij gezonken was. En eigenlijk alles wat we al wisten.
1: Ja.
0: Toen dachten we, ja, waar blijft dan nu de experience? En toen kregen wij twee brillen. Toen ging er nog een deur open. En toen stonden wij in een enorme hangar. En toen zetten wij die brillen op. En toen stonden wij dus op de Titanic. En wij konden daar ook rondlopen. Dus van een enorme tourist trap stond ik in één keer, een paar minuten later, op de Titanic.
1: Op die boot.
0: Op die boot. En we konden ook door de machinekamer lopen, door de suites, uiteindelijk op het voordek. Die ijsschotscène, die zat er niet in. Dus uiteindelijk ben ik dus een van de overlevenden van de Titanic.
1: Ach, wauw.
0: Hij zit tegenover je. Hier is Celine Dion. My Heart Will Go On.

0: DJ Maurice shirt uit en zwaaien in de Foute 1500. Finale dag. Zometeen gaat de lijst verder. Ook krijg je het laatste nieuws van Danny. Danny, wat gaan we horen?
1: Nou, we hadden het al even over de kruid van het ethos. Blijven veel winkels van dicht. Zondag natuurlijk niet handig met Vaderdag. Maar er blijft nog een niet geheel onbelangrijke winkel dicht dit weekend.
0: Dat hoor je zometeen. En welk liedje er nu aankomt? Ja, ik hoef eigenlijk weinig te zeggen, alleen maar dit.
2: Goedemorgen! Woe!
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
16: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
17: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Attap.
17: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
21: Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
22: Goedemorgen, 1:30. Dit is Q-Music, verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, je vertraging is ongeveer een kwartier. Wordt een warme dag met veel zon, 28 tot 36 graden. Later vandaag pittige buien met onweer. Morgen is opnieuw warm, dan maximaal 31 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
23: Ja, goedemorgen. Bijna een kwart van de mensen vindt het op dit soort zomerse dagen te heet thuis. Dat blijkt uit onderzoek. Ze proberen er wel iets tegen te doen, maar niet iedereen heeft er evenveel geld voor. Een gemeente zou daarom ook in actie moeten komen. Bijvoorbeeld moeten zorgen voor genoeg groen en schaduw in de wijken, zeggen experts, om wat tegen die warmte te doen. Veel brandweer is er op dit moment. brand in Amsterdam in het westelijk havengebied. Er is daarbij een oliebedrijf een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ja, er is verder nog veel onduidelijk. Om wat voor stof het gaat, is niet bekend. De brandweer is er massaal aanwezig. Mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren dicht houden. Dan naar Engeland, heftig nieuws daar. Daar heeft een man, mogelijk een jongetje van 3, een krokodillenverblijf ingeduwd. Het jongetje is gewond geraakt. Politie denkt dat hij en de man elkaar niet kenden. En dat die man zijn slachtoffer dus willekeurig heeft gekozen. Hij is opgepakt, wordt verdacht van poging tot moord. Dan naar Nijverdal in Overijssel. Politie onderzoekt daar een inbraak bij een juwelier vanmorgen vroeg. Ja, die inbraak is voor die inbrekers aardig gelukt. Alle sieraden zijn namelijk gestolen. De hele winkel is leeg. Behalve de sieraden die gerepareerd moeten worden. Die hebben ze dan wel laten liggen. Politie is naar de daders op zoek.
0: Wauw, dit is toch ongelooflijk? Ja. Ik denk ook altijd, ja, ik bedoel, het is niet mijn vak ook. Maar inbreken, je moet het ook maar durven, ja. Weet je wel.
23: Precies.
0: Ja, dat je de rust hebt, dat je denkt van, nou, we nemen gewoon alles mee.
23: Ja, alles. Ja, dus echt alle horloges, alle sieraden, die hele winkel is daar leeg.
0: Maar hing er een poster? Alles moet weg.
23: Nee.
0: Precies, ja. Dat hebben we gedaan.
23: Dan wil je nog een fles drank halen voor de wedstrijd van Oranje morgenavond tegen Zweden. Misschien lekker bij de barbecue. Nou, let dan even op. Opnieuw zijn veel winkels van Gal en Gal dicht dit weekend. Medewerkers staken, zij willen meer loon. Nou, ook veel winkels van Kruidvat en Ethos blijven dicht, ook vanwege een staking. Dat is dan wel alleen zondag.
0: Ja, dus voor iedereen die denkt, ik ga zondag nog even de stad in voor een vaderdag cadeautje.
23: Hey, ben je te laat.
0: Ja, ben je echt veel te laat.
1: De Foute 1500.

30 in de lijst, jeugdvertegenwoordig en sterrenstof. Nog heel even terug naar een legendarisch optreden tijdens Lowlands 2023. Sterrenstof, maar dan ja, door iedereen op Lowlands.

0: Ah, legendarisch.
1: Finale dag Fouten 1500. Vanavond rond een uur of zes weten we wat er op nummer 1 staat. Dat ga je horen van Domien Verschuren. Het was sowieso een positief jaar voor deze man. Om meerdere redenen, maar ook in de Fouten 1500 gaat hij dit jaar supergoed. Hij staat er 14 keer in. En deze stijgt door, net als vele andere liedjes trouwens, naar nummer 89. Marco Borsato.

0: Frans en laat de zon in je hart. Nou, het zonnetje in huis is binnen. Hey,
1: hi.
0: Menno.
1: Hallo.
0: Hey. Ja, we hebben een beetje natuurlijk het gevoel alsof we op schoolreisje gaan. Dat is een beetje die vibe vanwege de foute party morgen natuurlijk. Voor iedereen die erbij kan zijn, hartstikke leuk. We zien je graag morgen in Eindhoven. En anders volgende week zaterdag om 8:00 in de avond op RTL 5... zie je de hoogtepunten van de foute party. Wij moeten natuurlijk nog een beetje dingen geheim houden. Maar ik ga toch een beetje kijken tot waar ik kan gaan.
1: Wat ga je doen dan?
0: Ja, gisteren hebben wij een briefing gehad over wat ons te doen staat. Ik lees even één zin uit de briefing.
1: Lees jij even één zin uit onze briefing.
0: Ja. Ed Menno, jij doet dus de amulet in de totempaal.
1: Ja, ik doe de amulet in de totempaal.
0: Ja. Verder kunnen we niks zeggen.
1: Nee. Mag ik daar nog aan toevoegen dat ik en de amulet en de totempaal nog niet gezien heb?
0: Nog niet gezien?
1: Nee.
0: Dus wij hebben
1: niet wat staat.
0: Wij zijn morgen echt heel vroeg in het Philips Stadion. We moeten de hele dag repeteren.
1: Ja, we moeten echt de hele dag repeteren. Ja,
0: het is niet eens gelogen.
1: Nee.
0: Het is niet eens gelogen.
1: Ik heb zo'n Excel-sheet.
0: Ja, we echt een soort van schoolmusical hebben wij. Wij hopen natuurlijk wel om 7:00 klaar te zijn met repeteren. Want anders kunnen we niet Nederland zelf al kijken. Maar goed, we hopen je morgen te zien. Ben je er nou niet bij? Geniet dan wel gewoon van de finale van de Foute 1500. Die komt de hele dag uit je radio. Menno, wat ga je allemaal draaien?
1: Mag ik één klein dingetje zeggen? Ben je er niet bij? We geven natuurlijk wel tickets weg, hè?
0: Oh, tuurlijk.
1: In de
0: Foute
1: Missie.
0: Nou,
1: nog,
0: inderdaad.
1: Bij Wim, bij Domien, bij mij.
0: Hey, en hoe tof is dat als je nu nog geen plan hebt dat je morgen in één keer in Eindhoven staat?
1: Toch geweldig.
0: Dat wil je vandaag de hele dag.
1: Dat het antwoord op je volgende vraag.
0: Ja.
1: Bon Jovi.
0: Hey.

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: beetstreekt. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Wat
2: een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
17: Precies. Worstje?
16: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
17: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
16: Nee,
17: meerdere
16: nee,
17: worstjes.
16: Dank je wel. 20
17: worstjes.
16: Ik hoef geen worst.
17: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
16: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
17: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
16: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl.
2: met Danny Vos.
20: Ja, goedemorgen. Tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de oorlog in Iran begon. Dat zegt een consumentenclub. Amerika en Iran hebben hun handtekeningen gezet onder een voorlopige vredesdeal. Het zorgt ervoor dat de prijzen aan de pomp wel iets dalen, maar het zou nog maanden gaan duren voor we weer terug zijn bij de oude prijzen. Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakte is in 10 jaar tijd nog niet zo laag geweest, meldt het CBS. Gemiddeld gaat het nog steeds om bijna 5 mensen per dag. Volgens experts daalt het aantal doordat het normaler is geworden om erover te praten. Ja, dat kan dan bijvoorbeeld met hulplijn 113. Amerika en Iran gaan vandaag toch niet verder praten over een definitief vredesakkoord. Dat zegt nu ook Zwitserland, waar die gesprekken zouden zijn. Gisteren liet de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance al weten dat hij niet komt. En waarom precies, dat is niet duidelijk. Er is wel al een voorlopig akkoord getekend dus. En online iets bestellen, maar daar achteraf spijt van hebben en het terug willen sturen, dat moet makkelijker gaan worden. Webshops moeten vanaf vandaag een duidelijke knop op hun site hebben staan. En met 1 druk op die knop moet je dan weer van je aankoop af kunnen. Dat is goed nieuws, zegt de Consumentenbond bij de NOS.
21: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
20: En de nieuwe regels gelden dan in de hele Europese Unie. Het weer nog van Weerplaza. Een snikhete dag. Veel zon. 28 tot 36 graden. Later vandaag wel kans op pittige buien met onweer, hagel en ook windstoten.
2: Nou, het is niet druk. 6 files op dit moment. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer vertraging 14 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
22: Het is vrijdagochtend.
2: Ja, en wat voor 1, hè?

0: Malieveld.
1: Yes, good morning. Door met de foute 1500. Op het volgende nummer is gestemd door Ivo Koop. Hij zegt hierover: dit is echt een kroegklassieker die je lekker meezingt, zowel nuchter als met een drankje op. Ik kan dit niet bevestigen, nog ontkennen. 86.

0: aan het maken is. Britt Huisman die klokt zich in vanaf de trekker. Daphne Boer die is in de boomgaard kersen aan het sorteren om ze zo meteen te verkopen. Ze zegt erbij, het is vrij warm, maar de Fouten 1500 maakt een hoop goed, zegt ze. Nou, goede kersen maakt ook een hoop goed. Kersen zijn lekker. Willem Zijl is onderweg naar het noorden om badkamerspullen te leveren met de Fouten 1500 aan. En Marjolein Gerrits, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt een foto mee bij je inklok.
1: Ja, klopt.
0: Jij bent in een tuiltje aan het afwassen. En dan zou je denken van, nou, gezellig, die is een weekendje weg, die zit op de camping. Maar dit is je achtertuin.
1: Dat is mijn achtertuin, ja, dat klopt.
0: En waarom niet gewoon in de keuken?
1: Nou, de keuken die ligt eruit.
0: De keuken ligt eruit?
1: Ja, dat was wel de planning. Want we kregen een nieuwe keuken.
0: Ja.
1: Dus nu, gelukkig is het mooi weer.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik mag achter in de tuin, ga ik nu mijn afwasje doen.
0: Ja, precies. Ja, het ziet er gezellig uit. Je hebt ook je gras echt mooi onderhouden, zie ik. Of is het kunstgras?
1: Nee, dat is echt. Dat houden we allemaal netjes bij.
0: Nou, dan heb je goed mooi gefettig dingest.
1: Juist,
0: zoiets. Keurig gedaan, keurig gedaan. Nou, succes.
1: Dankjewel.
0: Geniet van de Fouten 1500.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Ja, dank u. Die komt nu goed van pas.
0: Dat dacht ik. Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Een hele fijne foute dag.

0: Los met de snollebolletjes en Q-music.
1: De Foute 1500. Het Foute Anthem van 2024. Engelengezang op 83 in de Foute 1500. En ik zit even te kijken. Donny staat in totaal 6 keer in de top 100 van de Foute 1500. Dat is best wel veel. Knap. En elke keer is dat samen met een andere artiest. Dus van K3 en Snollebolletjes tot aan Chantal Jansen en Marco Schuitmaker. Maar allemaal werken ze samen met Donny en zijn ze dus hoog in de lijst terechtgekomen. Het is een beetje de samenwerkingskoning van de Foute 1500. Ja, en als we dan over koningen en koninginnen hebben, wat denk je hiervan?
2: Altijd Abba!
1: Altijd Abba. Ze staan 20 keer in de Foute 1500. En dit is de 17e keer dat je ze hoort op 82. Dit is Waterloo. Wel 6 plekken gevakt, maar kleine kanttekening.

nummer een beetje pijn deed bij sommige mensen. Bij Rick die zegt, hey ja mama, het laatste nummer bij het Originals concert, dit doet toch een beetje pijn. Allemaal mensen ook die in de Q-app zullen, ja, dit doet me terugdenken aan de concert hier. Nick, doet me terugdenken aan 7 juni. Dit liedje, toen ben ik naar de OG K3 geweest. Ja. Van het stemlijstje van onder andere Marion Korhorn. Die zegt, bizar hoe een nummer dat totaal niet qua tekst bij kinderen past zo aansloeg bij kinderen. Ja, nummer 81, hey ja mama. Ja, ik wil jou, jij wil mij. Je weet een plekje waar ze ons niet vinden. Jij wil me verslinden. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Enigszins 18+. De lijst gaat zo meteen verder. De foute 1500.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
12: Echt serieus?
4: Wat een geld.
7: 18.000. Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg.
16: Met het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridge Fund. Make money smile.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
16: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Het is een hete dag vandaag. Veel zon, maximaal 36 graden. Vanmiddag wel kans op stevige buien met onweer. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer file. Vertraging is daar 23 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht Noord tussen Maarhezen en Nederweert. 7 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer. Vertraging 16 minuten. De Foute 1500.
2: Menno Barneveld.
1: Met nu de Banga Boys. We like to party.
3: Q Music is proud to be found.

0: Annemarie Hesseling zegt niks boven Queen nadat ze zien. Op nummer 1 in de stemlijstje I Want to Break Free. Nummer 79 in de Foute 1500. Er komen ook veel foto's en berichten van en over stofzuigers binnen in de QF. Bij dit nummer altijd. Morgen dan is Q-Music Foute Party the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Met onder andere, ik noem even een paar namen, Mel C, de Benga Boys die ik net nog draaide, K3, Mental Tio. Ja, en voordat het spektakel losbarst, kijken we eerst gezellig de wedstrijd van Oranje tegen Zweden. Het is uitverkocht, maar wil je er morgen toch bij zijn? Dat kan. De Foute Missie. De Foute Missie. We doen de Foute Missie. Ik heb hier 4 tickets voor morgenavond voor je liggen. Ja, het is een hete dag vandaag. Dat zijn ook bijna de laatste tickets, dus ik ga het niet moeilijk maken. Ik heb hier een stukje foute hit. Maar wat moet er op de piep? Spreek dat woord in de Q-Music app. Ja, of zing het woord. In ieder geval 1 woord. Dat stuur je in de Q-Music app. En dan komt hier de opgave. Ik heb het idee dat hij, ja, dat hij wel te doen is. Maar luister goed.
1: Kleine.
2: Je bent op deze wereld.
0: Oh, ik zie toch aan je gezicht dat je er wat moeite mee hebt. Wil je hem nog een keer?
1: Kleine.
0: Nou, wat moet er op de piep in dit fragment?
1: Kleine.
0: Nou, spreek het in de Q-app. Zing het in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug en ben je er morgenavond bij. Q-Music Foute Party. The big one in het Philips Stadion in Eindhoven.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music.
2: 77.
3: Hoi,

0: Thomas Land op 77.
1: De foute missie. De foute missie.
0: We doen de foute missie. Marielle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Marielle, ik liet je net een nummer horen. Een liedje.
2: Ja.
0: Uit de foute 1500.

0: gelijk hebt. Vond je deze opgave te doen? Of,
1: als ja,
0: je
1: zeg maar... ik ben in die generatie, dus dat was niet heel moeilijk.
0: Je vond het niet zo heel moeilijk? Oké. Okay. Ik was ook cynisch, hè? Dat begrijp je.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, met wie kom je morgenavond naar Q-Music Foute Party, The Big One?
1: Ja, ik denk met mijn man en twee vrienden. Ja, de vrienden en vriendin die meegaan.
0: Ja, nou ja, dan ben je in totaal met vier, dus tot morgenavond.
1: Helemaal geweldig.
0: En, je moet wel een beetje verkleed zijn. Hè? Als je gewone mensenkleren komt, val je heel erg op.
1: Ja, we hebben alleen maar rare kleren. Dus
0: je hebt alleen maar rare kleren. Nou, dan komt het goed. Tot morgen.
1: Yo,
0: doei, Marielle. Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, kleine jongen. Het antwoord van de Foute Missie. En ook het volgende nummer in de Foute 1500. Nummer 76. Het is André Hazes.

0: André Hazes en Kleine Jongen in de Fouten 1500 op nummer 76. Het nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, de prijzen aan de pomp die dalen iets de afgelopen dagen. Maar wanneer gaan we nou een keer echt een stuk minder betalen?
0: Nou, dat horen we zo van Danny. Ook iPhone 65 straks.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu?

0: Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes. De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Goedemorgen.
15: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
14: Mm.
15: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Ruis. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
21: Bij Hema houden
0: houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
23: Dat gaan we vieren.
22: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
22: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar 99 cent.
23: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Danny Vos.
27: Ja, goedemorgen. Een grote politieactie in Kampen in Overijssel. Agenten zijn daar uitgerukt naar een school. Een man heeft namelijk in een video gezegd dat hij bij die school iemand wil neerschieten. Het filmpje gaat rond op het internet. Meerdere mensen hebben de politie al gebeld. De man is nog niet gevonden. We blijven voorlopig nog even veel betalen bij de pomp. De prijzen dalen wel iets door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Maar het zou nog maanden gaan duren voor we weer terug zijn bij de oude prijzen. Deze expert legt even uit.
28: De voorraden die zijn nog zeker niet op het oude niveau. Dus het duurt wel even voordat die op het oude niveau zijn, voordat de prijzen echt kunnen zakken. En het risico dat het bestand wat vrij broos is, geschonden wordt of niet stand houdt, is ook vrij groot.
27: De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,43. Diesel is ietsje goedkoper. De brandweer is nog altijd druk in Amsterdam. In het westelijk havengebied zou een gevaarlijke stof zijn vrijgekomen. En verder is er nog veel onduidelijk. We weten niet om wat voor stof het gaat. Mensen in de buurt die moeten hun ramen en deuren in ieder geval dicht houden.
29: WK 2026.
27: En dan nog naar Argentinië, want daar heeft een presentatrice haar ontslag aangeboden omdat ze een pijnlijk foutje had gemaakt tijdens dit WK. Ze riep deze week dat de vader van sterspeler Lionel Messi was overleden. Nou, dat is niet zo. Zelfs de familie van Messi kwam met een statement. Zijn vader leeft gewoon nog. Nou, de presentatrice die schaamt zich nogal en kiest er dus voor om op te stappen. Het weer nog van Weerplaza. Snikhete dag vandaag. Veel zon, 28 tot 36 graden. Later vandaag kunnen er wel pittige buien ontstaan met onweer, hagel en ook windstoten.
26: 18 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file, vertraging is daar 38 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en Hoevelaken 4 kilometer, vertraging 13 minuten. En 1 snelheidscontrole.

Lekker, het is de finale dag van de Foute 1500. We gaan door met de lijst. Angelica Wolthuis die zegt, zodra ik dit lied hoor, zing ik direct mee. Maar je bent zeker niet de enige, Angelica. Eiffel 65 hoor je nu op 75 met

en de foute 1500 op nummer 74. Nou, goede zaken gedaan dit jaar, hoor. Frans Bauer, 29 plekken omhoog. Ik zag net in de Q-app Nico. En die vroeg zich af of we nog gaan drankjes darten. Ja, kan. Ja, kan. Ik heb het de hele week gedaan. Dus ja, waarom nu op deze heerlijke vrijdag met de grote finale van de foute 1500 niet? Ik heb hier dus een dartbord in het raamkozijn gezet. En daarmee maak je kans op gratis drankjes op de foute party aanstaande zaterdag. Ja, dus ben je erbij en wil je een rondje van mij? Nou, meld je dan in de Q-app. Stuur het woord dorst. Stuur dan het woord dorst in de Q-app. Misschien bel ik jou terug. Gaan we samen drankjes darten. Kleine kanttekening. Deze week is natuurlijk wel echt gebleken dat ik geen verborgen darttalent heb. Ik heb nog geen één keer in de triple 20 gegooid. Ook nog geen bullseye gehad. Maar wel een keer 17 drankjes gegooid. Een keertje 12, een keertje 13 en een keertje 15. Dus op zich best wel netjes. Dus ben je erbij zaterdag? Stuur dan nu het woord dorst in de Q-app voor drankjes darten. Gaan we door met de foute 1500. Bewegen is gezond, komt eraan. Maar eerst nummer 73, Rick Ashley.

0: een bangertje, dit. Bewegen is gezond. Kinderen voor kinderen op 72 in de Fouten 1500. Jurie Driessen, goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ik wilde bijna goedemiddag zeggen, maar zover zijn we niet. Jurie, met hoeveel mensen ben je er morgen?
1: 15 man.
0: 15 man?
1: Ja.
0: Oh, ik voel gelijk weer die druk, hè, dat ik wel een beetje goed moet gooien.
1: Ja, nou moet je wel een hoge getal komen.
0: Jongen.
2: Hier is Mr. Foutuur met
0: We gaan drankjes darten. Ik zei net van, nou, als je een rondje van me wil, dan moet je even het woord dorst sturen in de Q-app. Jurie, jij hebt eerst dorst gestuurd, zie ik.
1: Ja.
0: Daarna nog meer dorst.
1: Ja.
0: Daarna heel erg dorst. Ja, en ja. Daarna een trippeltje 20 graag.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dat laatste kan ik niet beloven. Maar ik heb hier 3 dartpijlen. Ik ga ze om de beurt gooien. Ja, jij moet bepalen of je wil dat ik een volgend dartpijl gooi. Dus ik gooi eerst met de eerste, dan komt daar een cijfertje uit. Dan kun je zeggen, nou ja, ik neem dit aantal. Maar je kunt ook zeggen, nou, gooi nog een keer. En dan telt die volgende pijl. Dus we tellen het niet bij elkaar op, maar het is iedere keer 1 pijl, hè?
1: Ja, snap ik, ja.
0: Nou, daar gaan we.
1: Helemaal goed.
0: De eerste pijl. Nou, ik begin wel lekker. Dit is triple 9. Dus dat is 27. Ja, je wil gelijk stoppen?
1: Ja.
0: Ja, top.
1: Stoppen.
0: Dit is wel echt mijn beste worp van deze week, joh.
1: Ja, daarom.
0: Lekker man. En uit mijn hoofd netjes uitgerekend dat het 27 drankjes zijn ook.
1: Ja,
0: nou, lekker. Jurie, ik zie je morgen.
1: Helemaal goed.
0: Doei. We gaan door met de Fouten 1500. 17 plekjes naar beneden, naar 71.

0: De Foute 1500.
1: Q Music.
0: 70.
2: Ik zeg oeh.

0: Normaal en oerend hard op nummer 70 in de Foute 1500. En we gaan van de Achterhoek naar Moldavië zometeen in de Foute 1500. Dan gaan we meezingen in het Roemeens met Ozone. En Dragosta Dinte.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo! Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant!
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis. Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
15: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Altap.
15: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
0: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
26: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Warme dag, veel zon en maximaal 36 graden. Vanmiddag wel kans op flinke buien met onweer en misschien ook hagel. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 26 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er twee. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. 5 kilometer vertraging is daar 36 minuten. Komt door een ongeluk. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Maarn en Hoevelaken 6 kilometer vertraging 22 minuten.
28: De foute 1500.
29: Menno Barreveld.
27: Met nu Ozone en Dragostadin T.
30: Q-Music is proud to be found.
29: 69.

Vanaf mijn 7e luister ik vaak naar dit lied. Het blijft voor mij mijn nummer 1, zegt Jurie Peters op zijn stemlijstje over Ozone Dragostadin T op 69. Nou, ik kan me voorstellen dat je tijdens de Foute 1500 niet stil kunt blijven zitten. En daarom is het wel handig dat er in een liedje gezongen wordt welk dans je moet doen. En dat is zo bij Bewegen is Gezond van Kinderen voor Kinderen, hoorde je net nog. Maar ook in Follow the Leader van de Soca Boys. Jump van Van Halen, Cha-Cha Slide, DJ Casper. Links-rechts van Snollebollocks en deze, de Kabouterdas, is trouwens

0: Dolly Parton en Jolene blijven staan op 66 in de foute 1500. Wim van Helden.
1: Menno.
0: Daar gaat hij.
2: 3, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Deze warme vrijdagmiddag de brievenbus als je berichten hebt aan de mensen om je heen. Je vrienden, collega's, stuur ze nu in de Q-app. We gaan er zoveel mogelijk voorlezen tijdens het lied van de brievenbus. Hier word je toch gewoon vrolijk van. Heerlijk, stuurt Bianca.
1: Fijn weekend voor alle collega's van Van den Berg Interieur, zegt Julian van den Berg.
0: Standje burenruzie, heerlijk, zegt Marja Thoma.
1: Klein stukje file rijden en dan weekend, Remco.
0: Wat een topnummers vandaag. Ik ga het nu al missen straks, stuurt Wesley.
1: Smurfenvrouwtje, love you, zegt Dennis. Dat is gewoon Smurfin dan, hè?
0: Klaar voor de foute party, nu alleen nog kaarten zien te winnen, stuurt Daniel. Een foute missie bij Wim, bij Domino vanmiddag.
1: Ja, zeker, de laatste ticket voor morgenavond. Net de papieren binnen voor ons huwelijk met René. Zin in, zegt Diana.
0: Bas, wil je een lumpia? Dat stuurt Danielle.
1: Stefan van Eeuwke, werk is door, groetjes bus 38.
0: Hey Menno, vanmiddag bruiloft van een vriendinnetje van me. Zin in. Het wordt wel afschieten met, de warmte bij. Afzien moet het denk ik zijn. Met de warmte bij stuurt Veronique. Fijne middag.
1: Joost, trek je shirt uit, zegt Bas.
0: Ik heb het niet gecontroleerd, maar 188 dagen tot kerst, zegt Menkes.
1: Kindjes halen met mijn bonusdochter, gezellig, zegt Dennis.
0: Tot morgen bij Q-Music Foute Party, zegt Bas.
1: Niels vindt mij irritant, maar toch love you, schatje, zegt Michelle.
0: Danielle, doe mij maar een lumpia, ja, zegt Bas. Dat ook wel. Ik heb hier Jules nog.
3: Een hele goede, hete, foute middag allemaal. Hoe noem je een hond die veel te lang in dit veel te hete zonnetje ligt?
1: Een hond? Nou, dat is mijn hond. Dat is echt een rare beesten. Die gaan op de warmste plek liggen. Ja. Vinden ze lekker, maar ik heb geen idee hoe ze een hond noemt.
3: Een hotdog.
4: 65. Laatste dag, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister.

0: nummer 64, vorig jaar nog 70. Chips en Cowboy. De lijst gaat zo meteen verder met Wim van Helden.
1: Hiha, met Guus Meeuwis ook.
2: Het is een nacht die je normaal alleen in film.
1: Ga lekker hakken met de...

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode.

0: periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
3: Kippie.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Velsink-advies.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl. Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: die anders doe.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Teddy Vos.
6: Ja, goedemiddag. Politieonderzoek in Kampen in Overijssel. Agenten zijn er uitgerukt naar een school. Een man heeft namelijk in een video gezegd dat hij bij die school iemand wil neerschieten. Het filmpje gaat rond op het internet. De man bedreigt ook een aantal andere mensen. En waar die nu is, dat is niet bekend. De politie gaat geen naamplaatjes of dienstnummers dragen. Dat zegt justitieminister Van Wil. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, zodat actievoerders makkelijker klachten kunnen indienen tegen agenten. En volgens Van Wil lopen agenten te veel risico als hun gegevens bekend zijn. De Marokkaanse voetballer Hakimi moet definitief voor de rechter komen. Hij wordt beschuldigd van een verkrachting. Een vrouw heeft er 3 jaar geleden aangifte van gedaan. Hakimi is de aanvoerder van Marokko op dit WK-voetbal. Hij ontkent de verkrachting. Nou, bijzonder gezicht nog in Alphen aan de Rijn. Daar vliegt in een woonwijk een nogal grote vogel rond op dit moment. Het gaat om een zeldzame zuidelijke hoornraaf. Het dier is ontsnapt uit vogelpark Avifauna. Meerdere verzorgers proberen hem nu te vangen. Ze zijn met voer en met schepnetten de wijk ingegaan. Het weer nog van Weerplaza. Erg warm. 28 tot 36 graden. Nu ook nog zonnig. En later vanmiddag is er kans op onweer.
5: Vrijdagmiddag drukte op de weg. Er zijn 31 files nu al gemeld. Dit zijn de meest opvallende. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Bunschoten en Barneveld. In verband met een ongeluk. 6 kilometer. Bijna 40 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht en Bos. Tussen Beest en Waardenburg. 8 kilometer. Dik 20 minuten. En op de A28 staat het ook flink vast. Dat is Utrecht Zwolle. Tussen Maren en Hoevelaken. 6 kilometer. 20 minuten. 1 flitser op de A13. Rijswijk Rotterdam. Daar staan ze bij 6,8.
7: To be fout!
8: Wim van Helden.
5: Het is de grande finale van de Foute 1500. Zeg, zijn we er klaar voor?
9: Jazeker! Gas erop!
10: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
11: Nummer 63.
12: Het is net wijn, het wordt steeds beter, het blijft puur. Het is niet normaal.

0: 1500.
1: Begin van je vrijdagmiddag. Hallo daar. Wim hier. Ja, het is de grote bloedverziekend hete finale dag van de Foute 1500. Iets voor 6 uur weten we wie er op nummer 1 staat. En dat is, ja, dat heb ik al vaker gezegd, een nieuwe nummer 1. En dat is toch wel iets, toch wel breaking in de foutenlijst. Want jaar in, jaar uit was het Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Is dus dit jaar niet meer de populairste track. Het zou natuurlijk Justin the Wild kunnen zijn. Ik denk dat hij echt grote kans maakt. Serious, momenteel natuurlijk een enorme hit. K3 heeft een reunie gehad, wat natuurlijk het hele land in zijn greep hield. Zou het door de OG-comeback misschien ervoor zorgen dat K3 op nummer 1 staat? Het kan nog alle kanten opgaan. Voorlopig zijn we zover nog niet. We hebben nog 61 liedjes te gaan. Op deze is gestemd door Roos de Wit, Zoe Batenburg. En even kijken. Donald. Die heeft er ook op gestemd. Even luisteren. Donald heeft een berichtje ingesproken.
2: Hi Wim, I voted for YMCA by the Village People. Could you please play it? I've been waiting for this all week. 61.

0: klaar.
1: Stollebollekes in de foute 1500 op nummer 60, Vrouwkes. Ja, en het volgende liedje gaat over een vrouwke. Dit vrouwke heet Macarena. Ja, dat klinkt allemaal heel lieflijk, maar Macarena die heeft haar vriend echt flink te grazen genomen. Haar vriend was weg van huis voor werk. En Macarena is dan doorgegaan met twee vrienden uit de buurt. En niet om een hapje mee te eten. Nee, het ging er wild aan toe. Dat is feitelijk waar dit liedje over gaat, jongens. Weet wat je meezingt, hè? Los Del Rio, 59.

0: lekker warm vandaag. Lekker in de zon. Lekker fotohit. Let's go!
1: Ah, goed dat je erbij bent, King. Aline die stuurt ook een appje. De boetes die gereden worden voor te hard rijden, kunnen we die indienen bij jullie? Van deze topmuziek kan je toch geen 100 blijven rijden op de snelweg, jongen. En Romy luistert ook naar de Foute 1500. Heerlijk vanuit Groningen naar Brabant onderweg met Q op de radio. Het is de pre-party voor ons, want morgen gaan we voor het echte werk. Leuk dat je erbij bent. Ja, de uitverkochte Foute Party morgenavond in het Philips Stadion. 4 van de laatste tickets geef ik vanmiddag nog weg met een nieuwe Foute Missie. Wij zeggen allemaal vanzelf. En binnen een paar minuten hoor je ook deze van Queen. Stop me now. I'm having such a good
2: time. Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1 euro.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja, serieus?

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18+ speelbewust.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar €1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Ja, het weer van Weerplaza. Het is ongelooflijk heet vandaag. Maximaal 36 graden kan het worden. Later vanmiddag is er kans op stevige buien met ook onweer en hagel. Situatie op de weg. Vrijdagmiddag drukte 30 files. Op dit moment ben je het slechts af op de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar staat de langste file op dit moment. 3 kilometer met een vertragingstijd van 20 minuten.
21: 56.
22: Vlieg me mee naar de regenboog!
20: Nou. Even op je beurt wachten. Het systeem staat helemaal op hol met deze hitte, joh. We zijn helemaal niet met nummer 56. Even nog een keer. Ik ga nog een keer op de knop drukken. Misschien zijn we ineens bij nummer 1. Ik weet niet wat hier gebeurt.
23: De Foute 1500.
2: Wim van Helden.
20: Ja, Paul de Leeuw is zo.
10: Q Music is proud to be found.
2: 57.
20: Juist.

0: op nummer 56.
1: De Foute 1500.
0: En van Paul de Leeuw uit Rotje Knor gaan we naar Robert uit Rotterdam. Die heeft namelijk gestemd op een nummer dat hij zelf helemaal niet leuk vindt. Maar hij heeft het allemaal gedaan voor een van zijn besties.
2: Op plek 55 is terechtgekomen Cascade met Every Time We Touch. Ik zelf vond het een verschrikkelijk nummer. Ik weet op de dag van vandaag nog steeds niet waarom ik het een verschrikkelijk nummer vond, maar ik vond er gewoon niks aan. Een vriendin van mij vond het fantastisch. En ik zag het er al een soort van helemaal uit het dak gaan in de discotheek. Maar ik vind het met recht echt een fout nummer.
1: 55.

0: Lily stuurt een appje. Ben nu in Duitsland aan het tanken. Maar het feit dat ik in Duitsland ben, betekent niet dat er niet geluisterd wordt naar de Foute 1500. Ik hoor andere auto's met hetzelfde signaal. Nou, dit is wel heel toepasselijk als je dan in Duitsland aan het tanken bent, Lily. Even een toepasselijke in de Foute 1500.
1: Nummer 54.

0: Jaden zegt, mijn neefje en ik hebben zoveel goede herinneringen aan Schudden. Dit was echt onze staptijd. Wat een heerlijk fout nummer is het toch. En natuurlijk met DJ Jean als basis. Schudden van Def Rhymes, 2 plekken gestegen dit jaar naar nummer 53. De Foute 1500 gaat zometeen verder met iemand die niet zo heel lekker wakker geworden is vandaag volgens mij.
1: Q Music. Het is natuurlijk een kutzender als het gaat om Jolie te draaien.

0: Brothers Will Come Alive. Two Brothers on the Fourth Floor hoor je ook zometeen. En je mag meezingen met Toto. Het is de grande finale.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Altap.
9: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Lieslot, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent.

0: Boek je nu, pap?
1: Ah, met superkorting.
0: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Ook bij Plus. Plus Spareribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: ANWB Zomerleur. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
20: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Het is 1 uur.
0: Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedemiddag. Voor de provincie Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje. Er worden zware onweersbuien verwacht. De KNMI waarschuwt ook voor hagel en dat het hard gaat waaien. Voor de rest van het land geldt nu code geel, maar kans bestaat dat voor meer provincies code oranje gaat gelden. Flinke zorgen zijn er over een grote zorgorganisatie. Het gaat om Pleurijn. Werknemers slaan nu alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties, meldt de Gelderlander. Er zouden een aantal ernstige incidenten worden onderzocht. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Israël heeft zware aanvallen uitgevoerd op Libanon. Opvallend, want dat gebeurt vlak nadat de VS en Iran een vredesdeal hebben getekend. In dat akkoord staat dat de aanvallen in de regio juist moeten stoppen. Volgens Israël waren de bombardementen een reactie op een raketaanval van Hezbollah, waarbij 4 Israëlische militairen omkwamen. En online iets bestellen, maar er achteraf spijt van hebben en het terug willen sturen. Dat moet makkelijker worden. Webshops moeten vanaf vandaag een duidelijke knop op hun site hebben staan. Met 1 druk op die knop moet je dan weer van je afkoop af kunnen. Goed nieuws, zegt de Consumentenbond bij de NOS.
15: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
2: De nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Ja, erg warm vandaag, 28 tot 36 graden. Nu ook nog zonnig. Later vanmiddag is er dus kans op onweer. En vanaf 3 uur code oranje dus voor de provincie Limburg.
0: Situatie op de weg. Er zijn inmiddels 50 files. Het is echt druk. De langste 2 op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel. 11 kilometer met een 30 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Afgevallen lading zorgt daar voor 4 kilometer en 20 minuten extra reistijd. Verder zijn er flitsers op de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij 172,8. En langs de A13 Rijswijk-Rotterdam 6,7.
20: To be found.
24: Wim van Helden.
0: Leon die zegt, ik heb deze helemaal grijs gedraaid en ik ga ook nu weer lekker meeblaren. En het klopt ook nog, hè. Het regent zonnestralen.
20: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
24: Nummer 52.

0: geval Girl. Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams Will Come Alive op 51. Ja, waarom zeg ik Girl in dit geval? Ik kreeg afgelopen dinsdag een appje van Shirelle binnen in de Q Music app. En daarin vertelde ze dat ze het nogal spannend vindt. Of ze wel bij de foute party kan zijn morgenavond. Niet omdat ze nog geen tickets had, maar omdat haar zusje op het punt van bevallen stond. En haar zus wilde graag dat Shirelle daarbij zou zijn. Ja, en in dat geval, als dat samenviel met de foute party, was het jammer, foute party. Maar ik kreeg dus net een update van Shirelle. Ze heeft dit ingestuurd.
1: Hey Wim, ik weet niet of je me nog herkent. Ik was diegene die zei dat mijn zusje op tijd moest bevallen, zodat ik naar de foute party kon. En het is helemaal goed gekomen, want ze is gisteren bevallen van een gezonde dochter. Ah. Dus ik kom ook.
0: Mooi, superleuk. Genoeg te vieren morgen. Jij kunt er ook nog bij zijn. 4 van de laatste tickets voor de foute party, de big one, geef ik zo meteen weg. Dit is nummer 50, Toto.

0: net als vorig jaar op nummer 49 in de Foute 1500 met Maak Me Gek.
1: Hey Wim, is het al tijd voor Thunderstruck?
0: Yeah. Nou, echt waar Patrick, je had geen minuut later moeten zijn. 48.

0: Patricia zegt, dit is toch wel een mega fantastisch nummer. Ik heb mijn buurvrouw van 78 jaar alvast gewaarschuwd. Die heeft 5 hele zware minuten op de oude dag. AC/DC en Thunderstruck in de Foute 1500 die zo verder gaat. Ook leuk voor je buurvrouw van 78. Marco Borsato en de Banger Boys komen eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
2: e-boekhouden.nl. Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Q-Music The Party.
4: Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Orlander. Tijdens het Foute Feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music. Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Obeling, alles voor kampeergeluk.
13: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
12: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
17: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
21: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
23: Precies. Worstje?
22: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
23: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
22: Nee.
23: Meerdere
22: worstjes. Nee, dank je wel.
23: 20 worstjes.
22: Ik hoef geen worst.
23: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Is een gigantische aanbieding.
22: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
23: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
22: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
24: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
0: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Heet de dag, veel zon, maximaal 36 graden. Later vanmiddag kans op stevige buien met onweer, hagel en flinke windstoten. Ja, en in Zuid-Limburg is code oranje al afgegeven. Situatie op de weg, er zijn 50 files. Slechts ben je af op de A2. Utrecht en Bos, tussen Culemborg en de Martinus-Nijhofbrug. Daar kom je in 12 kilometer. Vertraging een half uur.
3: De Foute 1500.
4: Wim van Helden.
2: Marco Borsato hoor je zo. En dit zijn de Benga Boys.
5: Q Music is proud to be found.
4: 47.

0: laatste tickets win je nog tijdens de Foute 1500. Ik heb er hier 4 liggen voor jou en je vrienden, collega's, familie, wie je mee wil nemen. Dit is hoe het werkt in de Foute Missie. Ik laat je een stukje horen van een foute hit die zometeen voorbij komt in de lijst. In dit geval Donnie en Marco Schuitmaker met Hier mag alles. En aan jou de opdracht. De missie is om hem zo origineel, creatief mogelijk af te zingen. Het hoeft niet de oorspronkelijke tekst te zijn, maar volgens mij kunnen we iets met graden. Het gaat over 17 graden in dit liedje, maar volgens mij kunnen we dat vandaag wel iets anders zingen, toch?
1: Want hier mag alles, maar niets dat moet.
0: En dan... Ja, nou, wat zou jij ervan maken?
1: Want hier mag alles, maar niets dat moet.
0: Laat me weten via de Q-music app. Ondertussen in de Foute 1500. 13 plekken gestegen, net als bijna al zijn liedjes stijgen dit jaar. Marco Borsato.
2: ...46.

0: Sam.
1: Britney Spears op 45 in de foute 1500. We zijn bezig met de foute missie. Maak deze songtekst zo creatief mogelijk af en zo past het ook op deze dag.
2: Want hier mag alles, maar niets dat moet. Wij
3: 27 graden en een korte broek. Het is veel te warm, dus laten we feesten. Op de foute party geniet ik het meeste.
4: 17 graden.

0: En een zwembroek. Groetjes, Roelof.
1: Hey Nick, jij hebt ook van je laten horen.
2: Ja, klopt helemaal.
1: Van je creatieve kant. 17 graden, een korte broek. Dat is een beetje de regel in het liedje van Donnie en Marco Schuitmaker. Jij dacht van, nou, daar maken we even dit van.
3: Zweet van mijn rug tot in mijn onderbroek.
1: Ach, jongen toch. Heb je zo'n zware dag.
2: Het is warm, hè?
1: Is het echt zo? Of zit je gewoon lekker op kantoor in de airco? Dat kan natuurlijk ook.
2: Nee. Ik ben heggen aan het knippen.
1: Heggen aan het knippen? Ben je hovenier of zo?
2: Nou ja, we hebben een loonbedrijf en we doen machinaal heggen knippen.
1: Kijk, ja, maar
2: dus
1: dit...
2: Ik kan nog wel lekker bij de airco zitten. Dat
1: dit zijn die... Ik bedoel, het Nederlands helftal heeft drinkpauzes. Maar hoe zit het bij jou? Heb je ook extra drinkpauzes?
2: Ja, dat zijn we wel nodig.
1: Dat is wel nodig.
2: Zeker.
1: Ja, nou, morgen doen we ook wat extra drinkpauzes. Maar zullen we het dan gewoon bij een koud biertje houden?
2: Dat lijkt me helemaal goed.
1: Dan ben je er bij deze... Bij! Philips Stadion Eindhoven, morgenavond de uitverkochte Foute Party, the big one. Met onder andere daar de Benga Boys, K3, Mental Theo. Ja, een van die artiesten ga je nu ook horen. Donnie en Marco, eigenlijk alle twee, Donnie en Marco Schuitmaker. Want Marco Schuitmaker gaat onder andere het Wilhelmus nog zingen, want we kijken ook de wedstrijd in het stadion. En Donnie gaat natuurlijk ook het Foute Anthem doen, samen met K3.
2: Kijk, helemaal goed, super.
1: En Nick Hendricks is er bij deze bij. Gezellig, tot morgen.
2: Hey, top, dankjewel.
4: Nummer 44.

0: de 1500 op nummer 44. We komen steeds dichterbij de nieuwe nummer 1. Vanmiddag tussen 5 en 6 bij Domien hoor je de 10 populairste foute tracks volgens jou.
1: En ik zal je vertellen. Eén ding. Thunderdome is hardcore.
2: Ja. We moeten gewoon allemaal hardcore luisteren. Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. En hardcore will never die!
3: Nummer 43.

de 1500. Jamie zegt, de kids hebben vanwege de hitte een tropenrooster. Hebben deze middag extra vroeg vrij. Maar dat vinden ze helemaal niet erg. Samen genieten van de ontknoping van de foute 1500. Jarno meldt zich via de Q-app. Leuk om van je te horen. De nummers worden kleiner, de hits alsmaar groter. Heerlijk in het zwembad met een pilsje en de dikste hits. En Miranda zegt, oh, wat een heerlijke muziek. Beetje jammer dat dit alweer de laatste dag is van de foute 1500. Even niet aan denken, Miranda, want we hebben nog 1, 2, 3, 4 uur te gaan voordat we bij de nummer 1 zijn.

0: als je nog niet genoeg gehakt hebt deze week. Nakatomi!
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
8: It's playtime.
9: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Kom naar Kippie, met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
18: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
19: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was.

0: en puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes. Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Bij de 2 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag, het zat er al aan te komen, maar nu bevestigt de NS het ook. Aanstaande woensdag rijden er van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends geen treinen. Personeel wil meer loon en legt daarom het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is dus naar ander vervoer zoeken of je reis uitstellen als je afhankelijk bent van het OV, want ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het kan straks flink tekeer gaan met onweersbuien. En daarom is voor de provincie Limburg vanaf 3 uur code oranje afgekondigd. Wordt ook gewaarschuwd voor harde wind en hagel. KNMI houdt de boel in de gaten omdat daar ook evenementen zijn, zoals Pinkpop.
17: Daar hebben we wel korte lijntjes mee, ook met de Weerkamer. Dat soort grote evenementen hebben doorgaans ook hun eigen meteorologische dienst van een weerbureau. En daar hebben we ook goed contact mee. De waarschuwingen zelf die worden natuurlijk wel ook met de veiligheidsregio's gecommuniceerd.
16: Was bij de NOS. Voor de rest van het land geldt nu code geel, maar kans bestaat dat voor meer provincies code oranje gaat gelden. Dan naar het Midden-Oosten. Door de straat van Hormuz varen vandaag minder schepen. Dat komt doordat gesprekken tussen Amerika en Iran zijn afgeblazen en daardoor groeit de spanning weer. Veel schepen nemen daarom het zekere voor het onzekere. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor één keer een tweedaags evenement. Zo kunnen er veel meer mensen bijvoorbeeld meedoen. Dit jaar deden er nog 60.000 deelnemers mee, worden dan 100.000 mensen. Ja, de Marathon van Londen, ik zei het al, is mega populair elk jaar. Het aantal aanmeldingen zat dit jaar ruim boven de miljoen. En nog het weekend weer van Weerplaza. Veel zon, benauwd warm. Het is 30 tot 35 graden. Later vanmiddag is er kans op onweer. En dus vanaf 3 uur code oranje voor Limburg.
15: Nieuwe verkeer van Flitsmeister met 1 vertraging van 33 minuten op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg, 11 kilometer, 33 minuten dus.
18: Q-Music is proud to be found.
19: Domien Verschuren.
15: Vrijdagmiddag, 19 juni.

0: kwijt, dat doen de Backstreet Boys. Zegt ze zelf en ze schrijft op haar stemlijstje. Ik had alle cd's en vroeger hing mijn hele kamer vol met foto's en posters. Maar dat had niet alleen met de muziek te maken. Oh la la, Astrid!
1: De Foute 1500.
0: Dit jaar weer 6 plekken gestegen. 42 in de Foute 1500 Backstreet Boys. Everybody's Backstreet back. Hé, goedemiddag. Ik denk dat jij net zo high bent als ik. Dat kan bijna niet anders. Normaal hoor je tussen 2 en 6 op vrijdagmiddag de grootste hits van deze week in de enige echte Nederlandse top 40. We tellen alsnog af de komende 4 uur naar de nummer 1. Maar dan in een andere iconische lijst. Het is de Foute 1500, het is de finale. Sinds vorige week vrijdagavond hoor je non-stop de allerfoutste hits ooit gemaakt volgens jou op Q-Music. En ik mag je vanmiddag verwennen met de crème de la crème uit de lijst. De allerlaatste uurtjes. Altijd leuk om te zien hoe en vooral waar jij naar de Foute 1500 luistert. Het is blaf heet, bok heet. Code geel op dit moment. Het wordt code oranje, dus code goud op de radio. Je kunt een bericht sturen via de Q-Music app. Fotootjes zo gestuurd, inspreken ook altijd leuk. 41 klappers uit het Foute Uur te gaan. En deze van K3 die hoort er absoluut bij. Onder andere dankzij Manon.
2: Ik ben Manon en ik heb gestemd op de 3 biggetjes in de Foute 1500. Omdat die me eigenlijk altijd doet denken aan mijn bevalling. Omdat ik toen in de auto zat naar het ziekenhuis met weeën en de 3 biggetjes al wat staan.

0: 41. En dat betekent dat we gaan beginnen aan de top 40. Van de Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Q-Music.
3: 40.

0: Nummer 40. Nakatomi levert 4 plekken in de foute 1500 van dit jaar. Children of the Night uit het lijstje van Danielle. Draait deze nog dagelijks? Oeh, lekker hoor. Heel Nederland luistert de foute 1500. Marco bijvoorbeeld wil graag zijn excuses aanbieden aan zijn collega's. Vandaag moet ik gewoon alles hard en vals meezingen. Marco, daar bieden we geen excuses voor aan. Daar maken we gewoon een afspraak van. Tot 6 uur, hard en vals. Sterker nog, we gaan daarna ook gewoon verder met de afterparty. Hard en vals, luidkeels. Jessica, gezellig aan het strandje bij Wamel liggen met het foute uur op de achtergrond. De foute 1500 kan niet wachten om lekker te dansen op het strand. Angela heeft gemiddeld 21,5 uur per dag geluisterd, laat ze weten. Ze is zo addicted to fout. Elk jaar weer, vanavond maar vroeg naar bed. En Mike zegt, het is zwaar vertoeven op de bouw. Ik zweet van kop tot teen, maar alsnog volle borst meezingen met de laatste van de 1500. Ja, dan ook natuurlijk de vrijdagmiddagspits, die is gewoon gaande. Ramon die staat in de file, zegt, normaal heb ik een hekel aan files, maar nu met de foute 1500 is het goed vol te houden. Gisteren in de middag kwam er een mooi bericht binnen van Kim. Die trok een mooi parallel met de foute 1500 en file rijden.
1: Dat file rijden is ook gewoon net de Polonaise. Dat past allemaal mooi bij elkaar.
0: En zo is het. Sowieso veel poëten in de Q-app. Ook een mooi bericht van Bas dat binnenkomt.
2: De bierfles is groen. Het bier is geel. Het weer buiten interesseert me geen bouten. Want de muziek is heerlijk en fout.

0: noot.
1: Ik heb heel slecht nieuws voor de vrienden en vriendinnen van Eva. Die zich verheugd hadden op een lekker weekendje bijpraten met Eva. Zit er even niet in?
2: Doe min. Dit is helemaal niet goed voor mij. Zo is als de pest. Ze koude. Ik heb geen stem meer. En het klinkt helemaal nergens naar. Ik kan al die liedjes mee zien. Wat maakt mijn gimbal uit? Ik vind het heerlijk.
1: Nog maar 3,5 uur, Eva.
3: De Foute 1500.
1: Ook een heel leuk bericht van Marina en haar dochter Senna vanuit het zwembad.
4: Hoi Domien, ik ben lekker aan het zwemmen.
5: En ik lig heerlijk in de tuin op de bank.
4: Ja.
6: Doei!
1: Doei! De lijst gaat zo meteen verder met Toybox. Oh, yeah. I am Thorsten from Jungle, you can be my friend.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis. De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
10: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
11: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
21: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Goedemiddag, het is 2:30. Dit is Q Music met de finale van de Foute 1500.
5: Een halve dag moet rondrijden in de auto voor van alles en nog wat. Is in ene niet zo'n straf meer met de finale van de Foute 1500.
4: Zo is dat, Dana. Ook wel lekker om te weten waar dan de files staan. Het zijn er 72 in Nederland. 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 36 minuten. Ook Polonaise op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Door een ongeluk 9 kilometer, 32 minuten. En de laatste op de A4 Den Haag Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en de Keteltunnel, 7 kilometer met 34 minuten extra reistijd.
6: De Foute 1500.
7: Domien Verschuren.
4: Jasmit hoor je zo naar Toybox, Tarzan en Jane.
8: Q Music is proud to be Foute.
7: 37.

0: it got funky. But will Tarzan have James? Stay tuned.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Foute.
1: De Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: 36.

0: Jan Smit.
1: De Foute 1500.
0: 36 als de morgen is gekomen. Andrea heeft erop gestemd. En Marleen ook heeft hem in haar stemlijstje gezet. Daarvoor op 37 Toybox. En Tarzan en Jane. Je ziet ze morgenavond in het Philips Stadion in Eindhoven. Zij zijn erbij tijdens de Foute Party, The Big One. Dan komt er nu voor mij een heel moeilijk moment aan. Voor mij persoonlijk, het is een zeer particulier ongemak. Want ik moet iets doen waar ik me simpelweg niet zo lang bij voel. En nee, het is niet het dansje van de Ketchup Song. Stond namelijk op 143. Het is niet Jump op Jekyll and Hyde. 261. Het is erger. Het is zoveel erger. Maar vandaag maakt het me niet uit. De hittegolf is in volle gang. Overal in Nederland minstens 30 graden vandaag. Het is code geel. De mussen die vallen dood van het dak. Zelf een korte broek is nog te warm. Het Nationaal Hitteplan is sinds gisteren van kracht in heel Nederland. Zwembaden zijn vandaag extra lang open. En op Q-Music in de Foute 1500 mag ik kerstmuziek gaan draaien. En dat terwijl ik één bijna onbreekbare regel heb voor 6 december. Geen kerstmuziek op de radio. Maar goed, fout is goud. Goud is fout. Het doet er niet toe. Het maakt niet uit. Fout maakt het onbreekbare toch breekbaar blijkbaar. En het onmogelijke mogelijk. Onder andere dankzij Kevin, die heeft erop gestemd. Hij heeft er speciaal op gestemd voor zijn collega Gerwin. Hij houdt enorm veel van kerstmuziek, maar moet nog 6 maanden wachten tot het zover is. Nou Gerwin, dankzij je lieve collega kun je nu al los. Nog 189 dagen tot eerste kerstdag, tot 25 december. Maar nu al op nummer 35 in de Foute 1500. Ik ga over al mijn eigen grenzen heen. Mariah Carey, this is all I want for Christmas. Is Q.

0: Nee, het is helemaal prima als je kerstmuziek gaat draaien, hè. Maar mogen we dan ook sneeuw? Warmte.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Q-Music. 34.

0: 1500.
1: Twee plekjes naar beneden. Dat is toepasselijk voor Two Unlimited. No Limit uit 93. Daarvoor één jaartje jonger. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Wel één plekje lager op nummer 35 in de foute 1500. Letterlijk honderden berichten van mensen die zeggen... wacht even, ik ben totaal in de war. De muziek moet zelfs wat harder. Of wat zachter, want als ik hem zo hard laat staan... dan denken de buren dat ik een zonnesteek heb opgelopen... omdat ik een kerstmuziek aan het luisteren ben op deze bloedhete dag. Het maakt niet uit vandaag, ik blijf het zeggen. Hey, ik moet zo meteen even bellen met Tamara. Zij heeft iets bizars meegemaakt met Aqua. Ik heb zo'n verhaal nog nooit gehoord. Maar eerst door met Mart Hoogkamer. Ja, het is vandaag echt de ultieme temperatuur om even een duik te nemen in Bacardi Lemon. De nummer 1 van 21 staat op 33 dit jaar.

0: Hey, die laatste die was van mij, hè?
1: 5 jaar geleden de nummer 1 in de Foute 1500. Mart Hoogkamer, Ik ga zwemmen. Dit jaar terechtgekomen op nummer 33. Tamara, goedemiddag.
2: Hallo, Domien.
1: Dit kan toch niet, wat jij gedaan hebt?
2: Ja, toen nog wel.
1: Maar hoe lang is dit geleden dan?
2: Dat was 1998.
1: Oké, wel echt een poosje geleden.
2: Ja, ik was 15. En, dus dat is echt lang geleden.
1: Waar vond dit plaats?
2: Bij het Hilton Hotel in Rotterdam.
1: Zo. Je kiest ook wel uit de locaties.
2: Ja.
1: Oké, Tamara, we gaan naar Aqua met Barbie Girl op nummer 32. Mm. Jij hebt in jouw stemlijstje zo'n bizar, bijna ongelooflijk verhaal geschreven. Ik moest je er even over terugbellen.
2: Leuk, ja, ik wil het best vertellen.
1: Wat is er gebeurd?
2: Nou, Aqua kwam uit het hotel en wilde graag weg. Maar er werden nog wat handtekeningen gedaan. En René zat al in het busje. En daar ben ik door de beveiliging heen ingedoken. Want ik had nog geen foto en ik had nog geen handtekening.
1: Wacht even, en... Tamara. René is de man zonder haar van Aqua.
2: Die kale.
1: Ja, die kale. Die ga je zo meteen ook horen op Barbie Girl. Eigenlijk gewoon de zanger van de band natuurlijk. Hij staat naast Lene van Aqua. En jij was zo'n groot fan dat jij die handtekening en die foto moest hebben. Dus je bent in het busje, gewoon het vervoersbusje, het personenbusje van Aqua gesprongen.
2: Ja, vond ik handig. Dus ja, door de beveiliging heen. En dat mocht niet. Dus de beveiliging wilde mij eraan mijn kleding uittrekken. En toen mocht ik van René blijven zitten.
1: Maar Tamara, dit is geen normaal gedrag.
2: Nee, ik ben ondertussen groot geworden.
1: Hoe jong was jij op dit moment?
2: Ik was 15.
1: Oh ja, jeugdzonde van de 15-jarige Tamara.
2: Ja, zoiets. Hou het daar maar bij.
1: Is het gelukt?
2: Het is me gelukt.
1: En je bent een stukje meegereden met René en de rest van de band.
2: Jazeker.
1: Hoe was dat?
2: Nou ja, gewoon, het zijn ook maar mensen.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Het zijn ook supersterren op dat moment. Zeker in 1998.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, nou ja, ik

0: 32 in de Foute 1500. Aqua en Barbie Girl.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Attentie, attentie aan iedereen die morgenavond met ons het feest van het jaar wil vieren in het Philipsstadion in Eindhoven. De Foute Party. Het is helemaal uitverkocht, maar je kunt er nog bij zijn. Bij Melanie C, de Benga Boys, K3, 3T, Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam en natuurlijk je vrienden van Q Music. 4 tickets geef ik weg. Hoef je niet heel veel voor te doen. Foute 1500 van dit jaar staat opnieuw vol met allemaal zwoele love songs. Artiesten die alles uit de kast halen om hun liefje te veroveren. Soms op het gênante af, laten we wel wezen. Dat bracht mij op het idee voor deze foute missie. Zet je zwoele stem er vast op. Ik wil graag van jou horen je foutste openingszin. Door middel van een bericht in de Q Music app kun je even inspreken. Een bonuspunt uiteraard als je hem ook echt een keer in de kroeg hebt gebruikt. Degene met de allerfoutste openingszin pakt 4 tickets voor de foute party The Big One morgen. Dus wat is jouw foutste openingszin? Spreek hem in via de Q Music app. Geef ik je zometeen de Party Animals.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
9: It's playtime.
10: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge

0: Korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Obelink, alles voor kampeergeluk.
17: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
16: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedemiddag, de dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. Er is een man opgepakt die in een video had gezegd dat hij bij een school iemand wilde neerschieten. De man bedreigde ook een aantal andere mensen. Waarom hij dat deed is niet bekend. Het kan straks flink tekeer gaan met onweersbuien. En daarom geldt voor de provincie Limburg vanaf nu code oranje. Ook kan er schade ontstaan door stevige hagel en wind. Ja, hoe het zich ontwikkelt blijft wel onzeker, zegt het KNMI.
8: We zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn. Dan vinden die ook het eerst plaats in het zuiden. Het kan zijn dat de code oranje ook nog voor andere provincies wordt uitgegeven. Maar voor nu is het alleen voor Limburg van kracht.
7: Was bij de NOS. En we blijven nog even bij het weer. Want vanwege de hitte dit weekend zet de ANWB extra wegenwacht in. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. Vanwege het hitteprotocol worden pechgevallen meteen van de snelweg gehaald en bestuurders snel naar een schaduwplek gebracht. En een bijzonder gezicht in Alphen aan de Rijn. Daar vliegt in een woonwijk een nogal grote vogel rond. Het gaat om een zeldzame zuidelijke hoornraaf. Die is ontsnapt uit vogelpark Avifauna. Meerdere verzorgers proberen hem nu te vangen. Ze lopen met voer- en schepnetten rond in de wijk.
6: En het is een komisch gezicht.
7: Zeker. Ja. Het weekend weer van Weerplaza. Veel zon en benauwd warm. Het is 30 tot 35 graden. Later vanmiddag is er dus kans op onweer. En vanaf nu dus code oranje voor Limburg.
6: Verkeer van Flitsmeister. 82 files in totaal. 3 vertragingen van 40 minuten of langer. Op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg. Door een auto met pech. 10 kilometer, 40 minuten. 3 kwartier op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Evening en Noorderloos. Ook daar een auto met pech. 8 kilometer. En de laatste op de A50 Eindhoven-Oost. Tussen Son en Breugel en Eerde. Door een ongeluk daar 3 kwartier, 7 kilometer.
9: Q-Music is proud to be found.
10: Domien Verschuren.
6: Welkom bij de finale van de

0: Tom Bien, wat zijn die foute 1500 toch een dikke tunes.
1: De foute 1500. Q-Music is proud to be fout.
2: 30.
3: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic.
4: Why it's greased lightning.

0: Grease Mega Mix op 30. John Travolta en Olivia Newton-John. En daarvoor op 31, ja, toch speciaal voor Limburg, zei je: beginnen nu aan Code Oranje. Het dondert en het bliksem van Guus Meeuwers.
1: De Foute 1500.
0: Dat is niet vaak, hè, dat Guus Meeuwers speciaal voor Limburg gedraaid werd in plaats van voor Brabant. Het is de Foute 1500. Finale tot 6 uur tellen we af. We hebben er nog 29 te gaan. De 29 allerbeste uit het Foute Uur volgens jou.
2: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: En ondertussen loopt er een Foute Missie voor 4 tickets voor morgenavond in het Philips Stadion in Eindhoven, waar we de wedstrijd Nederland-Zweden gaan kijken en daarna losbarsten met het foutste feest van het jaar. De Foute Party, the big one. De vraag was: wat is jouw foutste openingszin die je maar kunt bedenken? Je mag hem ooit gebruikt hebben, is geen speciale voorwaarde. Ja, er komen heel veel geinige dingen binnen.
3: Mijn moeder zei vandaag dat ik met mijn toekomstige partner moest gaan praten. Werk jij mee aan een planning?
0: Vind ik leuk, iets van Romy. En Miranda komt met deze.
4: Hey Domien, is het hier nou zo warm of ben jij nou gewoon zo heet?
0: Oeh la la la la. Ja, dan even naar Maarten.
5: Wil je nog een cocktail voordat ik je op mijn cocktail?
0: Ja, dit kan niet. Het wordt nog erger zo meteen. Eerst even naar Ramonda.
6: Oh shit, behaal ik even dat ik mijn zwemdiploma niet heb. Ik ben zojuist verdronken in jouw ogen.
0: Nathalie.
7: Is jouw naam Google? Want jij hebt alles wat ik zoek.
0: Oh la la la la, ik krijg er wel warm van, dames. Ja, en een oneervolle vermelding voor Jordi.
8: Is jouw naam Celine? Want ik moet van de dokter insuline spuiten.
0: Is jouw naam Celine? Want ik moet van de dokter insuline spuiten. Schandalen, schandalen. Angelique, goedemiddag.
9: Hallo.
0: Hallo, je bent op de radio.
9: Ik moest echt lachen.
0: Het is toch verschrikkelijk dit. Waar moest je het meest om lachen?
9: Geweldig. Ja, vooral die penicilline. Ja,
0: nee, Angelique. We gaan daar niet om lachen. We gaan dit uitzenden en dan weten we met z'n allen dat we dit nooit gaan gebruiken als openingszin. Dat er niet iemand vanavond in de kroeg staat en tegen een willekeurige meid zegt: hey, heet jij toevallig Celine? Want ik moet van de dokter insuline spuiten.
9: Dat kan niet. Nou, het had nog erger gekund natuurlijk.
0: Nee hoor, had niet erger gekund. Nee. Ik wil het er niet over hebben. Angelique, jij hebt ook een foute openingszin gestuurd. Wat is jouw openingszin? Wat zou jij tegen mij zeggen als wij elkaar treffen in de bar dancing?
9: Ja, hi, ik ben Angelique. Oh nee, ik heet Angelique. Hoe ben jij?
0: Helemaal mensen naar de kloten. Ja, want als je dat zegt, dan is de zin natuurlijk weg.
9: Ja, helaas.
0: Oké, wacht, we doen het even opnieuw. Dus je hebt even al je moed verzameld en je loopt op mij af en dan zeg jij...
9: Ik heet Angelique. Hoe heet ben jij?
0: Ik moet echt zeggen, het was prijsschiet. Ik had echt iedereen kunnen terugbellen. Je hebt gewoon mazzel dat ik jouw naam uit de hoge hoed heb getrokken. Ik vond ze namelijk allemaal even leuk. Maar Angelique, met deze geweldige openingszin: ik heet Angelique, hoe heet ben jij? Mag ik jou feliciteren met 4 tickets voor de Foute Party morgen?
9: Jee, dankjewel.
0: Je bent erbij, de Foute Party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Ai, ai, ai, ai, ai. Wij gaan elkaar zien morgen, Angelique.
9: Oh, heerlijk.
0: En ik wil hem wel horen.
9: Kan ik jou van mensen vragen, hoe heet ben jij?
0: Ja, precies. Tot morgen, lieverd.
9: Tot morgen.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 28.

0: 17 jaar, dag van de Fouten 1500. Helemaal geweldig.
1: Party Animals, 28. Daarvoor Robert van Hemert en Zoet Zuidzuur op 29 in de Fouten 1500. 13 plekken lager dan vorig jaar. Dit jaar op 27. André Hazes, hij is de basis. Bloed, zweet en tranen bij Q-Music.

0: Geen kroegbezoek compleet zonder bloed, zweet en tranen, schrijft Jenny over André Hazes nummer 27 in.
1: De Foute 1500. Q-Music.
0: We hebben nog een paar uur te gaan. Het is de finale van de Foute 1500. Het feest gaat daarna gewoon verder met de Foute 1500 afterparty met Tom en Judith. En morgen uiteraard met de Foute Party tijdens het Foute Uur. Sorry, de Foute 1500 afterparty. En morgen natuurlijk met de Foute Party in het Philipsstadion in Eindhoven. Waar uiteraard luidkeels meegezongen gaat worden. Met allemaal klassiekers die je de komende 2,5 uur nog gaat horen. René Kars komt eraan. Adje voor de sfeer. Hij hoort er natuurlijk bij. En op 26 hoor je zo chips.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
4: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, proef jij even.
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
15: strikt. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Zie je nou wel, ze ruikt me.
24: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
23: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
25: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
26: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ta-da-da-da.
4: Half vier, goedemiddag. Ontknoping van de Foute 1500. Dit is de finale. Nog 2,5 uur te gaan. Polonaise op de volgende snelwegen. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer, 39 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Door een auto met pech. 7 kilometer, 46 minuten. Wel een kleine winstwaarschuwing. Er zijn enkel 2 vertragingen die langer zijn dan 35 minuten. Over het algemeen nu 80 files in Nederland.
5: De Foute 1500.
6: Domien Verschuren.
4: Met eeuwige held René Karst. Zometeen naar Chips.
7: Music is proud to be found!
6: 26.

Chips Arabian Nights 26. Dan één plekje hoger. Nummer 25 is dit jaar voor de man die in heel Nederland beroemd is vanwege zijn gifgroene bril, zijn brede lach, maar boven alles bekend staat om zijn muziek. René Karst. En ja, dit is best wel een ding. Het is de eerste foute 1500 dat hij niet meer onder ons is. 21 november vorig jaar, toen is hij overleden. Echt plotseling 59 jaar jong, maar veel te jong. Ja, hij is er niet meer, maar zijn muziek die leeft voort in elke kroeg, op ieder feest en dus ook in de foute 1500. Massaal is er op René gestemd. Hij staat dit jaar met 3 hits in de lijst. Eerder al op 741, met Dat interesseert me echt geen ene reet. Op nummer 100 met Liever te dik in de kist. En dankzij Bas, Pascal, Sanne, Rachel, Vincent stijgt hij dit jaar maar liefst 181 plekken met Atje voor de sfeer. Zoals Kirsten schrijft op haar stemlijstje: we moeten proosten op een man die altijd een plek in ons hart heeft. En zo is het, bij deze. Een Atje voor de sfeer. Op René Karst.

0: going to Ibiza.
1: Zij zijn er morgenavond bij.
2: De Feiten 1500. Benga Boys 23, we're going to Ibiza. Ja, zij treden op tijdens de Big One, de Foute Party in het Philips Stadion. En Marijke laat weten in de Q-app dat ze er ook bij is. Kan niet wachten tot morgen. Super veel zin in de Foute Party. Sowieso, heel Nederland luistert de Foute 1500 op dit moment. Jessica, thuiswerken is geen straf met de finale van de Foute 1500 aan. Kelly die stuurt de finale nog lekker op het strand van Egypte aan het luisteren. Oelala, lekker zeg. En Barbara is bezig met het heerlijk draaien van gehaktballen voor mijn dames met de Foute 1500 aan. Laat ze weten in de Q-music app. Hey, wie er morgen uiteraard ook bij zijn, dat zijn K3 en Donny. Zij hebben dit jaar het Foute Anthem gemaakt. Schaduw is de allereerste keer dat K3 heeft samengewerkt met een andere artiest. Enorm spannend, maar ook een enorm succes. Schaduw komt gewoon direct nieuw binnen in de Foute 1500 op nummer 22. En daar zijn ze blij mee.
3: Hallo allemaal.
4: Hallo.
3: Wij zijn echt super, super blij dat wij dit jaar het Foute Anthem mochten maken samen met Donny.
4: En dat het nummer zo goed onthaald wordt, want we hebben vandaag te horen gekregen dat we zijn binnengekomen op nummer 22 van de Foute 1500.
3: Ja, dus dankjewel om te stemmen en wie weet tot morgen in Eindhoven.
4: Ja,
3: dag.
2: Dit is het Foute Anthem 2026.
4: Hey!

0: is dat. Onbetwiste hofleveranciers van de Foute 1521. Abba en Mamma Mia.
1: De Foute 1500.
0: Onderweg naar de laatste twee uur van de grande finale. Anton, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goed dat je erbij bent. Meatloaf komt eraan. Captain Jack hoor je zo.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
7: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola.

0: Fanta en Sprite, 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, o Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
5: Blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
16: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Yeah.
18: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
20: Goedemiddag. Vanwege de hitte dit weekend zet de ANWB extra wegenwacht in. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. Ook op andere plekken worden hittemaatregelen genomen. Chauffeurs bijvoorbeeld van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het zat er al aan te komen, maar nu bevestigt de NS het ook. Aanstaande woensdag rijden er van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends geen treinen. Personeel wil meer loon en legt daarom het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is dus naar ander vervoer zoeken of je reis uitstellen als je afhankelijk bent van het OV, want ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Er is een akkoord over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Bestand is volgens Amerika een uur geleden ingegaan. Eerder vandaag viel Israël nog Libanon aan met raketten. Daarbij zijn toen tientallen Hezbollah-strijders gedood. Het bestand is belangrijk voor het slagen van de definitieve vredesdeal tussen de VS en Iran. En dan naar Limburg, daar wordt gewaarschuwd voor een wasberenplaag. In de provincie leven er op dit moment zo'n 200 in het wild. En als er niets wordt gedaan, dan verspreiden ze zich over het hele land en worden we in de toekomst overspoeld door wasberen, zegt de provincie in het AD. Limburg wil ze vaker kunnen afschieten, want ze kunnen namelijk schade aanrichten in de natuur en ziektes verspreiden.
21: Ja, kapot schieten.
20: Het weekend weer van Weerplaza. Code oranje in Limburg vanwege mogelijke zware onweersbuien. Rest van het land code geel. Veel zon en benauwd warm. Het is 30 tot 35 graden.
18: Misschien even uitleggen. Dit is mijn moeder die hier hoort.
21: Ja, kapot schieten.
18: Die heeft ooit een keer een tip gegeven. Omdat je had een duif op je dak of een meer.
22: Een duivenprobleem.
18: Een duivenprobleem. En toen zei mijn moeder...
21: Ja, kapot schieten.
18: Dat zei mijn moeder. Ik kwam nog achteraan, net als bij die wolf. Dat is
22: subtiele vrouw, hè?
18: De nuance van Lilian van der Schoot. En Nathalie, dankjewel. Je verkeer van Flitsmeister met vertragingen langer dan 30 minuten is er gelukkig maar één. De Polonaise staat op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. 12 kilometer, 3 kwartier.
23: Q-Music is proud to be found.
24: Domien Verschuren.
18: En Anton, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
18: De final countdown, de laatste 2 uur van de Foute 1500 met Samuel Welte.
23: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
24: 20.

0: Je hebt wijsheden van Nelson Mandela, van Gandhi, Albert Einstein. Vlak deze van Samuel Welten niet uit. Hij past perfect in dat rijtje. Echte liefde is te koop. Dat dit jaar de top 20 af van de foute 1500. Ja, Brandy maakt het allemaal mee vanuit zijn opblaaszwembad. Stuurt ook een fotootje mee. Helemaal blij, drankje in de hand. Is aan het genieten. En Anton, jij hebt de administratie over Samuel Welten te pakken.
1: Ja, Ron die heeft erop gestemd. Ron uit Veghel. Dit lied was vorig jaar het anthem van mijn zomer. En dat doet me denken aan de weekendjes in Italië en Spanje. Floren uit Maarsen die zegt... Toen ik de naam Samuel Welten hoorde bij dit nummer... dacht ik, wij hebben die naam toch eerder gehoord. Nou, zo enthousiast als hij bij The Voice Kids was destijds... Zo enthousiast is hij ook in zijn nummers. En daarom verdient hij zeker deze hoge plek in de lijst.
0: Ja, wij drukken voor Samuel Welten.
2: De Foute 1500.
0: Voel jij het ook, Anton?
1: Ja, en alles.
0: Het broeit.
1: Oh.
0: Het gloeit. Het is de definitieve ontknoping van de Foute 1500. Nog maar 19 hits uit het Foutenuur te gaan. Dan is de Radio Feestweek van het jaar voorbij. We gaan daarna door met de afterparty. Met natuurlijk het Foutenuur met Tom en Judith. En morgen met de Foute Party editie 2026 live in het Philips Stadion in Eindhoven. Ja, het genieten gaat gewoon door. Genieten met een hoofdletter G. Een zachte G zometeen. Guus Meeuwis komt eraan. Brabant naar Captain Jack.

0: Ik ben een geboren, een getogen en ook een gevluchte Brabander.
1: De Fouten 1500.
0: Steeds weer zo trots als een Fries als ik deze hoor. Door deze macht draaien. Brabant van Guus Meeuwis op nummer 18 in de Fouten 1500. Het officieuze volkslied van de provincie. Zeker als ik de stemlijstjes zie van bijvoorbeeld Desiree, Hugo, Stefan en Angelina. En Dennis schrijft erbij: ik ben al 7 jaar trotse inwoner van Brabant. En dat als een trotse Fries.
2: Heel Nederland luistert de Fouten 1500. En Nathalie bijvoorbeeld, die zegt: wat ben ik blij met de airco in de auto. Want het is heet zat zo met die ontknoping van de Fouten 1500. Claudine, die zegt: ik ben lekker aan het luisteren op vakantie. Met vrienden in de Beekse Bergen.
0: Oh, leuk, geniet. Ervan.
2: Chantal, blij dat we geen klanten in de winkel hebben op dit moment, want we dansen en zingen enorm mee met de Fouten 1500. En Jean die zegt: op bezoek met de kids bij de kinderboerderij. Ik heb de kinderen oud brood en oude sla meegegeven voor de diertjes. Natuurlijk ook wat lekkers.
0: Ah, lief.
2: En ik ben lekker aan het luisteren.
0: We gaan naar 8 minuut 24 Meatloaf. Ik vind namelijk dat als je Paradise by the Dashboard Light draait, dan moet het de volledige versie zijn zoals die bedoeld is. Meatloaf en Elle Foley op nummer 17 in de Fouten

0: 8,5 minuut. Meatloaf en Adam Foley, Paradise by the Dashboard Light om 17 in de foute 1500.
1: Dankjewel Domien voor deze 8 minuut 24. Dit was het liedje van mijn ouders. We hebben dit zo vaak geplaybacked en zij ook. Dit is echt amazing. You can do what you can. And let modern nature do the rest.
0: Dit is een bericht van Marloes in de Q-app. Maar je moet even horen hoe hard haar speakers staan aan het begin.
2: De foute 1500.
3: Q-music. Heerlijk, toch?
0: Oh, heerlijk, man. Luidkeels meezingen met Meatloaf. Ze blijven staan. Hij en Ellen Foley op nummer 17 in de foute 1500. Die gaat zometeen verder met het allereerste foute anthem dat Donnie voor ons gemaakt heeft. Schultenbrouw met jouw vriendin.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Q-Music The Party. Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannescha met Edwin Hoorlander, tijdens het Foute Feestje in Tilburg met Menno Barreveld, in de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen en in Bibelo Dordrecht.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
9: Q-Music.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
18: Precies! Worstje?
17: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
18: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
17: Nee,
18: meerdere
17: nee,
18: worstjes.
17: Dankjewel.
18: 20 worstjes.
17: Ik hoef geen worst.
18: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
17: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
18: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
17: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
4: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
22: 18 plus speelbewust.
23: Ja. Serieus?
24: Oh, wat een geld.
25: 18.000. Godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
28: Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
29: Hey, goedemiddag, het is 17:30. Dit is de ontknoping, de finale van de Foute 1500. Polonaise op de volgende snelwegen. Langer wachten dan 35 minuten op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg 36 minuten 11 kilometer. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echteld en de brug over de Lingen. Door een ongeluk 8 kilometer met 3 kwartier.
30: En dan het weekend weer. Code oranje in Limburg vanwege zware onweersbuien. De rest van het land heeft code geel. Maar het zou vanavond ook zomaar nog eens code oranje kunnen worden. Dus hou de boel goed in de gaten. Veel zon en het is klam vandaag. 30 tot 35 graden.
31: Ja, de korte broek, die kan wel uit.
32: De Foute 1500.
33: Domien Verschuren.
29: Backstreet Boys zometeen naar Donnie en Chantal Jansen.
34: Q-Music is proud to be found.

0: 15 voor de Backstreet Boys.
1: De Foute 1500.
0: I Want It That Way. Het is zo leuk om te zien dat veel Q-music luisteraars nog altijd fan zijn van de Backstreet Boys. Armanda bijvoorbeeld zegt mijn jeugdhelden en ik ga ze 2 keer bezoeken in Düsseldorf binnenkort. En ook Eline is daarbij. Gewoon al meer dan 30 jaar de beste boyband ter wereld, zei ze. In oktober waarschijnlijk 2 keer naar Düsseldorf om ze live te zien.
1: Heel Nederland luistert de apotheose van de Foute 1500. Heerlijke dag vandaag, zegt Romina, in de taxi met de finale van de Foute 1500. Het is rustig, iedereen denkt mij niet bellen, ik blijf lekker binnen. Dus ik heb lekker hard de radio aan in de auto. Jimmy, na een ochtend vrachtwagen rijden, nu lekker aan een goudgele rakker in de tuin. Oh. En aan het genieten van de Foute 1500. Ik vermaak me wel.
2: Bier!
1: Juliette die zegt onderweg naar mijn tante in Pieterburen. 3 uur in de auto zonder airco, maar die Foute 1500 die maakt de rit een stuk dragelijker. En Lisette, ja, dat is een zielig verhaal. Die ligt met migraine in bed.
0: Oh nee, toch Lisette?
1: Maar ze heeft toch de radio aan, want ze wil niks missen van de Foute 1500. Veel plezier met de laatste nummers, zegt ze.
0: Ik wilde zeggen, misschien moeten we een beetje rustig aan doen voor Lisette.
1: Dat gaat niet
0: dat
1: lukken.
0: Dat gaat niet helaas, Lisette. Dat is geen mogelijkheid.
1: En nog een berichtje van Martien, die precies weet welke doorslesser er nu komt.
3: Man, met deze temperaturen, echt zwemversteeg. Het is vandaag blikkendag. Yes, het is

0: En uitgekomen op 14, Sven Verstegen, Likker Pep en Blikkendag in de Foute 1500. Eén plek hoger, de favoriet van Janneke.
1: DJ Paul Elstak met Love You More, natuurlijk. 1995. De tijd dat wij uitgingen iedere week in dezelfde discotheek, de Hoeve in Groesbeek. Het laatste nummer voordat de lichten aangingen. Let the stars fall down, let the leaves turn brown. Still you know you can never make me love you more.

0: mij, Domien, Anton, stelletje maloten. Door deze muziek ga ik helemaal naar de kloten.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Fouten.
1: De Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Nieuw. 12.

0: De vraag is, waar staat hij dan? Het is het favorietje in de Foute 1500 van Annemiek, Marlinde en Stef. En van Samuel Welten, wist je dat?
1: Heeft hij ook gestemd?
0: Nou, hij heeft niet gestemd. Er werd laatst in een interview gevraagd naar wat zijn favoriete liedje is om te zingen in de kroeg. Nou, Mo weet dat nou, wist hij meteen.
1: Nou,
0: misschien dat Samuel hem morgen wel zingt in het Philips Stadion in Eindhoven.
1: Oh, dat zou toch vet zijn?
0: Even een cover van Robert van Hemert, dat zou maar kunnen. Ja, Shakira is daarbij, laat ze weten in de Q-Music app.
2: Hoppa, let's go! Morgen een Foute party! Woo!
0: Shakira is erbij, Tony is er ook bij, K3, we hebben Chaotic, we hebben een ongelofelijke line-up. Enige nadeel is, het is hartstikke uitverkocht. Nou liggen hier nog 4 tickets. We hebben nog een stapeltje liggen, maar morgen maak je ook nog steeds kans. Maar ik heb hier 4 van de laatste tickets liggen in de studio. Lijkt mij leuk om die weg te geven aan iemand die weet te voorspellen wat de nummer 1 is in de Foute 1500.
1: Oh, dit is, ja, dit moet toch te doen zijn?
0: Dat zou je zeggen. Kijk, we gaan bijna aan de top 10 beginnen. We hebben nog 1 liedje over, dat is de nummer 11, Spice Girls Wannabe. De rest hebben we natuurlijk gewoon geheim gehouden. Het zou leuk zijn als jij even meegokt in de Q Music app naar jouw nummer 1, waarvan jij denkt dat het zometeen ook vlak voor 6 uur op nummer 1 staat in de Foute 1500.
1: Nou, dat vind ik een heel leuk idee.
0: Maak je kans op 4 tickets. Het kan niet gek genoeg, hè, maar hou wel een beetje in de gaten welke 1490 liedjes er al geweest zijn. Wat is volgens jou de nummer 1 in de Foute 1500? Laat het weten via de Q-Music app. Maak kans op 4 tickets voor de Foute Party. Dan ga je haar live zien. Een van de 5 Spice Girls.

0: Je moet me echt tegenhouden morgen. Want ik wil denk ik met haar op de foto.
1: Ja, nou, dat moet je toch gewoon doen?
0: Kan toch niet, man?
1: Nou, ik vind, als dat jouw heldin is.
0: Die professioneel Melanie C. van de Spice Girls is morgen gewoon in het Philips Stadion in Eindhoven.
1: Ja, ik kan het ook wel voor je vragen.
0: Oh, dat is goed.
2: De Foute 1500.
0: In je beste Engels.
1: Ja, hard lachen.
0: Ja, dat wil ik wel zien.
1: Hello,
0: ja.
1: Melanie C. Could you make a picture of my great friend? Jomien.
0: You know Nummer 11. Wannabe Spice Girls uit de top 10 gevallen. De grote vraag is, welke 10 foute uurhits staan er dan wel in? De ontknoping van de Foute 1500 wordt zometeen afgetrapt door Yves Berendsen.
3: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
4: Zometeen meer.
2: Foute 1500. Q Music is proud to be fout.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer. Korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach.

0: Er is altijd iets te doen.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel.

0: Het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
12: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
13: Goedemiddag, we beginnen met nieuws uit Groningen. De tienerdochter die was opgepakt nadat haar ouders dood waren gevonden in een woning, wordt verdacht van moord, dat meldt justitie. De man en vrouw van 53 werden gisternacht doodgevonden in hun huis. De politie zei toen al dat ze waarschijnlijk door een misdrijf om het leven waren gekomen. En hun dochter werd in huis opgepakt. Moet je volgende week woensdagochtend met de trein, dan kan je je reis beter uitstellen. Tot 8 uur 's ochtends rijden er geen treinen. Er wordt dan gestaakt. Er rijden in die uren dan ook geen bussen, trams en metro's. Vakbond FNV protesteert tegen geplande kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder andere om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. België zet zich schrap voor noodweer. Daarom worden er flinke maatregelen genomen. Op meerdere plekken gaan buitenactiviteiten niet door. Mensen krijgen ook het advies om alles in hun tuin vast te binden. En in Antwerpen en Gent mag je niet meer naar parken en bossen, omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind. Ook bij ons in Limburg wordt noodweer verwacht.
14: WK 2026.
13: Ja, en Oranje-fans in Amerika moeten ook oppassen. Het wordt morgen in Houston ruim over de 30 graden in Amerika. Daar speelt het Nederlands elftal morgen tegen Zweden. De KNVB adviseert Oranje fans een liter water per uur te drinken en vaak schaduw op te zoeken. Duizenden mensen lopen waarschijnlijk morgen weer de bekende Oranje Mars naar het stadion en langs de route staan koeltenten.
12: Dus niet alleen in Limburg code Oranje, maar morgen ook in Houston.
13: Ja, ja. Het weekend weer van Weerplaza. Tot slot code oranje in Limburg vanwege mogelijke zware onweersbuien. In ieder geval tot 7 uur vanavond. De rest van het land code geel. Het is heel benauwd warm. Er is ook veel zon en dat bij 30 tot 35 graden.
12: Q-verkeer van Flitsmeister. 50 files in totaal, vertragingen langer dan 40 minuten op de A7. Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Weidewormer. Door voorwerpen op de weg 5 kilometer met 42 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en de brug over de Lingen. Door een auto met pech 8 kilometer, 3 kwartier. Het moment is daar. Het is 5:03. Vrijdag 19 juni 2026. We gaan beginnen aan de finale. We gaan beginnen aan de apotheose van de Foute 1500.

original. De Foute 1500.

0: Weer eens een trap de top 10 af.
1: De foute 1500.
0: Terug in de tijd. En daarvoor, ja, de foute 1500 mix. Er komen zoveel berichten binnen. Mark onder andere zegt, wat een fucking gave remix van de foute 1500. Kirjan zegt, Domien, wie heeft die mix gemaakt? Ja, zijn naam is Kane Slobbe. Je hoort hem vanavond om middernacht. Hij heeft dit in elkaar zitten knutselen. En het is echt...
2: Applaus.
0: Applaus. Ja, oké. Okay. Ja, super. Hij heeft ongeveer 4 weken niet op kunnen slapen. Maar het is fijn om te zien dat hij goed ontvangen wordt. Ook Jimmy zegt, super fijn. Vette compilatie van de 1500, heel gaaf. Veel plezier met de laatste 10 nummers, goed van Jimmy. Ja, we zitten in de top 10, nog maar 9 nummers te gaan. Op nummer 9 Helene Fischer en Anton heeft de administratie.
3: Nou, er is op gestemd door Ron uit Veghel bijvoorbeeld. Hij zegt, dit lied werd een hit toen wij jaarlijks met onze vriendengroep naar München gingen voor het Oktoberfest.
0: Jawohl.
3: Een vriend van ons is destijds naar München geëmigreerd, dus dit lied roept een mooie herinnering op aan pullen bier en niet net iets te strakke dirndels.
0: Oeh la la, 9 blijft 9 voor Helene Fischer.
4: Dit

0: De Zweedse hofleveranciers. De hufleveranciers natuurlijk. Hoger ga je ze niet meer vinden vandaag. Nummer 8 voor Alba Dancing Queen. 4 plekjes lager dan vorig jaar.
1: De Foute 1500. Heel Nederland luistert de apotheose van de Foute 1500. Jos die zegt lekker op de cabrio aan het gras maaien. Airpods in en natuurlijk de Foute 1500 op. Super. Sharon uit Venray die zegt in dit gedeelte van Limburg is het nog steeds tyfus heet. En ik heb helaas nog mijn lange broek aan.
0: Oh, liever toch.
1: De radio die staat al vanaf 7 uur non-stop op jullie aan. Het is genieten.
0: Kleine tip van ons.
2: De korte broek die kan wel aan.
1: En een berichtje van Tim.
3: Ah, wacht maar. De Foute 1500. Lekker man, lekker in de file luisteren.
0: Ik heb een klein half uurtje aan jou gevraagd. Wat zou jij denken dat dit jaar de nummer 1 is in de Foute 1500? We hebben nog 6 liedjes te gaan tot dat moment. We zijn bij de top 7. Ja, ik heb even gekeken. 4,8% van de mensen die hebben gegokt in de afgelopen 30 minuten in de Q Music App... dacht dat het wel eens zou kunnen zijn links-rechts van Snollebolletjes.

0: geluidmaker op nummer 6 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500. Q Music.
0: Er is nogal wat ruimte gekomen op het erepodium van de Foute 1500. In de top 3 van dit jaar. Nummer 2 van 2025 is de nummer 7 van dit jaar, Snollebolletjes links rechts. De nummer 3 van vorig jaar, Engelbewaarder Marco Schuitmaker, is de nummer 6 van dit jaar.
1: Oh, dus dit zijn echt grote verschuivingen.
0: Er wordt echt behoorlijk wat geschoven in de top 10, in de top 5 en uiteindelijk in de top 3 van de Foute 1500. En wat ik echt heel leuk vind, voor het eerst in de top 10 van de Foute 1500, zometeen Charlie Lonoje met wat denk je?
1: Het is gelukt!
0: Cursus op 5.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: e-boekhouden.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Kessie, keno. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
27: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
0: Hey, goedemiddag, het is 6:30. We gaan beginnen aan de top 10 van de Fouten 1500. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 45 files in totaal. Het valt wel mee allemaal. 1 vertraging langer dan 25 minuten op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Reewijk door een auto met pech. 10 kilometer, vertraging daar 26 minuten.
28: Het weekend weer, code oranje in Limburg vanwege zware onweersbuien. De rest van het land heeft code geel, maar daar zou vanavond ook nog eens code oranje kunnen voorkomen. Veel zon, klam, lokaal 37 graden.
0: Jeetje.
28: Ja, en morgen en overmorgen zijn de meeste buien weg, maar opnieuw heet rond de 30 graden.
0: Nou,
29: de korte broek die kan wel uit.
0: Hé, hey, ik vind het echt onwijs leuk als ik de stemlijstjes van bijvoorbeeld Marloes erbij pak. Chantal, Monique, Tamara, Brenda, Kita. Iedereen die zegt hetzelfde. Het is een beetje ongemakkelijk. Mensen schrijven namelijk op verzoek van Domien. Speciaal voor Domien. Domien heeft gelijk. Het gaat hier niet om mij. Het gaat om twee helden die ik graag wilde eren in de Fouten 1500. Ik vond dat het tijd werd dat Charlie Lonois en Mental Tio terechtkwamen in de top 10 van de Fouten 1500. En dat is gelukt. Maar het is zelfs top 5 geworden.
30: De Fouten 1500.
31: Domien Verschuren.
0: Ze trappen de top 5 af met Wonderful Days.
32: Q Music is proud to be found.
31: 5.

0: Ze kwamen ook direct nieuw binnen in de Foute 1500. Toen op nummer 109. Dit jaar gaat Baila de Gasolina van even serieus 105 plekken omhoog. En komen terecht in de top 10 van de Foute 1500. Terecht op nummer 4. Daarvoor ja, nog een keer een shout-out als je hebt gestemd. De campagne heeft geholpen. Charlie Lono's Metal Theo, Wonderful Days stijgen 10 plekken. Komen ook terecht in de top 10 op nummer 5.
1: Heel Nederland luistert de Foute 1500. Martin uit Geervliet bijvoorbeeld. Hij is de hele dag aan het werk in de koelcel. Nou, dan is buiten wel even een muur van warmte, zegt hij.
0: Oh ja.
1: Maar lekker aan het genieten van de laatste loodjes in de Foute 1500. Renate, die zit in de jacuzzi te luisteren.
0: Lala.
1: Snoeiheet en lekker koel water. Het is genieten. Ellie uit Berkel en Roderijs zegt lekker in Griekenland aan het luisteren naar het slot van de Foute 1500. En Joost, die heeft een zwembad, een barbecue en wat bier. Foute deuntjes. Ja, heeft zijn leven gewoon uitgespeeld, zegt hij.
0: Zoals iedere vrijdagmiddag, zo rond 6:10, zijn we aanbeland bij het erepodium. Niet van de Nederlandse top 40 deze keer, maar die van de Foute 1500. De drie foutste hits aller tijden volgens jou, editie 2026. Ik heb 4 tickets liggen hier. Zij weten voorspellen welke hit er zometeen op nummer 1 staat. 4 tickets voor de Foute Party, the big one, morgen in het Philips Stadion in Eindhoven. Op nummer 3 staat de track waarvan 33% in het afgelopen uur heeft gegokt dat dat de nummer 1 zou zijn in de Foute 1500. Maar hij gaat voor het bons.
2: De Foute 1500.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer is voor Justin de Wild.
3: Hoi, ik ben Justin de Wild. Bedankt voor alle stemmen. Dankzij jullie ben ik de hoogste nieuwe binnenkomer in de Foute 1500 op Q Music. Dit is Cheerio op nummer
2: 3.

0: Het is de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van dit jaar. Nummer 3 voor Justin de Wild.
1: Jeannette uit Alphen aan de Rijn heeft erop gestemd. Zij zegt, hij verdient het gewoon om hoog binnen te komen. Een superlekker nummer.
0: Nou ja, hoger dan dit kan gewoon niet. Hij is de hoogste nieuwe binnenkomer. Cheerio. Al 3 weken nummer 1 in de enige echte Nederlandse top 40. Aanstaande zondag hoor je vlak voor 6 uur in de middag door van Stefan Babel of hij nog steeds de nummer 1 is van Nederland. Ja, dan wordt het echt spannend. We hebben namelijk zometeen ook nog een nummer 1 te gaan. En een nummer 2. Nog maar 2 hits in de foute 1500. En ik kan alvast verklappen, we hebben dit jaar een nieuwe nummer 1. Op nummer 2 dit jaar staat de nummer 1 van vorig jaar. DJ Paul Elstak is onttroond. Alsnog de koning, hè, de koning van de happy hardcore. De man met het zilver in de foute 1500 van dit jaar. Mede dankzij de stemmen van onder andere Maaike, Renate, Mandy, Jorik en Ariane. Die schrijft Paul Elstak, wat een held. Rainbow!

0: Hart. De nummer 1 van vorig jaar. De nummer 2 van dit jaar. Het zilver is voor DJ Paul Elstak. Rainbow in the Sky. De Foute 1500. Bij Q Music. Editie 2026. Een editie dus met een nieuwe nummer 1. Het is leuk. Ik heb een uur geleden aan je gevraagd. Wat zou die nummer 1 kunnen zijn? Raymond die gaat voor Queen met Bohemian Rhapsody. Niet goed. Milan die denkt, zij hoort bij mij van Christus Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. En Natasja denkt iets van Marco Borsato. De nummer 1 in de Foute 1500 editie 2026 is voor een trio waar je dit jaar simpelweg niet omheen kon. Al jarenlang de soundtrack van de levens van miljoenen mensen in de Benelux. Jong, oud, iedereen ging het afgelopen jaar naar hun shows. En dit jaar strijken zij neer op de troon. De foutste troon ter wereld. De nummer 1 in de Foute 1500 2026 is natuurlijk voor K3.
1: Waar ga je vandaag naartoe?
2: Naar K3 Originals.
3: 48 uitverkochte concerten.
4: 500.000 tickets.
5: Ja, ik ben er samen met mijn zus heen geweest.
6: Twee keer in de AFOS, de Dome in Antwerpen.
7: Nee, ik was er in Nederland, tweede paasdag.
8: Ik ben uiteindelijk 16 keer naar een show geweest, want ik kon er gewoon geen genoeg van krijgen.
4: Wat een show!
9: Het moment dat zij opkwamen, gewoon in de originele formatie en gewoon weer samen.
10: Iedereen schreeuwt.
11: Ja, de hele zaal ging uit het dak, was echt fantastisch.
12: Het is alsof je teruggaat in de tijd.
13: Je voelt je echt weer dat kleine meisje die alle liedjes altijd ging dansen voor de tv.
14: Ik heb gewoon met tranen in mijn ogen gestaan. Alles gewoon woord voor woord meegezongen. Echt door iedereen.
15: Mijn stem was eind van de avond weg. Oh
16: yeah, oh yeah,
17: Hoi, ik ben Kanika.
18: Hoi, ik ben Sam.
19: Ik ben Wilma.
20: Shari.
21: Sandra.
22: Zoe.
23: Hoi.

0: Nummer 1 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: K3 en Oya Lele. En zo sluiten we 7 dagen het beste uit het Foute Uur af in de Foute 1500. Een week geleden begonnen we met Rytan, Rytan en Nightcrawlers, Mufasa en Hype Man Friday op nummer 1500. En K3, Oya Lele, sluit hem af als een nieuwe nummer 1 in de Foute 1500. Dit was hem, Anton.
2: Ja, dit was toch gek weer.
0: Wij gaan beginnen met indrinken.
2: Ja, alvast voor morgenavond.
0: Alvast voor morgenavond. Ja, de Foute Party, the big one, morgenavond in het Philips Stadion in Eindhoven. Je kunt de hele lijst, inclusief de top 10, nu helemaal terugvinden op qmusic.nl. Je kunt ook de hele Foute 1500 toevoegen als playlist op Spotify. Ja, en je kon dus de afgelopen 60 minuten gokken wat de nummer 1 was in die Foute 1500. Had je het nou goed, zorg dat je telefoon extra goed in de gaten houdt. Want Tom en Judith gaan zometeen 1 iemand met het goede antwoord terugbellen. En die wint 4 tickets voor morgenavond. Uitverkochte avond in het Philips Stadion. Qmusic, de Foute Party, the big one. En sowieso gaat de Foute 1500 eigenlijk gewoon verder met het beste uit de Foute 1500. Ik heb even gespiekt wat Tom en Judith hebben klaarstaan. Flashdance komt eraan. What a feeling. Ik heb deze zien staan.
3: En weet u wat mijn trainer zei?
4: Liever te dik in de keel.
0: Ja, maar deze temperaturen mag deze ook niet ontbreken. Met andere woorden, het Foute Uur gaat zometeen verder. Zometeen veel plezier bij Tom en Judith. En misschien wel tot morgen.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
8: It's playtime.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
14: Kippie.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
16: Praxis.
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Juich mee met

0: Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: 6 uur, goeie avond. Het Q Music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. De tiener uit Meerstad die werd opgepakt na de dood van diens ouders wordt verdacht van dubbele moord. Het OM gaat er daarmee vanuit dat er sprake is van opzet. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Tijdens de moord zijn er ook beelden gemaakt van de slachtoffers die daarna zijn rondgestuurd naar bekenden. De burgemeester roept bij RTL Nieuws op om daar voorzichtig mee om te gaan.
4: Als je beelden hebt, deel ze niet. En als je ze deelt, deel ze echt alleen met de politie. Want dat is gewoon in het belang van het onderzoek. Dat is in het belang van de verdachte. Maar dat is ook in het belang van de rust. Want we zien gewoon die beelden, als je die ziet, die zijn zonder context, zonder duiding. En je wil eigenlijk in een situatie zoals dit gewoon speculaties voorkomen.
3: De verdachte is een 15-jarig kind dat in transitie zou zijn van meisje naar jongen. Een 27-jarige man uit Almere moet 2 jaar de cel in voor het verkrachten van een meisje van 15. Dat gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. Hij had daar een drankje voor haar gekocht en duwde haar vervolgens een mobiel toilet in toen ze wilde gaan plassen. Daarna werd ze seksueel misbruikt. De twee mannen die vorig jaar brand hebben gesticht bij 2 huizen en een auto van de Britse premier Starmer moeten tot 7 jaar de cel in. Het gaat om een Oekraïner en een Roemeen. Volgens onderzoek van de BBC werden ze vermoedelijk aangestuurd door Rusland. En waarom voelen we ons eigenlijk zo schuldig als we AI gebruiken op ons werk? Nou, dat komt vooral omdat het voelt als vals spelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We vinden namelijk dat hard werken tijd en moeite moet kosten. Wanneer we een opdracht dan veel sneller af hebben dankzij AI, weten we eigenlijk niet zo goed wat we met die extra tijd moeten doen. En het voelt ook alsof we dat werk dan niet zelf hebben gedaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon met vanavond ook kans op flinke buien. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maximaal 32 graden.
2: Dan Flitsmeister met de langste files van dit moment. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. Door een ongeval staat daar 10 kilometer met een half uur. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hattemerbroek. Het komt door een defect voertuig. 5 kilometer, 20 minuutjes.
5: Flitsers dan gebeld op de A7. 2 flitsers daar. Groningen richting de grens van Duitsland bij 207.4. En Groningen richting Drachten bij 172.1.
6: Tom en Judith.
2: De foute 1500 is tot een eind gekomen, maar we trekken hem gewoon door met de foute 1500 after party. Zometeen Stef Eckel, René Karst, liever te dik in de kist en nu, lekker toepasselijk, Playa Hitty, The Summer is Magic.

0: Stef Eckel en niemand minder dan René Karst. Op je music, liever te dik in de kist. Terechtgekomen op plekje 100 van de Foute 1500, editie 2026... die even voor 6 uur tot een einde is gekomen. Maar de komende paar uren gewoon de afterparty van de Foute 1500. Tom en Judith hier, goedenavond.
1: Goedenavond, lekker nog even nagenieten.
0: Ja, met gewoon een avondje Foute Hits.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Zeg, wat zie je eruit?
1: Ja, ik wist dat dit ging komen. Ja, zeg maar wat jij net tegen mij zei. Ga het maar eens even zeggen.
0: Ja, kijk, voor de mensen die niet meekijken via Kijk Live. Jij ziet er een beetje uit als een zeg maar, in Rome heb je de Sint-Pieter-basiliek, weet je wel? Daar heb je zo'n... zeg maar, de gebalsemde pauze. Dat kleurtje, dat heb jij. Wat heb je gedaan?
1: Ja, schat, ik zie ook een beetje groenig inderdaad.
0: Je bent groen-grijs, je bent...
1: Ja, ik heb een spraytan gedaan.
0: Een spraytan?
1: Ja, en ik zit nu nog even lekker in een marinade. Dus dat moet je even marineren. Dus ik zit nu nog even lekker te sudderen zo. Alleen het is inderdaad echt... ja, het is echt niet normaal. Het ziet er echt niet uit.
0: Ja, je ziet er ook... Ik kijk mee met Kijk Live. Ja,
1: ik lijk echt niet
0: gewoon
1: goed.
0: Helemaal grijs. Je bent helemaal... Het is niet goed hoor. Ze hebben het niet goed gedaan.
1: Nou,
0: kunnen we het hier later vanavond even uitgebreid over hebben?
1: Ja,
0: want dat heeft natuurlijk ook weer een godsvermogen gekost.
1: Ja.
0: Weer zonder zonde van het geld natuurlijk.
1: Lekker in het blote kutje stond ik daar.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, sorry. Ja, dat wil jij toch weten?
0: Het is 14 minuten over 6. De luisteren kinderen. Ik weet niet wat je zegt.
1: We gaan door.
0: We moeten zeker door,
1: nou, verder zijn we ook benieuwd naar jouw weekendplannen. Misschien heb je ook een spraytan gedaan, misschien niet. Laat van je horen met een bericht in de Q-app. Kan ook iets inspreken of een foto sturen.
0: Ja, praat er maar overheen.
1: Zeker.
0: Oh. Zometeen moeten we even iemand terugbellen die de nummer 1 in de Foute 1500 goed heeft voorspeld. Want die mogen we blij maken met 4 tickets voor de Foute Party morgen in het Philips Stadion. Dan kun je live zien hoe je dit eruit ziet. Nu bij Q-music, Irene Cara, Flashdance.

0: bent echt met iedere foute hit aan het meezingen.
1: Heerlijk zo'n afterparty.
0: Ja, ja, ja. Afterparty, Foute 1500, Banga Boys to Brazil.
2: De Foute 1500.
0: Even voor zessen hebben we hem gehoord. De nummer 1 in de Foute 1500. Nou, dat was natuurlijk K3 met Oya Lele. Ja, en Domien die vroeg eerder vanmiddag... Hey, doe eens even een voorspelling voor de nummer 1 in de Foute 1500. Heb je het goed? Kun je teruggebeld worden? En dan krijg je 4 tickets voor morgen voor het Philips Stadion.
1: Ja, en er is iemand die dat voorspeld heeft.
0: Ja, heel veel.
1: Ja, natuurlijk heel veel, absoluut.
0: Laten we even de hoge hoed erbij pakken en we toetsen gewoon een telefoonnummer in. Gaan we eens even kijken wie we blij kunnen gaan maken.
1: Oh, ik ben benieuwd of die opneemt.
0: Zal toch wel.
3: Met Bob.
0: Bob, goedenavond. Tom en Judith van Q.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het leven dan?
3: Ja, het leven is goed. Het is een beetje warm.
1: Ja, het is warm, hè. Hé, wat ben je aan het doen en wat zijn je weekendplannen?
3: Ik was in de tuin bezig, want ik heb 2 barbecues staan dit weekend in mijn tuin.
0: Ja.
3: Dus ik was hem even een beetje aan het opschonen, dat hij weer fris en fruitig eruit ziet alles.
1: Kijk, lekker hoor. En vanavond ook aan de barbecue?
3: Vanavond gaat hij ook wel even aan, ja.
0: Ja. Ja. En morgen dan?
3: Ja, morgen had ik met vrienden afgesproken om lekker een tuinse barbecue en het Nederlands elftal te gaan kijken.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Hoeveel vrienden zijn dat?
3: Ja, dat zijn er toevallig 3 die komen. Dus in totaal zijn we met 4.
0: Plus jij, dat maakt 4.
1: Nou.
0: Ja, en hoor ik het goed? Kom je ook een beetje uit de buurt?
3: Nou ja, het is, wat zal het zijn? 1 kilometer of 5, 6 van het stadion af.
0: Ga weg.
3: Ja.
0: Jij dus, woont praktisch naast het Philips Stadion.
3: Ja.
0: Jij hebt iets gepland morgen met 3 vrienden.
3: Ah. Ja.
0: Bob, we hebben je nodig.
3: Nou, kijk, cool.
0: Gefeliciteerd met jouw voorspelling voor de nummer 1 in de Foute 1500 K3 Oya Lele. Win jij 4 tickets voor Q Music de Foute Party. Morgen de big
3: kijk,
0: one
3: top.
0: In jouw stadion, vraagteken.
3: Ja, zeker. Ik heb er normaal gesproken ook elke week. Dus,
0: nou,
3: huiswedstrijdje.
0: Kruipend naar huis.
1: Trek nog even die foute outfit uit de kast, dan komt het helemaal goed.
3: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: We zien je morgen, Bob.
3: You.
1: Doeg.
0: Gordon Replay, nu op je music. Never nooit meer.

0: Favorietje van Don Jan Malen, onze Don Jan Malen. Hopelijk luistert hij morgen 10 keer en scoort hij er gewoon 3 morgenavond. Gordon Replay, Never Nooit Meer bij Q-Music. Zometeen meer Foute 1500 Afterparty. Los Lobos over een paar minuten bij Q.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
3: Eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Nieuw, als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
28: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
29: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
0: 6:30 geweest, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A10 Amstel richting Watergraafsmeer. Bij Watergraafsmeer, dat komt door een ongeval. Er staat 2 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. 7 kilometer, 10 minuutjes.
30: Dan de flits is gemeld, allebei op de A7. Groningen richting de grens van Duitsland bij 207,4. En Groningen richting Drachten bij 172,1.
0: Hey, Samuel Welten, die heeft die fantastische foute cover gemaakt.

0: Is deze man niet geboren voor het podium?
1: Niet normaal dit.
0: Goed, hè?
1: Wat goed. Onwijs goed, zeg.
0: Foute cover 2026, Let Me Entertain You. Je hoorde Samuel Welten tijdens de Foute 1500 afterparty hier op Q-Music. Morgenavond staat hij op het podium, Samuel Welten. Want hij is erbij. De Foute Party, the big one in het Philips Stadion.
1: Ja, en vroeg je net, waar hang je uit? Waar luister je vandaan? Stuur een bericht in de Q-app of foto's. Nou, dat is gebeurd. Onder andere bijvoorbeeld Marieke heeft een foto gestuurd. Lekker zwemmen met onze dochter in het zwembad.
0: Rianne heeft vanavond een feest. We gaan vanavond naar de toppers. Fijn weekend iedereen.
1: Nanda zegt, we hebben net de Family Fun Run gedaan. En nu lekker McDonald's met foute muziek op de achtergrond. Fijn weekend.
0: Ik zie een foto van Esther. Die heeft de haar roze geverfd.
1: Oh, wow,
0: alvast gekleurd vanmorgen. Kan niet wachten om te zien hoe het stadion gaat zijn in vergelijking met de Brabanthallen. Ja, eerder deden we de Foute Party natuurlijk in de Brabanthallen. Morgen voor het eerst in een stadion met 30.000 man.
1: Niet normaal, ben echt benieuwd.
0: Ja, als ik dit ook zeg, dat is gewoon kippenvel.
1: Echt cool. Renate die zegt, lekker broodje warm vlees en uiteraard een luister naar jullie afterparty.
0: Angelina is erbij, vlaggetjes net opgehangen. Morgen hebben we een indrinkparty voordat we met een bus naar jullie toe komen.
1: Wat leuk, wat hilarisch. En Eveline zegt, kwartiervertraging op A10. Ik sta er al om 30:30.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Heb ik net geroepen, een kwartier?
1: Ik denk het, nou ja. Het is dus een 30:30.
0: Nou, heel veel sterkte dan als je daar stilstaat. Wij fixen de foute muziek. Hot in here. Nelly komt eraan naar de Spice Girls op Q-Music. En who do you think you are?

0: Wat is het hier ongelooflijk heet. Oh, wat is het heet.
1: Nou, wij mogen niet klagen.
0: Wij zitten gewoon in de airco.
1: Wij zitten gewoon in de airco.
0: Ken je dat fragment van Geer en Goor?
1: Wacht, oh ja, dat is waanzinnig.
0: Godgeslagen heet in het hok. Even kijken hoor.
2: Je ziet hier god tyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon als je hier. Dat is gewoon niet normaal. Ik lig onder de branddeken. Draai jij me nog even twee keer om als ik vannacht? Ben ik gaar.
1: Ja, ze voelt het echt als je buiten staat. Hoor.
0: Lekker Nederlands, hè? Wat is het heet?
1: Is het warm?
0: Maar wat genieten we ervan? Met Chris Kos Amsterdam bij Q Music. How you stand?

0: Monique Smit. En een zomeravond met jou bij Q Music. Nieuws van 7 uur komt eraan. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond. Ik heb zometeen goed nieuws over onze kansen op het WK voetbal.
0: En zometeen in de afterparty van de Foute 1500 hoor je deze.
2: Het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier. Get ready for the OG.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
21: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
22: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet.

0: schakelen.
1: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: 7 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
12: Goedenavond. In Rotterdam is vorige week een man overleden nadat zijn beademingsapparatuur ermee stopte. En dat gebeurde mogelijk door de grote stroomstoring in de stad. Dat meldt Rijnmond. Normaal gesproken moet de noodvoorziening het dan overnemen, maar dat gebeurde niet. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht door de politie. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Het kabinet houdt de mogelijkheden daarvoor open, maar volgens de provincie gaat dat in tegen eerdere afspraken die erover gemaakt zijn. Volgens netbeheerder Tennet is de Eemshaven technisch gezien de beste optie om kerncentrales te bouwen. Een andere optie is Terneuzen in Zeeland, maar daar moet het stroomnet wel nog verbeterd worden. Op het Graspopfestival in België zou een vrouw gisteren verkracht zijn. Dat gebeurde in de buurt van het podium. De politie doet er nu onderzoek naar. Zij kunnen verder nog weinig zeggen over het mogelijke slachtoffer en de dader. Het is ook nog niet bekend of er iemand is opgepakt. Op het festival zijn tienduizenden bezoekers, ook uit Nederland.
13: WK 2026.
12: Ja, over precies 24 uur dan trapt Oranje af tegen Zweden voor hun tweede wedstrijd op dit WK. En als we die wedstrijd winnen, dan gaan we bijna zeker door naar de volgende ronde. De kans daarop is dan 99,8%. Dat blijkt uit onderzoek van de FIFA. Maar ook als we deze verliezen en daarna winnen van Tunesië, dan staan we er nog altijd goed voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon met vanavond ook kans op flinke buien. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maximaal 32 graden.
11: Witsmeister dan, file gemeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoudendorp. Het komt door een ongeval, 2 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A7 Heerenveen-Groningen bij Boerakker. Het komt door een brandend voertuig. Shout-out naar de mensen van de brandweer, want dat is nu zweten die daar staan te blussen. Oi, oi, oi, oi, oi.
14: En zo is het.
11: 3 kilometer file, vertraging 10 minuutjes.
14: Flitsers dan gemeld. 2 op de A7 Groningen richting de grens van Duitsland bij 207.4. En oppassen bij Groningen richting Drachten. Daar staan ze bij 172.1.
15: To be fout!
16: Tom en Judith.
11: Een week lang hebben we genoten van de Foute 1500. Die is helaas afgelopen, maar we gaan gewoon door met de afterparty van de Foute 1500.

0: we haar gewoon live zien. Melanie C bij Q-Music, Never Be The Same Again.
1: De Foute 1500.
0: Tijdens de Foute 1500 After Party, want de lijst is helaas afgelopen. Maar dat gaan we nog even vieren de hele avond door. Alleen maar foute hits. Tom en Judith hier.
2: Ja, goeie avond.
0: En over Never Be The Same Again gesproken. Komt het ooit nog goed? Met jouw huidje.
2: Nou, dat hoop ik wel inderdaad. Dus
0: mocht je er net bij komen, Judith heeft eerder vanavond al verteld dat ze vandaag een spray tan gedaan heeft.
2: Ik heb
0: je bent helemaal grauw ben je vandaag.
2: Ja, het ziet er heel groenig uit.
0: Groen,
2: ja.
0: Grijs.
2: Oh, en ik dacht nog, ik heb het één keer eerder gedaan en toen zag je er niet zoveel van. En ik kwam dus binnen en ze zei, wat voor kleurtje wil je? Ik zeg, nou doe maar even lekker goed bruin. Even lekker goed, weet je. Ik heb morgen een feestje, dus ik moet even goed bruin. Nou, ik heb het geweten hoor. Het ziet er niet uit.
0: Maar wanneer wordt het bruin dan? Wanneer trekt dit weg?
2: Nou, ik moet nu nog even marineren, zoals dat heet. Dus nu moet het nog even goed intrekken.
0: Je bent eigenlijk gewoon een kippetje.
2: Ja, kippetje
0: ligt in de marinade.
2: Even sudderen.
0: Ja.
2: En dan ga ik vanavond, als ik thuis ben, dan moet ik even douchen. En dan is het morgen is het helemaal mooi bruin egaal, hoop ik.
0: Maar waarom doe je dit?
2: Nou, ik zal het je even uitleggen. Kijk, ik heb echt een soort 2 TL-buis heb ik onder mijn broek zitten. Dus ik heb gewoon 2 melkflessen. Het is niet normaal. En ik wil eigenlijk gewoon met het weer wil ik een korte broek aan. Maar ik ben natuurlijk heel zelfbewust. En ik word toch een beetje onzeker van dat ik zo wit en bleek ben. Dus ik dacht, ik doe een sprayten. Dan kan ik tenminste een korte broek aan. Kan ik gewoon me vrij uitbewegen. Voel ik me wat zekerder. En dan word ik ook nog eens bruin.
0: Voel ik me wat zekerder. Lieve schat, je bent toch een hartstikke mooie vrouw. Wat heb je net te zeuren? Een sprayten. En dat is een zonde van je geld, man.
2: Ja, maar het ziet er ook
0: mooi
2: uit.
0: Stop dat gewoon lekker in een fles wijn morgen, dat geld.
2: Hé, dat vind ik nou zonde.
0: Ja.
2: Ja, nee, ik dacht even lekker zo'n
0: spray. Oké, maar je gaat zo'n spraytent doen. Hoe werkt dat dan? Want je bent nu van onder tot boven. Je moet een spoedeltje naakt. Ga je daar staan bij iemand? Een vrouw, mag ik hopen?
2: Ja, een vrouw, inderdaad. Ja. Zeker.
0: En dat is gewoon letterlijk een spuitbus of zo?
2: Inderdaad. Een soort gravity spuitbus is het. Of ja, hoe noem ik het? Ja, misschien doe je dat ook met als je zo'n muur verft, dat je een soort van kan eraan hebt zitten. Dat je ook zo kan egaal spuiten. Geen idee. Nou, ik weet niet. Denk maar aan een spuitbus.
0: Ja.
2: En dan ga je inderdaad poedeltje naakt staan. En dan moet je je armen zo wijd doen. En dan gaat ze zo heel... Je lichaam stuk voor stuk gaat ze zo spuiten. Maar het is ook een beetje ongemakkelijk. Laten we
0: dat ik wou net zeggen. Want zij zit naar jou te kijken. Jij bent naakt. Je hebt zo één nog nooit gezien.
2: Nee. En dan moet je omdraaien. En dan sta je...
0: Dan ziet ze alles.
2: Ze ziet alles. Ze gaat ook namelijk bukken, want ze moet je benen doen en zo. Dus het is, maar goed, je moet je er maar aan overgeven, hè?
0: Ja.
2: Wie mooi moet zijn, die moet een beetje pijn lijden.
0: Die moet naakt staan voor iemand met een spuitbus. Ja. Ja. Hoe lang blijft dit zitten?
2: 2 weken volgens mij.
0: 2 weken?
2: Ja, want Jack die zegt ook zonnebank, kan dat niet? Nou, ik kan je vertellen, als ik de zonnebank inga, dan ben ik eerder rood. En als ik dit tintje wil bereiken met de zonnebank, dan had ik denk ik echt al 2 weken geleden moeten beginnen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, je bent echt nog heel erg grauw. Dus ik hoop echt dat het morgen, beter is. Ik zie trouwens Lynn. Die stuurt een bericht met de Q-app. Judith, als je groen bent, dan was de spraytan over datum. Oh. Dit komt niet goed.
2: Nee! Is dit echt? Is dit echt?
0: Dit stuurt Lynn in de Q-app, kijk maar. Ja.
2: Ik ga Lynn even appen. Ik ga even vragen of dit klopt. Want als dit klopt, dan hou ik mijn hart vast vanmorgen.
0: Je moet morgen nog het podium op, hè, voor 30.000 mensen.
2: Het is fout. Dus op zich, dit is ook fout.
0: Ja, inderdaad.
2: Fout spraytan.
0: Survivor in de Foute 1500 Afterparty, Eye of the Tiger, nu op Q Music.

0: Chaotic. Them, I think I love you. In de afterparty van de Foute 1500 bij Q Music.
1: Komt een audioberichtje binnen van Daan.
0: Daan, wat heeft die?
2: Wat was de editie van dit jaar van de Foute 1500 een topper, zeg? Ik had trouwens nog even een vraagje. Ik hoorde vanmiddag om 5:00 een ontzettend lekkere mashup voorbij komen.
0: Oh ja.
2: Is deze ook te beluisteren online, of niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is volgens mij wel het geval. Als je gaat naar qmusic.nl, voorpagina, ja, dat is dat blok waar, wat je dan ziet. Feest op Qmusic, geel blok. En dan, dit is de opening van de Foute 1500. Daar zit hij in.
1: Oh ja, ik zie hem.
0: 4,5 minuut. Daarin hoor je 100 foute hits. Dus die mashup die is zeker online te vinden.
1: Ja, en als je die niet geluisterd hebt, dan moet je die echt even luisteren. Want dat is toch een knaller?
0: Dat is een klapper. Ja. Dus goeie Daan. Thanks voor het tippie. Maar niet nu luisteren, want we hebben nu DJ Maurice Snolle Bollekes. Stond op 764 in de Foute 1500. De vloer is lava. Hoor je nu bij Q Music.

0: DJ Maurice, snollebolleken, zwijkje music, de vloer is lava. Zometeen in de afterparty van de Foute 1500, het Foute Anthem. In de schaduw, wow, ons verstoppen
1: in de schaduw, wow. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer.

0: Bellinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja. Ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar €1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: dit nummer bedoel je?
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, dan zing ik nog een keer op.
1: Ja, dit is... Nee, ja. Weer 5 minuten Michael Jackson, ja. Ja, ik ben ertoe in staat, hoor. Ik ben ertoe in staat.
2: De foute 1500.
1: Wat is dat toch ongelooflijk goed. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something... in de afterparty van de foute 1500. Wat wil je zeggen, lieve jullie?
0: Ja, ik wilde zeggen, er staat zo meteen al iets klaar... waar je ook van kan genieten, joh.
1: Oh, Charlie Lono's en Mental Tio.
0: Ja, daar kan je
1: die wil ik ook wel 2 keer draaien. Maar goed, eerst van Ilsa. Goedenavond, Ilsa.
3: Hey, goedenavond.
1: Hallo, met Tom en Judith. Hey, wij moeten even een leuk gesprek met jou voeren.
3: Ik hoor, sorry, ja. Ik heb het vandaag vrijgenomen. De voorbereiding van de foute party van morgen. Maar ook de voorbereiding van mijn moeder, wat morgen van Zuid-Afrika arriveert voor 6 weken visite. Oh. Ik ben zelf uit Zuid-Afrika, dus ik ben helemaal benieuwd hoe die foute party is. Morgen is mijn eerste keer en ik kijk helemaal daarna uit.
1: Oh joh, wat een verhaal.
0: Wat leuk, maar je hebt dus helemaal vrijgenomen om voor te bereiden. En wat zijn de voorbereidingen? De outfits?
3: Nou,
0: of...
3: Ja, sowieso wil ik ook gaan kijken die ontknoping van die foute muziek. Hoe jullie dat doen en alles. Maar ons het oranje shirt eerst bij die wedstrijd. Daarna het ons soort van matching shirt met giraffes op. En alles moest natuurlijk voorbereid worden met ons Q-brillen. Wat ons al heet van jullie, want wij zijn echt Q-fans.
1: Ah, nou, en, lief. Hoe lang ben je al in Nederland dan? Want je komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika.
3: Klopt, ik kom uit Kaapstad uit. Ik ben van 2008 in Nederland. Dus hoor je nog heel veel Afrikaans. Ik denk niet, ik zal het ooit verloor.
1: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Dat is toch juist, dat zijn je roots. Ja, natuurlijk.
3: Klopt.
1: Hey, en misschien een moeilijke vraag, maar met het WK voetbal, hè, volg je dat een beetje?
3: Ja, klopt, maar niet bevannen, niet hoor. Ik volg Nederland.
1: Oh, je bent voor Nederland?
0: Ja?
1: Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Ben je dan voor Zuid-Afrika of voor Nederland?
3: Zeker, nee. Kijk, in Zuid-Afrika noemen ze het soms banana.
1: Ja.
3: Maar ik is vol voor oranje. Ik heb een Nederlandse paspoort inmiddels, dus nee hoor.
1: Oh, dan ga je juichen voor Nederland. Ja.
0: Wat heerlijk. Maar de eerste keer de foute party, wat verwacht je ervan?
3: Hij vroeg me dit vooraf nu en ik zei, nou, die artiesten ken ik natuurlijk niet zo goed, maar ik ben meer benieuwd naar die DJ's. Ja, wij volgen Q-music echt 's ochtends tot laat 's avonds.
1: Nou,
3: wij zijn echt Q-fans en zelfs met die Skype room van Mattie en Marieke, is echt dat ons hier vastgenageld zit voor de tv.
0: Ach.
3: Dus ja, ik ben benieuwd hoe jullie dat gaan doen
1: super
3: een feestje maken.
1: Nou, één ding weten we zeker, in het echt zijn alle Q-DJ's nog een stuk lelijker dan op de beelden.
0: Nee, maar Ilse, wij zijn ook blij dat jij er dan bij bent. Dus we kijken er ook heel erg naar uit om jou te zien.
1: Ja.
0: Toch?
3: Nou, top. Nou, dat zie ik jullie morgenavond. Gelukkig hoef ik niet naar de overkant te gaan om te slapen. Want er is het hotel geboekt. Dus dat komt ook goed.
0: Heerlijk.
1: Je hebt ook nog een hotelletje daar in Eindhoven.
0: Ja, dat was genieten.
3: Zeker.
1: Nou, Ilse, hoe kunnen we je morgen herkennen tussen al die mensen? Want we moeten even samen een drankje doen natuurlijk.
3: Ja. Nou, wij zitten in die WIP-area in onze giraffe-shirt.
1: Een giraffe-shirt? Een giraffe-shirt?
3: Ja. Okay. Wij giraffe shirts aan en of voor die wedstrijd dat was Cheerio oranje shirt aan met Cheerio op.
0: Oh, met Cheerio erop. Oh,
3: ja.
0: Oké, nou we denken aan de giraf dan. Dan gaan we je zeker herkennen.
3: Is goed.
1: Nou, Ilsa, leuk dat je erbij bent morgenavond.
3: Dank je wel.
1: Volg naar bed vanavond en dan hebben we je morgen vol energie.
3: Zeker weten, ja.
1: Fijne avond.
3: Wij kijken naar uit. Dank je wel.
1: Doei. Charlie Lono is een Mental Tio. Your Smile, nu op Q Music.
0: Ga maar.
1: Ja, ik ga helemaal gek hoor.
0: Hakken, nu.
1: Gas erop.
0: Hoi. Hey.

0: heerlijk weekje achter de rug. De Fouten 1500 was te horen bij Q-Music. Demi Lovato stond op 620 met Let It Go. Lieve Judith.
1: Ja?
0: Jij bent toch gek op muziek van Busy?
1: Ja, zeker.
0: We gaan hem zo draaien met Kaantje, Papi en Rolf Sanchez.
1: Heerlijk.

0: Kraantje Papi, Rolf Sanchez en Zin in de Zomerman bij Q Music. Nieuws van 8 uur komt eraan. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond. Heb je een nieuw huis gekocht, dan is het nog maar de vraag of je daar straks ook met de auto naartoe kan rijden.
0: En meer muziek van eigen bodem. Goldband zometeen bij Q.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
2: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Casino.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Crayon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: gratis.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
7: Nee,
8: meerdere
7: nee,
8: worstjes.
7: Dankjewel.
8: 20
7: worstjes. Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Het is 8 uur, een hele goede avond. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
12: Goedenavond. De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar. Daar waarschuwen gemeentes, provincies en bedrijven voor. Er is steeds minder geld voor het aanleggen van wegen en spoorlijnen. En daardoor dreigen nieuwe woonwijken totaal onbereikbaar te worden. Verder wordt onderhoud ook steeds langer uitgesteld. En dat zorgt dan weer voor flinke overlast wanneer bruggen en tunnels ineens een langere periode dicht moeten. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Want volgens de provincie gaat dat in tegen eerdere afspraken. Die erover gemaakt zijn. De staatssecretaris van Klimaat begrijpt de weerstand, maar benadrukt ook dat er nog niks vast ligt. Dat zegt hij bij RTL Nieuws.
13: We maken nu überhaupt nog geen keuze. We laten alleen locaties afvallen waar het onmogelijk is. En we houden op de zeef de locaties die wel zouden kunnen passen, met daarbij wetend dat er dilemma's zijn die we moeten uitpuzzelen de komende tijd.
12: Een andere mogelijke locatie voor kerncentrales is Terneuzen in Zeeland. Daar is meer draagvlak, maar moet het stroomnet wel nog verbeterd worden. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij zou ergens in de komende dagen de knoop door gaan hakken nadat een populaire partijgenoot gewonnen heeft bij de lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou het leiderschap van Starmer graag over willen nemen. En het goedkope zomerabonnement voor de trein is hartstikke populair. Meer dan 100.000 mensen hebben er al eentje gekocht. Daarmee kan je voor €49 een maand lang onbeperkt met de trein reizen in de daluren. De overheid heeft genoeg geld geïnvesteerd voor 500.000 van die abonnementen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
11: Flitsmeister dan, er zijn geen files.
14: Wel flitsers gemeld op de A7, 2 gemeld daar. Groningen richting de grens van Duitsland bij 207.4. En Groningen richting Drachten bij 172.1.
15: To be fout!
16: Tom en Judith.
11: Het is de after van de Fouten 1500. Hebben we zometeen het grote kofferspel?
14: Absoluut, ik ga ze er gelijk bij pakken.
11: Mooi, nu Goldband, noodgeval. Yeah.

0: anthem voor morgenavond. Can't Stop Raving, June. Tijdens de afterparty van de Foute 1500 hier bij Q-Music. Het is 10 minuutjes over 8, Tom en Judith hier. Hebben we dan het grote kofferspel gewoon? Jazeker.
1: Absoluut. Je zit hier gewoon. We staan hier gewoon. Hoe zeg je dat? Ik heb ze hier.
0: Ja, een koffer kan vast ook zitten. Het is maar wat je wil.
1: Het is maar wat je wil, inderdaad. Zo is het. Ja, ik heb 4 koffers inderdaad in de studio. En ik heb een thema. Wil je het thema weten?
0: Ik wil het thema weten.
1: Zit natuurlijk in elke koffer zit een prijs. Een overkoepelend thema. Thema zijn katerprijzen.
0: Oh, voor na morgen.
1: Ja, kijk, het hoeft natuurlijk niet per se te zijn dat je het kater hebt van de drank. Maar het is ook een beetje...
0: wij gaan morgen Ranja drinken.
1: Nee. Nou, ik wel.
0: Jij?
1: Je doet net alsof ik hier elk weekend ik zit en ik drink helemaal niet.
0: Nee, jij bent inderdaad zo'n type, dat zeg ik wel. Dat als je dan een feest, echt een groot feest hebt, dat je dan tot het gaatje gaat.
1: Dat klopt. Het is wel vaak dat als ik ga, dan ga ik inderdaad tot het gaatje. Maar dat komt ook vooral omdat ik in principe niet drink. Dus als ik dan een keer een wijntje neem of zo, dan, ja, dan zit ik...
0: Helemaal van God los.
1: Dan voel ik hem wel zitten, inderdaad. Maar goed, de antikaterprijs.
0: Dat jij ook morgenavond de uitgang van het stadion niet meer kan vinden. Dat lijkt me zo fantastisch.
1: Inderdaad, dat zou inderdaad echt wel wat zijn. Nou, de beelden zie je online.
0: Zondagmiddag zitten we samen op de radio hier.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe
0: dat
1: daar
0: zit. Oh, dat was hilarisch.
1: We gaan het zien. Maar goed, in elk geval anti-katerprijs heb ik hier in de koffer zitten. Ja. Dus prijzen om je kater lekker mee weg te spelen, zeg maar.
0: Ja, mag dus ook van de moeheid zijn, hè? Dus
1: kan ook van de moeheid. Van een hele heftige week werken of iets kan ook.
0: Wil je meespelen met het grote kofferspel? Stuur dan het woord.
1: Koffer! Dat is,
0: waarom doet hij het nou niet? Waarom doet hij het nou niet? Oké, nog een keer.
1: Koffer.
0: Stuur dan even het woordje koffer. In de Q-Music app deze kant op. Dan mag je zo meteen meespelen met het grote kofferspel. Je wint dus sowieso iets.
1: Ja, dat zeker.
0: Van Goes tot Purmerend, die ga je zo meteen horen bij Q-Music. Van natuurlijk Jan Smit en Marco Schuitmaker. Maar eerst de Gypsy Kings en Bamboleo. Is jou.

0: Roes tot Purmerend. Bij Q Music, de afterparty van de Fouten 1500. En het grote kofferspel. Vier koffers in de studio, eentje gaat er sowieso uit. Maar naar wie?
1: Dat is de vraag.
0: Ja. Ricky, goedenavond. Tom en Judith hier.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Hoi. Dan, hallo dan. Hey, jij hebt een hele lange werkdag gehad. Hoeveel uur heb je gewerkt vandaag?
2: 12,5 uur.
0: Jee!
2: Ja.
1: Wat voor werk doe je?
2: Wij zetten gesteriliseerde uienvliegen uit.
1: Wacht even, ik moet even bijkomen.
0: Gesteriliseerde uienvliegen, die zet je uit?
2: Ja, we hebben boeren die telen uien, zeg maar. En om het gewas te beschermen zetten wij dus eigenlijk gecastreerde uienvliegen uit.
1: Zo, dit heb ik echt nog nooit gehoord.
0: En waar doe je dit?
2: In Dronten en omgeving.
0: Oh, uiteraard. Nou, ik rijd daar altijd langs. Daar zitten natuurlijk heel veel uienvelden.
2: Ja.
0: Of uienakkers, hoe noem je dat dan?
2: Ja, velden, percelen, ja. Akkers.
1: Maar ik ben toch even benieuwd hoor, sorry. Misschien zit het een hele domme vraag, maar gecastreerde uienvliegen.
0: Gesteriliseerde.
2: Ja, gesteriliseerde.
0: Ja. Of doe je zo castreren?
2: Nee, dat doe ik niet. Dat wordt allemaal gedaan.
1: Ja, ik ben even bijkomen van dit. Maar hoe gebeurt dit? Hoe gaat dit dan in zijn werking?
2: Oh, wij kweken zelf de uienvliegen met, zoals wij dat noemen, de wilde uienvlieg.
1: Ja.
2: Die leggen eitjes, daar komen larven uit voort. En van het proces van larf naar vlieg worden ze ergens gesteriliseerd. En dan brengen wij ze naar de akkers van de boeren en dan gaan we ze eruit zetten.
0: Hé, wat vet, hé.
1: Ja, ik vind het wel bijzonder, ja. Zeg.
0: Dus dankzij jou hebben wij allemaal mooie uien.
2: Ja, onder andere.
1: Ja. Nou, dan verdien je wel een prijs ook, hoor.
2: Nou,
1: zo
2: leuk.
1: Is het.
0: Ja, en dan nu wel, je hebt er 12,5 uur op zitten vandaag. Mag je dan nu lekker de pootjes omhoog? Of wat ga je doen vanavond?
2: Nee, ik ben de kinderen ophalen bij opa en oma. En dan gaan we naar huis en dan pak ik lekker een koud biertje.
0: Je hebt groot gelijk ook.
1: Heel goed. Nou, lekker koud biertje. Morgen misschien lichtelijk heel ver weg een kater. En anders misschien een kater voor het vele werken. Daar hoort een prijs bij. Het thema is ook katerprijzen. Ik heb dus vier koffers hier. Bij elke koffer geef ik je een cryptische hint. Heb je 5 seconden bedenktijd. Als je zegt, nee, ik ga naar de volgende, dan vervalt de koffer. En dan gaan we dus gelijk door naar de volgende.
2: Ik ben benieuwd.
1: Oké.
0: Klaar.
2: Jazeker.
1: Koffer 1, de hint of de cryptische hint die daarbij hoort is...
3: Wil je mij vergiftigen of zo?
2: Nee, de volgende.
0: Je hoorde wel wat er gezegd werd?
2: Ja, wil je mij vergiftigen of zo? Ja,
0: dat is natuurlijk die hele bekende quote.
1: Ja, het gaat natuurlijk over water.
0: Ja.
1: Nou, dit is koffer 1. Daar zit in een hydratatiepakket met onder andere een grote waterfles, elektrolyten en een berg vitamine bruistabletten.
2: Oké, leuk.
1: Leuk, maar we gaan lekker door naar de volgende.
2: Ja.
1: Koffer 2, cryptische hint die daar behoort is... Slaap, kindje, slaap.
2: Nee, ook niet.
1: Ook niet, ik maak hem open.
2: Nee.
0: Daar buiten loopt een schaap.
1: Nee, in koffer 2 zit een verzwaringsdeken.
0: Wat is dat nou?
1: Ja, dat is een deken die weegt wel een aantal kilo. En als je daaronder ligt, dat vermindert de stress, verbetert ook je slaap. En dat komt omdat je eigenlijk een beetje voelt alsof je een knuffel krijgt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Oh, je kent het ook?
2: Ja, ik ken het.
1: Heb je het als ondergelegen?
2: Nee, dat niet, maar ik ken het wel.
1: Ja, het schijnt waanzinnig te zijn. Maar we gaan gewoon lekker naar koffer 3. En de cryptische hint die daarbij hoort, Ricky, is alles erop, alleen zonder Zambo.
2: Doe niet maar.
0: Hey, koffer 3, alles erop zonder sambal. Wat zal het zijn?
1: Nou, ik maak eerst even koffer 4 open, die heb je dan niet. Daarin zat een compleet verzorgde massage voor 2 personen.
0: Zo.
2: Ja,
1: is ook lekker, ja. Maar je hebt koffer 3 gekozen en daar zit in... een kebabmachine.
0: Een wat?
1: Kebabmachine.
0: Kebabmachine?
1: Ja, de Kebab Master Pro, weet je, dat is zo'n spit, zeg maar.
0: Ik krijg Ricky zo'n spit thuis.
1: Ja, lekker. Kan je lekker, als je brak me lekker even zo'n...
0: Hey, wat een vet ding.
1: Ja, het is echt een tof ding. Ja. Ricky, ik wil niet, maar het is echt, je stilt de show thuis, kan je vertellen, met de ding.
2: Nou, dat is mooi, dat komt goed.
0: En zit er dan ook zo'n scheermes bij, zo'n strijkijzer, dat je het eraf kan...
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Denk het wel.
0: Leuk.
1: Ja, inclusief zo'n speedset. Ja,
0: dat
1: nee.
0: Moet ik thuis ook hebben, joh.
1: Ja, is waanzinnig. Nou, heerlijk.
2: Ja, leuk.
1: Ben je er blij mee, Ricky?
2: Ja, zeker. Dat komt goed te pas.
0: Van harte gefeliciteerd. En nogmaals dank voor de prachtige uien die we dankzij jou hebben. En een hele fijne avond.
2: Ja, dankjewel. Van hetzelfde.
0: Doei, Ricky.
2: Doei.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies! Worstje?
11: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
11: Nee,
12: meerdere
11: nee,
12: worstjes.
11: Dank je wel. 20
12: worstjes.
11: Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Voel mij zo
13: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Tom en Judith.
20: Met de afterparty van de Fountain 1500, nu Scooter.

0: Dance bij Q Music.
1: De Foute 1500.
0: Tijdens de afterparty van de Foute 1500. Een hele week lang alleen maar foute hits. 1500 op een rij. Ja, helaas, 6 uur vanavond was daar het slot. K3 OLLE bovenaan. En nu nog even de afterparty met lekker een paar uur lang foute hits.
2: Nog even lekker genieten. En nou, dat gebeurt ook in de Q-up, zie ik. Want Paul die zegt groeten uit de zonnige Las Vegas. Heerlijk met Q op de oortjes.
0: In Vegas? Ja, lekker hoor. Jannie stuurt nog een foto vanuit het zwembad. Ik duik er net in. En ze stuurt een foto bij van, lekker een flesje Liefmans.
2: Heerlijk. Meert zegt van een dagje strand nu onderweg terug naar huis. De donkere lucht tegemoet. Maar de foute afterparty houdt de zon. Is het donker?
0: Het wordt hier ook donker in Amsterdam.
2: Oh, het begint helemaal te stormen.
0: Ja, maar volgens mij zaten er ook onweersbuien tussen, toch? Oh, Amsterdam is diep donker zwart op dit moment op de buienalarm.
2: Oh, maar dan heb ik echt een groot probleem.
0: Hoezo? Ja, je bent met de fiets.
2: Ja, maar ik heb net die spraytan op mijn huid. Die moet nog even marineren. Nee, is dit echt?
0: Gaat dat eraf regenen bij jou?
2: Ja, dan gaat het vlekken.
0: Dan ben je morgen een giraf.
2: Ja, dit is echt even helemaal zuur. Tot laat gaat het duren?
0: Ja, even kijken.
2: 9:45.
0: Ja, jij moet naar het centrum, toch?
2: Ja.
0: Centrum Amsterdam is 9:45 droog, denk ik.
2: Oh, jongens.
0: Ja, zit je even 3 kwartier op kantoor nog?
2: Ja.
0: Moet ik je even brengen, kan ook hoor.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja hoor.
2: Nou, dat is... Ja, maar ik moet een fiets hebben natuurlijk.
0: Oh nee, trouwens, ik ga helemaal niet tot het griebecentrum in Amsterdam. Ik ben helemaal gek geworden. Dan ben ik morgen nog niet thuis.
2: Nee, dat is wel waar. Nou ja, jammer dan voor die spraytijd. Ik ga lekker naar huis, joh.
0: Gewoon een paar foute hits nog erbij.
2: Ja, precies, zo is het ook, joh.
0: Nicky Jam, Enrique, El Perdón komt eraan. Eerst George Baker Selection. Little Greenback, back you.

0: Thank You Music. Ik ga eens even zoeken of Stefan Bouwman of die al binnen is.
1: Oh ja.
0: Kijken.
1: Ja,
0: gaan we. Ik ga natuurlijk zo meteen hier zitten.
1: Absoluut. Hey, ik zie.
0: Sorry, hey. Ja.
1: Kan je niet een muziekje even aanzetten?
0: Wil je een muziekje?
1: Oh. Ja, doe maar even lekker
0: kijken. Muziekje. Wat voor muziekje wil jij? Wil jij alsjeblieft, muziekje.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey.
1: Hey. Nee, ik zie... Kijk, Kim die stuurt in een Q-app een berichtje.
0: Ja.
1: Die staat nu bij de Gal volgens mij. Even een Cheerio-shotje te halen. Dat heb je nu.
0: Bestaat dat?
1: Ja. En ik zit nu te kijken. Jij is zometeen just in the wild.
0: Ja.
1: Cheerio.
0: Hé, hey, wat grappig dat hij zijn eigen shotje heeft, maar waar smaakt het naar dan?
1: Nou, dat heb ik even snel erbij gepakt. Karamel en sinaasappel. Lichte spicy afdronk.
0: Dat moet een klapper zijn.
1: Perfect voor elk feestje dat geen einde kent.
0: Morgenavond.
1: En zo is het. Ja, Kim zegt ook dat hij heel lekker is.
0: Oh, nou, ja. Die is even een keertje proberen.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Nou goed, nu nog even op 0.0.
1: Inderdaad, zo.
0: Wel met Cheerio.
2: Ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten.

0: Justin de Wild, heerlijk. Cheerio bij Q Music. Het is bijna 9 uur. Zometeen Stefan Bouwman.
1: Hey.
2: Hallo.
0: Stevie, heb je zin in morgen?
1: Ballonnen. Ja. Jij?
0: Ja, ik begin helemaal wild te worden.
1: Helemaal naar Eindhoven.
0: Ik word een beetje rebels.
1: Justin de Wild. En daarom betalen we haar de big bucks, hè. Niet normaal. Ongelooflijk. Ja.
0: Nou, je moet maar eens gaan terugluisteren wat ze eerder vanavond heeft geroepen op de radio.
2: Nee.
0: Om slechts 7:10. Ga dat maar eens terugluisteren. Nee. Wat hij toen heeft geroepen.
1: Over de ten.
2: Ja,
0: wat ze toen heeft geroepen. Ja, dat kan echt niet.
1: Staat straks op Q-music.nl, hè, Instagram.
0: Jazeker.
2: Nee, absoluut niet.
1: RTL Boulevard.
2: Hou op nou,
0: 100%. Radiofragment van het jaar.
3: Ik heb een leuk filmpje gezien. Gaat dus van Judith Eichfeld, Q-music. Die zit daar samen met Tom van der Weert in. Ze vertelt iets over dezelfde.
1: Ja.
2: Ik mocht huilen.
0: Zit er ook zo'n podcast? Dit was de radio.
1: Ja, zit het ook in.
0: Zit het ook in,
2: hoor. Nou, laat maar.
0: Ja.
1: Zit het ook in.
0: Ja.
2: Ik ga naar huis.
0: En dan moet het baas het nog horen, maar
1: ook nou nog. Rolly-roll.
0: Ja.
2: Ik kan wel janken. Ik ga naar huis, ik ga echt janken.
1: Nee, niet janken. Hey, zometeen gewoon wel de vrijdagmix. Want we stoppen even tijdelijk met Fout. We zetten het gewoon eventjes on hold. Jullie hebben net de afterparty gedaan van de Fout. Morgen doen we de pre-party van de Foute Party. Allemaal, schrijft u mee.
0: Dan doen we weer de afterparty van de...
1: Dat doen we ook.
0: Ja. Veel plezier met Stefan.
4: Zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent. Die zijn lekker.

0: daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Het is 9 uur, goedenavond. Q-musicnieuws van nu.nl.
20: Rebecca Looijen.
21: Goedenavond. Er trekken vanavond flinke buien over ons land. En daarom geldt er nu code oranje in alle zuidelijke provincies. Het gaat dan om Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Je kan daar last hebben van regen, zware windstoten, onweer en hagel. En dat kan ook voor schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel. De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar. Daar waarschuwen gemeentes, provincies en bedrijven voor. Er is steeds minder geld voor het aanleggen van wegen en spoorlijnen. Daardoor dreigen nieuwe woonwijken totaal onbereikbaar te worden. Verder wordt onderhoud ook steeds langer uitgesteld. En dat zorgt dan weer voor flinke overlast wanneer bruggen en tunnels ineens een langere periode dicht moeten. In Engeland zijn vanavond 2 treinen op elkaar gebotst. Dat gebeurde in het noorden van Londen. Volgens Britse media zouden sommige inzittenden ernstig

0: gewond zijn geraakt, maar over slachtoffers is verder nog niks bekend. Het zou mis zijn gegaan toen een trein achterop een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor is geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.
1: WK 2026.
0: Morgen dan speelt het Nederlands elftal hun tweede wedstrijd op het WK. Die is om 7 uur tegen Zweden. En als we die wedstrijd winnen, dan gaan we bijna zeker door naar de volgende ronde. De kans daarop is dan 99,8%. Dat blijkt uit onderzoek van de FIFA. Maar ook als we deze verliezen en daarna winnen van Tunesië, dan staan we er nog altijd goed voor.
2: Nou, ik hou mijn hart vast.
0: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. Morgen dan wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
2: Dus als je naar Eindhoven komt, het Philips Stadion voor de Foute Party. Kort broekie.
0: Goed smeer.
2: Ja, ook dat zeker. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, Rebecca zei het net al. Code oranje in Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Het kwam hier in Noord-Holland net al met bakken naar beneden. Dus ik hou me hard vast hoe het daar is. Op dit moment 1 vertraging op de A1. Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens. 2 kilometer, 5 minuten. Ja, en hou in de gaten dat tot zaterdag 4 juli... de A44 voor langere periode afgesloten is in 1 of beide richtingen. Dus als je naar Den Haag moet of Lisse of weet ik veel, dan weet je dat. Controles A1 Amsterdam, hectometerpaal 10,6. A7 naar Drachten. Bij 172,1 en de A7 naar de Duitse grens bij 207,4.
3: Music. Stefan Bouwman.
2: Het is weer weekend! Weekend! Vieren met Stefans vrijdagavond. Ik zal allemaal lekkere remixes op een rijtje. Wat hebben deze tracks met elkaar te maken? Wat is het thema? Je kan een gokje wagen in een berichtje met de Q-Music app. Heb je het goed, dan heb ik misschien wel iets leuks voor je.

0: Richard, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
2: Hoe is het nou met jou?
1: Nou, het is van de week niet zo heel erg lekker gegaan.
0: Wat dan?
1: Een beetje ziek geweest.
0: Ah, joh.
1: Ja.
0: Verkouden, ja. Grieperig, ziek, zwak, misselijk.
1: Ja, nou, ik dacht eerst een buikgriepje, maar misschien een virusje opgelopen.
0: Oh, nou, ik hoop dat je je nu weer wat beter voelt.
1: Ja, het gaat wel beter.
0: Ja, moet wel even opkrabbelen, hè. Ja, nou, zeker met die hitte, dat is wel helemaal. Dan kan je net niet lekker slapen en uitrusten.
1: Nee, dat vind ik helemaal niks, hè.
0: Nee, dat snap ik. Het is plakkerig. En dan gaat het vannacht ook nog eens regen overal. Nou, gedoe, Richard. Wat kutweek.
1: Kutweek, ja.
0: En wij bij Q maar feest vieren met die foute 1500. En jij miserabel in bed. Ja.
1: Ja.
0: Nou, beterschap, Richard.
1: Het is zoals het is.
0: Nou, ik hoop dat het geen voorbode is voor morgenavond. Want dan gaat Oranje voetballen. Hopelijk zijn die allemaal wel fit. Want wat was het thema volgens jou van Stevens vrijdagavondmix?
1: Ja, het WK natuurlijk.
0: Natuurlijk. Ja, een oud anthem. Volgens mij een EK-anthem. Maar goed, Die Die is het WK-anthem van dit jaar. En Wake Me Up.
1: Ja,
0: want
1: die andere was van 2014 volgens mij.
0: Ja, zoiets. Maar volgens mij was het EK dan, toch? Of weken? Nou, maakt het ook niet uit. Van David Guetta.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, en Wake Me Up. Want je moet tegenwoordig best wel je wekkertje zetten voor sommige wedstrijden. Zet jij je wekkertje voor het WK?
1: Nee. ik heb een zoon gehad die profvoetballer is geweest.
0: Oh ja.
1: En daar heb ik al mijn tijd in gestoken. En voor het nationale voetbal en voor het profvoetbal ga ik mijn wekkertje niet zetten. Nee.
0: Dat is goed geweest.
1: Voor
0: ik snap
1: de Formule 1 wel trouwens.
0: Oh, nou, dat is ook weer. Dus dan wens ik je ook weer een fijne Grand Prix binnenkort. En Richard, jij krijgt van mij het Q-Music prijspakket beterschap.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. De Q-Music Alarm.

0: kreeg je van Judith en de Key Music App?
1: Nou, Steve, wat heb jij er voor een lekkers uit de kast getrokken? Ja. Deze kende ik nog niet van Bruno.
0: Nou, bij deze.
1: Lekker hoor. Ja. Rectorstandje BR.
0: BR, oftewel burenruzie. Anouk stuurt een berichtje. Eindelijk On My Soul, beste nummer van het album. Ja, Bruno Mars heeft deze week de alarmschijf in handen. Het is echt lekker. Het is oldschool soul gewoon.
2: Dave Vans, Piano Bar.
0: We hebben net de Foute 1500 achter de rug. Morgenavond een Q-Music Foute Party, the big one, in Eindhoven. En dus bouwen we daar vanaf morgenochtend lekker weer de hele dag naartoe met nog meer foute hits. Maar het leek me leuk om dan een paar Stefans Piano Bar optredens nog een keertje te draaien, die stiekem rete fout zijn. Want normaal speel ik elke vrijdagavond samen met artiesten van over de hele wereld muziek. Ik pring achter de piano. De komende tijd is niet normaal. De script komt langs. Nothing but Thieves, Teddy Swims, The Voice of Holland, Ruben Hillen, Stella Lefty van het liedje Boston, top 40 hit op dit moment. En niet zo lang geleden was een wereldster uit Duitsland te gast, Helene Fischer. Is net bekend geworden. Haar optreden is vanaf de Johan Cruijff Arena verplaatst naar de Gelredome. Maar als je nog kans ziet, ga erheen. Want live is zij zo verschrikkelijk goed. Hier is het bewijs. Zo klonk het toen ik achter de piano kroop en we samen in Stefans Pianobar haar grootste foute hit speelden. Ademloos door die nacht.

0: iets waar ik jaloers op ben in het leven. Mensen die goed kunnen fluiten. Ik kan er gewoon in. Bij mij komt altijd heel veel. Weet je, alsof je een heel hoog flatgebouw hebt. Waar dan de wind langs raast. En dat je dan op het portiek zo. Zo klink ik als ik fluit. Gelukkig kan ik wel piano spelen. Zometeen een terugblik op een van de foute covers die ik ooit met Becky Hill heb gedaan. Ook Afrojack hoor je zo Q.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is deal scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op

0: altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
3: Q-Music The Party.
4: Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannescha met Edwin Orlander. Tijdens het foute feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
3: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
5: Q-Music.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Stefan Bouwman. Zometeen Somjeu, Darpen voor de Dawn en een live optreden.

0: Raymond heeft er zin in.
1: Hey Stefan! Goedenavond. Zo, ik ben onderweg naar huis en naar een prachtweekend. Morgen lekker knallen op de foutenparty. Ik zie je daar.
0: Sowieso.
1: Fijne avond, goede show. Groetjes, Raymond.
0: Hoi, leuk man.
2: Stefan's Piano Bar.
0: En morgen in aanloop naar de foutenparty, dus in Eindhoven, draaien we de hele dag alleen maar foute liedjes. Maar leek het me toch leuk, omdat we ook wel een beetje aan het afkicken zijn van die foute 1500. Om dan in plaats van Stefan's Piano Bar even terug te blikken op foute optredens die we wel eens bij Q hebben gehad. Dit jaar kwamen Marco Schuitmaker, Chaotic en Samuel Welte langs in de Q-middagshow met Domien om een foute cover op te nemen. In de zomer van 2024, toen was het Becky Hill. Ik kroop toen achter de piano om samen met haar een versie te maken van een fout liedje. Maar ik was ook gewoon benieuwd, wat vind jij het foutste liedje ooit?
3: I think everyone is partial to the Macarena. As soon as you put on the Macarena, it's like people can't control their bodies anymore and a spirit has entered their carcass and suddenly they're doing all the dance moves. And
4: it's like Spanish line dance.
3: Nobody knows what it means.
0: Ja, maar uiteindelijk is het toch een ander liedje dat dichter bij haar hart ligt, wat ook zeker fout is.
3: I have loved this song from a very young age and it's kind of become a classic in its own right. And actually, the artist is called Cascada and the song is Every Time We Touch.
0: En zo klonk het.

dat in grote delen van Nederland regent en code oranje is. Maar gelukkig schijnt de zon op de radio. En gisteravond had ik show met Quinty hier op Q. En we deden de foute 1500. En we hadden uiteindelijk Gene aan de lijn. En Gene is vernoemd naar Gene Simmons van Kiss. En toen regende het berichtjes. Bijvoorbeeld Kaylee, die vernoemd is naar een liedje van René Vroeger. Quinty zelf blijkt vernoemd te zijn naar Quinty Trustful. En is inmiddels ook beste vriendinnen met haar dochter. Dat is dan weer grappig. Carrie Hilson, een iets lulliger verhaal. Die is vernoemd naar Lotion. Haar moeder was blijkbaar net bevallen van haar in het ziekenhuis. Had eigenlijk nog geen naam. Zag dus een flesje Carrie Lotion op haar nachtkastje staan. Nou, en zo geschieden.

0: blijven op Q-Music. Hallo, het is bijna 10 uur, zometeen het nieuws met Rebecca Looijen.
1: Ja, het Nederlands elftal vliegt zometeen naar Houston, maar 1 bekende speler is er niet bij. Ik vertel je zo wie.
0: Is het Messi?
1: Het is niet Messi, maar het is voor Nederland. Oh nee, wat is het?
0: Ook deze hoor je zelf in Another 50 for Ultra en Talk to You op Q.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker. Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De Burger King.

0: kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
21: 10 uur geweest, goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
22: Goedenavond. Elk jaar raken er honderden kinderen kwijt op het strand. De reddingsbrigade helpt dan met zoeken, maar dat kost een hoop tijd, vertellen ze bij RTL Nieuws.

0: We zien toch elk jaar wel kleine zoekactietjes goed te doen. Maar als er te vaak te veel kinderen zoeken raken, ja, hebben we minder tijd om op het water te letten, op de zwemmers en de baders.
1: Ze beginnen daarom met nieuwe zoekmethodes. Zo worden er polsbandjes uitgedeeld waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven. En de reddingsbrigade gaat ook onderzoek doen naar hoe kinderen het snelst teruggevonden kunnen worden. Een 27-jarige man uit Almere moet 2 jaar de cel in voor het verkrachten van een meisje van 15. Dat gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. Hij had haar een drankje gekocht en duwde haar vervolgens een mobiel toilet in toen ze wilde gaan plassen. Daarna werd het meisje seksueel misbruikt. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een treinbotsing in Engeland. Dat gebeurde vanavond in het noorden van Londen. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het zou mis zijn gegaan toen een passagierstrein achter op een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor is geraakt. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.
2: WK 2026.
1: Het Nederlands elftal vliegt rond deze tijd richting Houston voor de WK-wedstrijd tegen Zweden morgen, maar Quinten Timber is daar niet bij. Hij blijft achter in het spelershotel omdat hij een lichte hersenschudding heeft. Die heeft hij gisteren opgelopen tijdens een training. In overleg met de medische staf is besloten dat Timber ook niet meegaat om aan te moedigen, want hij kan voorlopig beter rusten.
3: Ach, nou ja, wel goed dat ze dan ook even, weet je, niet het feestje vieren, want dan kom je
1: alleen maar...
3: Ja, precies. Want zijn broertje kon ook al niet mee. Die is überhaupt niet mee. Nee, ja, familiedrama.
1: Nou, het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. In het zuiden van het land geldt daarom code oranje. Morgen dan wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
3: Weet je wat dat is, Rebecca, die code oranje?
1: Dat is gewoon voor morgen.
3: Precies. Precies. Leuk. Zelfs de natuur is gewoon helemaal samen met ons. We gaan ze nakken, die Zweden. Flitsmeister verkeersinformatie, geen vertragingen, wel controles. De A4 naar Leiden, 44,5. De A7 naar Drachten, 172,1. De A7 naar de Duitse grens, 207,4. En de A58 naar Bergen op Zoom, 71,2. Ja, wees gewaarschuwd als jij wel eens op de A44 rijdt. Tot zaterdag 4 juli is die voor langere periode afgesloten in een of beide richtingen.
2: Music.
4: Stefan Bouwman.
3: Zometeen eens kijken of het gezellig is in de Q Music app. Eerst Damiano David.

0: zometeen een liedje wat ik helemaal heb gemist. En die titel, nou, ik dacht eens dat het een grapje was. Topic en Becky G. Sorry, papi. What the hell, Jago?
1: Stefan, Kameradio.
0: Hey.
1: Het is weer avondshow. Avondshow met PH. PH.
0: Helemaal goed.
1: De dames zijn er weer. En nou, het is natuurlijk ook weer. En we zitten allemaal lekker op het zwembad.
0: Nou,
1: het is hier tering benauwd.
0: Ja, dat wel, hè.
1: Dus ik hoop dat niet alle ket eruit moet vallen. En fucking spankenpellen, jongen. Hey, ik wens je een hele fijne avond. Heel veel plezier.
0: Yo.
1: En
0: we
1: luisteren.
0: Gezellig.
1: Je zit in onze oren.
0: Oh jee.
1: Dag.
0: Dag. Anne is er ook gezellig bij. Erika zie ik hier zo in de Q-app. Jill, nou, dit is fijn. Die heeft haar tickets binnen voor de Foute Party morgen in het Philips Stadion in Eindhoven. Jill, ik zie je daar. Golden Circle. Oh, nou, dan ga ik je sowieso zien, denk ik zomaar. Joost is erbij. Geert, die zegt het is heerlijk hier. De eerste regendruppeltjes vallen. Ik ben lekker aan de knutsel. Simone, die heeft een barbecue van de werk. Dus ik heb het rijk alleen. Nou, dan kan je terwijl je aan het knutselen bent lekker genieten van Maalsmith.

0: Sorry papi. En als je denkt, het komt een beetje bekend voor, dat kan kloppen. La Collegiala, dat melodietje zit erin blijkbaar, van de Boy Next Door. Ooit met Jody Bernal was dat, weet je nog? Wel tof, wel tof verplaat. Dit is een beetje mijn party trick. Ik kan heel snel liedjes herkennen, melodietjes, dingetjes en zo, gekkigheid. Alex Warren heeft een hele andere party trick. Hij heeft een supergoed geheugen als het aankomt op cijfers.
1: I have like a really good memory when it comes to numbers.
2: Let's see it.
1: 3.14159265358979323846264.
0: Nou, ik heb het filmpje gewoon afgeknipt. Hij kent 60 cijfers van pi achter de komma uit zijn hoofd. Denk ik, want ik heb het niet gecontroleerd. Dus misschien is zijn party trick gewoon fake it till you make it. Nu op Q Music, Fever Dream.

0: Owl City, Carly Rae Jepsen en Good Time op Q-Music. Zometeen knok tegen de klok. Wil jij dat portemonneetje van je beetje spekken? Stuur dan even klok in een berichtje met de Q-Music app. Wie weet heb ik je zometeen gezellig aan de lijn. En wie weet zeg jij op tijd stoppen, ga je met een mooi bedrag naar huis. Ook Samba en Homewrecker hoor je zo op Q-Music.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
12: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
11: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Stefan Bouwman.
23: Yo! Zo meteen knok tegen de klok, ook muziek van Lady Gaga. Maar eerst zon.

0: Abracadabra op Q-Music. Goedenavond Dennis, hoe is het leven?
1: Goedenavond. Ja, het leven is best goed. Beetje warm.
0: Ja, bij jou nog wel. Hier is het inmiddels echt nou, de hemel daalt ten aarde. Het regent zo enorm hard. Hoe is het bij jou?
1: Nog geen druppel gezien vandaag. Huh? Dus het is nog aardig broeierig.
0: Jij hebt nog geen verkoeling.
1: Nee, helaas.
0: Hey Dennis, jij gaat zo meteen meespelen met Knok tegen de Klok. Waar speel je voor en heb je een bedrag in gedachten?
1: Waar speel ik voor? Ja, vooral, ik heb binnenkort iemand die jarig is. En ik wil diegene wel een leuke activiteit cadeau geven. Dus misschien een escape room. Zoiets vinden we vaak wel leuk. Kost wel aardig wat. Gaat soms wel richting de €200 voor een kamer. Dus zoiets zou in ieder geval een gedeelte van het bedrag zou wel heel leuk zijn. Q-Music.

0: You're making me crazy, am I right?
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Dennis, jij vertelde net dat het bij jou nog heel erg broeierig is. Nou, daar hoorden we even zomerse muziek bij net, hè?
2: Ja, dit was wel even lekker.
0: Hey, wij gaan knok tegen de klok spelen. En met wij bedoel ik jij. Jij mag zo meteen stoproepen. Doe je dat op tijd, dan win je het laatst volledig genoemde bedrag. Ik vind het heel leuk. Eigenlijk speel je voor iemand anders.
2: Ja, nou ja, een cadeautje is soms wel op zijn plek. Dus ja. Nou, het zou een mooi doel zijn.
0: Iets van een escape room of in ieder geval een activiteitencadeau wil je aan iemand geven. Wil je ook zeggen wie die iemand is of houden we dat in het midden?
2: Nou, in ieder geval een hele goede vriendin van mij.
0: Een hele goede vriendin, wat lief. Ja, stel dat ze luistert, hè.
2: Ja, en wie weet.
0: Ja, maar dan zal ik inmiddels toch ook wel doorhebben wie het is. Maar goed, maakt niet
2: dat
0: uit.
2: Klopt.
0: Bij deze, ben jij er klaar voor?
2: Zeker.
0: In 3, in 2, in 1, het podium is aan jou.
3: 5 euro. 41 euro. 103 euro. 147 euro. 179 euro.
2: Stop.
0: Oh, Dennis, 179 euro.
2: Ja.
0: Je vond het te spannend worden, hè? Want jij zei stiekem dat je voor de 200 of meer hoopte te gaan.
2: Ja, maar ja, daar begrijpen we niks naar. Ja. Dat zou ook zonde zijn.
0: Dat is helemaal goed. Ik vind dat jij het heel erg verstandig hebt gespeeld. Maar ik kan heel veel vinden. We moeten even luisteren tot hoever de klok was gegaan als jij geen stop had geroepen.
3: 216 euro.
0: Oh, nee! Dennis.
3: 269 euro.
0: Dennis!
2: Ja. Oké.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja. Nou, kijk, kon iets hoger, maar had ook nul kunnen zijn. Dus ik ben helemaal tevreden.
0: Zeker waar. Je kan zo voetbalcoach worden. Ja.
2: Precies.
0: Daarover gesproken, nog even een wetje leggen voor 179 euro. Gaat de Oranje winnen morgen?
2: Ik denk het wel. Nipte overwinning. Moet lukken.
0: Ah, jij bent echt positief ook. Hou ervan. Lekker.

Shanna Spyro, Material Lover. Je raadt nooit wie ik van de week aan de telefoon heb gehad. Shanna Spyro. Ja, binnenkort komt haar album uit en we hebben gewoon gekletst daarover. Ik mag er verder nog niks over vertellen. I know, saai, het standaard verhaal. Maar binnenkort een top 40 podcast speciaal over het album van Shanna Spyro.

0: tour aan het doen bent.
1: Ik vertelde net dat ik Shanna Spyro van de week aan de lijn had. Nou, iemand die ik ook gesproken heb, want hij staat op Pinkpop dit weekend. En hij is in Nederland. Teddy Swims. We hebben afgesproken dat hij langskomt in Stefan's Pianobar. En dat vindt hij heel leuk.
2: Ja, yeah, ready.
1: Oh, nee, dat is een verkeerde knopje. Nou, maakt niet uit. Hij zei in ieder geval, that's awesome, man. Zo meteen op Q. Teddy Swims. Mijn vriend en Mr. Know-it-all.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt...

0: supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. San Quin. For life. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus
5: als je slim bent, boek je nu pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
17: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming.

0: deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het is 2:11, goedenavond. Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Bij een treinbotsing in de buurt van Londen is vanavond zeker 1 iemand om het leven gekomen. Meerdere andere mensen raakten gewond. Dat heeft de Britse politie bevestigd. Lokale media melden dat het mis zou zijn gegaan toen een passagierstrein stilviel door een storing. Een andere trein botste er vervolgens achterop en een van de wagons is toen ontspoord. Elk jaar raken er honderden kinderen kwijt op het strand. En ouders hebben verschillende methodes om dat te voorkomen. Dat vertellen ze RTL Nieuws.
3: Normaal, als het heel druk is, hebben we altijd een regenboogparasol mee. Dus die weet ze altijd te herkennen.
4: Ik doe ze wel altijd fluoriserende kleren aan, zo opvallend mogelijk.
2: Maar als het kind niet snel terug is, dan helpt de reddingsbrigade mee met zoeken. En sinds kort delen ze ook polsbandjes uit waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven. Het Duitse festival Southside is vanavond tijdelijk onderbroken vanwege noodweer. Bezoekers werden opgeroepen om te schuilen in hun auto, want daar zouden ze het veiligst zijn. Wie een plekje over had, moest de alarmlichten aandoen. Zo wisten mensen zonder auto waar ze in konden stappen. Na 2 uur werd het festival weer opgestart. En de veiling met gedragen shirtjes van Oranje-spelers heeft bijna €60.000 opgeleverd. En het grootste deel daarvan gaat naar het Prinses Maxima Fonds voor kankeronderzoek. Verreweg het meeste geld werd neergelegd voor het shirtje van Virgil van Dijk. Die heeft ruim €13.000 opgeleverd. De organisatie snapt dat wel, want hij is aanvoerder. En in dit shirt heeft hij zijn allereerste WK-goal gescoord.
1: Boy.
2: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er flinke buien over het land met veel regen, hagel en onweer. Op veel plekken geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
1: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Jouw dag zit erop.
2: Ja.
1: En jij bent morgen ook bij de Foute Party.
2: Zeker.
1: Ja, dan hoef je geen nieuws te lezen.
2: Nee.
1: Dan gaat er gewoon helemaal los. Geen vertragingen, geen controles.
5: Q-Music. Stefan Bouwman.
1: Ja, baby. Met zometeen Chris Cross Amsterdam. Eerst Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En om te bewijzen, hij heeft het echt gezegd.
6: Dude, that's awesome, man.

0: Queen of My Castle op Q-Music. Nou, echt, het gaat helemaal los in Nederland. Chantal stuurt een foto van hoe het bij haar is. En sterker nog, ze zegt, het onweer is zo erg, zelfs de radio begint te storen. Dat is natuurlijk een doodzonde. Renate stuurt ook een filmpje, echt de hele lucht staat in de fik. Yvanne, hele toffe foto, ook hele mooie kleuren, maar van bliksem. Jessica hier in Nieuwegein, regent en onweert het keihard. Het waaide en regende net helemaal weg op het balkon. Dominique, hey Q, ik ben aan het werk in Hengelo als buschauffeur. We hadden hier net hagelstenen ten grootte van een dikke knikker van vroeger, de bonken. Oftewel, het gaat overal los, behalve bij Jannie. Hi Jannie.
1: Hi.
0: Bij jou is het gewoon nog heerlijk. Hoe kan dat nou?
1: Ja, het is hier nog hartstikke droog en lekker warm.
0: Heerlijk. Jij zit gewoon buiten bij een haardvuurtje.
1: Ja, ik heb mijn kacheltje lekker aan, dat wel. Maar dat is gewoon puur meer voor de sfeer en voor de geur. Maar nee, het is hier hartstikke droog.
0: En niet alleen een haartje voor de sfeer, maar ook een atje voor de sfeer. Want ik zie een glas wijn.
1: Ja, klopt. Ja. Lekker rozeetje erbij. Dat mag toch met dit weer.
0: Een meidje mag het altijd doen van mij. Niemand maakt jou wat.
1: Nou, dat.
0: En hoe ziet jouw weekend eruit, Jannie?
1: Morgen gewoon weer werken.
0: Oh, met, op de zaterdag.
1: Ja. Ja, eigen winkel, hè. Dat moet je wel.
0: Dat gaat gewoon door. Wat voor winkel heb je? Ja. Wat doe je?
1: Ik heb een winkel in motorkleding, crosskleding en dergelijke.
0: Ja, dat is wel heel niche. Waar zit je?
1: ik zit met mijn winkel in Veendam.
0: In Veendam. Nou, iedereen die het nodig heeft, kom dat morgen zien. Jannie is open.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, de koelvesten gaan nu gewoon heel erg hard natuurlijk.
0: Oh,
1: hè?
0: Ja. Ik vraag me dat ook altijd weer. Kijk, tuurlijk, je moet beschermende kleding aan. Hè. Als ik mensen met zo'n korte broek op een motor zie, dan krijg ik al plaatsvervangende angst. Maar gewoon echt goede beschermende kleding en dan die hete zon erop. Dat vind ik dan ook weer heel spannend.
1: Ja, is het ook. Maar ja, goed, weet je, daar hebben we ook hele goede kleding voor. Je hoeft niet onbeschermd en dik op de motor te zitten, hoor. Dat is helemaal nergens voor nodig.
0: Wat zit er dan een soort icepack in of zo? Wat moet ik dat voor me zien?
1: Nou, kijk, de koelvesten wat ik dus heb, dat is meer ook voor de cross bijvoorbeeld, weet je wel. De motocross. Dan, dat vergt zoveel inspanning. Maar gewoon voor de normale wegrijders zijn die koelvesten ook heerlijk. Je doet ze even onder de kraan, even in de diepvries. En je kunt gewoon heerlijk rijden een paar uur lang.
0: En voor je vest in de diepvries en dan kan je weer motormuizen. Zo is het leven, ja.
1: Nou, echt wel. Ja, zo gaat het wel.
0: Afgelopen week was jij niet aan het rijden, maar was jij aan de radio gekluisterd, begreep ik ook uit je berichtje.
1: Ja, zeker. Echt wel. Ja, heerlijk, hè. Ja.
0: Je hebt helemaal genoten.
1: Van het hele jaar. Ja,
0: is de Foute 1500 echt een ding voor jou?
1: Ja, voor mij wel. Dat zeg ik ook als de Q Foute Party hier in de buurt. Dus ga ik altijd met mijn dochter.
0: Leuk.
1: Gewoon gezellig. Ja, heerlijk.
0: Ja, ik vraag bij jou, want hier is het overduidelijk een ding. Er stonden hier ballonnen, gekkigheid, er ligt de gouden loper. We hebben natuurlijk continu ingehangen. Morgen hebben we nog in Eindhoven een groot feest. Ja. Maar jij wil nu gewoon een kleine afterparty in de tuin?
1: Ja, doe eens gek. Cheerio.

hoogste nieuwe binnenkomer in de Foute 1500 op nummer 3. Justin de Wild, cheerio, ook een nieuwe nummer 1. Ja, check de lijst, keymusic.nl. En zondag hoor je of die ook nog steeds nummer 1 is in de top 40.

0: Taylor Swift.
1: Rinsje Ritsma.
2: Ricky Martin.
3: Kaartje Papi.
4: Ben je Helene Hendricks?
5: Kay, who the fuck is Kay?
6: Deed je dat nou expres of was je veens aan het strikken?
7: Nee, ik heb een voetensteuntje, maar die valt uit elkaar.
6: Ik dacht dat je precies bij jouw naam zo omhoog wilde komen naar de microfoon.
7: Nee,
6: ik dacht dat dit...
7: Moet mijn voetensteuntje even weer in elkaar
6: wat in de choreografie. Hey, het spelletje Who the fuck is Kane, daar kruip jij in de huid van iemand.
7: Dat klopt, wel figuurlijk, van een bekendheid meestal. En de vraag is, wie ben ik?
6: Dat is het wel. Heb jij al een eerste iets?
7: Ja, ik ben vandaag, omdat we natuurlijk deze week de Foute 1500 hadden...
6: Ja.
7: Een artiest uit de Foute 1500.
6: Nou, wat leuk. Dat was je ook in begin juni.
7: Ja, want toen zaten we in de stemweek van de Foute 1500. Nou, morgen is de Foute Party. Je moet het ook een beetje leuk houden, weet je wel. Ja. Doe je ook gewoon mijn best, Stefan?
6: Het was geen verwijt.
7: Okay,
6: het was een observatie. Denk jij te weten wie hij is? Stuur dan C-A-I-N in een berichtje met de Q-Music app. Moet je dan gelijk gokken? Nee. Je mag eerst een ja-nee-vraag aan Kane stellen als je op de radio komt. Heb jij daarna het goede antwoord, dan win jij...
5: Een all-in arrangement voor 4 personen bij BAM Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bolen, onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen uit het BAM drankenpakket.
6: En Kane, hoe spel je Kane?
7: C-A-I-N.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
18: Samen delen we Oranje.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Stefan Bouwman.
22: En Kane.
21: Q-Music.
22: Hallo.
23: Wie is de jongen eigenlijk?
22: Dat vertel ik je zo.
24: Meespelen met Who the Fuck is Kane? Stuur C-A-I-N in de Q-app.

0: Ray. Where is my husband op Q Music? Ken je Slobben?
1: Hallo!
0: Of eigenlijk even iemand anders?
1: Dat klopt.
0: Maar wie, dat is de vraag. Je hebt al een eerste hint gegeven.
1: Ja, ik ben een artiest uit de Foute 1500.
0: Welkom bij het spelletje. Who the fuck is Ken? Op Q Music. Bjorn, goedenavond.
2: Hey, goedenavond,
0: hallo,
2: mannen.
0: Hoe is het met jou dan?
2: Ja, goed. Beetje verstrooid. Flink nat. Maar dat komt door de... Ja, maar klinkt heel fout, maar dat komt ook gewoon door de toppers. En we hebben net door de zware onweer heen gelopen.
0: Oké. Ik wou net zeggen, zeggen dat je nat bent door de toppers, dat hielp nog niet echt in het kader van het minder fout maken.
1: Maar, okay. Bjorn, dan ben jij, je bent dus in de buurt van deze studio, want de arena is echt eind van deze straat.
0: Steenworp.
1: Zeg maar, ik heb net even op de redactie gezeten en wij hebben enorme ramen. Het was echt alsof er een stroboscoop ons pand inscheen. Zoveel kwam er qua bliksem en donder naar binnen. Ben je wel ongedeerd?
2: Ja, we zitten gelukkig nu in de auto op een gegeven moment. Ik zei tegen mijn vriendin van, joh, we moeten even 5 minuten wachten. Want op een gegeven moment, dan wordt het vanzelf droog. Nou, na 5 minuten, het regende nog steeds. Ik zet 2 stappen buiten en een klap waar je u tegen zegt.
1: Nou, dat is niet normaal, hé. Het is wel echt net, het hele pand begon oprecht te trillen net. Omdat er gewoon iets op 300 meter afstand hier gewoon insloeg.
2: Ja, geen idee. Hè. Ik hoop dat er geen stroomuitval is en dat alle mensen ongedeerd zijn. Maar we zitten nu in de auto, maar we hebben mooi vuurwerk.
0: Nou, lekker, Bjorn.
1: En was de toppers ook vuurwerk?
0: Ik wou dat zeggen, ja.
2: Wat zei je?
0: Was de toppers ook vuurwerk?
2: Ja, bij de toppers, ja. Het was hartstikke leuk. Het is eigenlijk niet eens mijn muziekgenre. Maar ik heb wel flink genoten.
0: Lekker, man. En nu spelen met Who the Fuck is Kane. Welke ja-nee-vraag wil je aan Kane stellen?
2: Ben je een mannelijke zanger?
0: Een mannelijke zanger?
1: Nee.
0: Nee! Dan is de vraag... Who the fuck is Kane?
2: Dan denk ik gewoon willekeurig gok. Ben je Kathleen van K3?
0: Ben je Kathleen van K3?
1: Kathleen van... Oh, god. Ja, dit is toch irritant, Bjorn. Maar ik ben dus niet Kathleen van K3. Ik ben K3.
0: Ja,
1: dus
0: maar dan is het... Waarom geef je dit nou weg? Dat was toch... Ik bedoel, niet lullig, nee, Bjorn.
1: Als Bjorn, zeg maar, weet je wel, moeten we hem dan 1/3 van de prijs geven nu of zo?
0: Het was gewoon fout. Maar nu heb je het antwoord weggegeven.
1: Nee, ja, maar zeg maar, Bjorn heeft toch gewoon goed geraden. Als ik K3 ben, ben ik K3.
0: Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ben je Kathleen?
2: Ja. Dus dan is 1/3 goed.
1: Want ik weet alweer, het eindigt in de rechtszaak. Omdat je zegt, ja, maar ik heb gewoon gelijk gehad.
0: En dat ooit bij Linda de Mol is gebeurd bij Miljoenenjacht. Maar nee, want als hij had gezegd, ben ik Gerard Joling? En dan daarna zeg jij, nou, jammer, ik was inderdaad de toppers.
1: Nee, want weet je wat je nu gaat krijgen als ik dus nu zeg nee, dan gaat niemand meer K3 raden, omdat hij ook Kathleen heeft.
0: Oh ja, dan kunnen we geen muziek meer draaien. Dat is ook belangrijk, natuurlijk.
2: Ja, okay.
1: Bjorn, gefeliciteerd!
3: Hey! Bjorn!
0: Hoe heet je vriendin?
2: Mijn vriendin is Shannon.
0: Shannon! Hey! Gefeliciteerd! Heb jij enig idee wat jullie net hebben gewonnen?
2: Is het een bowlen en all-inclusive gourmetten?
0: Precies!
1: Nou, dat is exact wat... Ja, ik kan het wel gaan zeggen, maar dat is toch gewoon...
0: Ja, we moeten toch even het riedeltje.
1: Jij wint een all-in-arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket.
2: Geweldig! Wat vet! Ja, ik moet trouwens ook, ik hoorde al op de achterbank van ja, en je moet ook je schoonmoeder zeggen. Ja, ik heb echt oprecht de allerleukste schoonmoeder van de wereld. Die heeft mij ook meegenomen naar de toppers. Dus die neem ik ook sowieso mee met bowlen.
0: Ja, er zijn er al 3 plekken gevuld. Wie wordt de 4e?
2: Dat ga ik verloten, denk ik. Nee, weet ik zo. Kom helemaal goed.
0: Hou binnenkort de familiegroepsapp in de gaten.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Hey, gaat het wel goed met jou, Ken? Je bent een beetje...
1: Ja, ik krijg niet zoveel lucht.

0: altijd uit de dancehall?
1: Pull up, pull up, pull up.
0: Ja.
1: Ja, ik ken vooral van die hip-hop shows waarbij ze dan altijd zo'n airhorn er doorheen gooien. Zo,
0: Nee, maar dit is zeg maar als je dan echt naar een oude dancehall dinges gaat en waar ze dan helemaal aan het draaien zijn. En als dan op een gegeven moment iemand of de MC, zeg maar, de gast die loopt te rappen, te dingen.
1: Nee, ik weet wat de MC is, ik was gewoon benieuwd waar je nu heen gaat.
0: Als die dan echt de track heel erg vet vindt, dan zegt hij dus pull up, pull up, pull up. En dan draait de DJ zo dat liedje terug, zo.
1: Dan begint weer opnieuw.
0: En dan gaan ze dus opnieuw beginnen. Ja.
1: Ah,
0: dan moet je het liedje even beseffen.
1: Omdat het vinyl dan weer helemaal naar het begin gaat, of niet?
0: Ja, daar komt het van origine vandaan. Meteen wordt het gewoon op een cd-spelertje.
1: Uit de jaren 60.
0: Vroeger.
1: Kent u dat nog?
0: Zeker, ik heb er twee thuis.
1: Zo'n Luc Ikink stemmetje opzetten.
0: Ja.
1: Vroeger.
0: Nou, Umberto, vroeger hadden mensen dus plaatspelers. En dan legden ze dan een kleine schijfje PVC op. En daar stond al muziek op. En dan kon je lekker naar luisteren, Umberto. Hey, zometeen.
1: Vanavond in RTL Late Night.
0: Het is goed dat het bijna 12 uur is.

0: Hondé.
1: Waarom moet je daar nou weer om lachen voor Hondé?
2: Het is zo grappig dat het ineens stilvalt hier gewoon.
0: Hondé.
1: Bjorn zegt nog, hey mannen, super bedankt. Mijn vriendin en schoonmoeder vinden het geweldig. Dit maakt onze avond nog beter.
2: Nou, wat leuk. En het was wel een topper van de avond.
1: Ja, letterlijk.
2: Snap je?
1: Want
2: hij was bij de toppers.
1: Moet je uitleggen, niet iedereen had de radio net ook aanstaan.
2: Ja, maar het is toch leuk. Je snapt toch ook wel een beetje de hint. Als ik morgenavond zeg, het was wel een foute avond, dan snap je toch ook wel dat het bij de foute party was, joh.
1: Nee.
2: Nou, dan niet.
1: Hey. Hij raadde uiteindelijk dat jij, althans, hij zei Kathleen, maar jij was K3, heel K3.
2: Ja, klopt.
1: Nieuwe nummer 1 uit de foute 1500.
2: Exact. Oh ja, Lele, ik ga hem straks ook nog even in zijn totaliteit draaien.
1: Dat is wel leuk.
2: Maar echt, zeg maar, dan bedoel ik niet alleen het nummer, maar echt even de nummer 1.
1: Dus, echt met al die berichtjes
2: erbij. Alle berichtjes erbij van mensen die hebben gestemd op Oya Lele.
1: Ik weet niet of mensen dit, maar dat heb jij. Dat Domien natuurlijk drukt op play. Maar dat heb jij gemaakt.
2: Dat klopt. Ja. Ik heb de eer gehad om alle audio-dingetjes rondom in ieder geval de finale dag in elkaar te zetten.
1: Echt wel
2: leuk.
1: Ik heb
2: een grote megamix gemaakt. En dus straks, het hele kunstwerk dat je hoort rondom de nummer 1, dat hoor je ook zo.
1: Ja, er worden allemaal mensen voorbij, ik heb Shari en weet ik veel. Die heb je dan allemaal gebeld en dan helemaal gevraagd.
2: Ja,
1: en de...
2: zeker. Ja, met behulp van ook collega's hoor. Dus ik heb niet helemaal alleen gedaan.
1: Het is wel moeilijk, want je mag natuurlijk, die top 10 is dan geheim.
2: Ja, maar als je gewoon mensen opbelt en zegt, hey, we willen even weten, waarom heb jij op dit liedje gestemd? Hoef je natuurlijk niet al gelijk weg te geven dat het nummer 1 is.
1: Dat is goed, maar ik denk dat er toch wel mensen zijn die dan stiekem dachten, ik zie hem nog niet op de site.
2: Nee, je moet gewoon zeggen, je moet luisteren tussen 5 en 6. Dan hoor je vanzelf of die voorbij komt.
1: Zometeen vooral luisteren tussen 12 en 2. En morgen dan gaan we dus in aanloop naar die foute party. The Big One in het Philips Stadion.
2: Ik heb zo zin in, jongen.
1: Allemaal foute hits draaien.
2: Ik heb echt zin in.
1: Kane, wie kijk jij het meest naar uit?
2: Op de foute party?
1: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd naar de Benga Boys. Toch K3.
1: Ja?
2: Ja, omdat ik denk dat iedereen uit zijn dak gaat. Want K3 is wel gewoon hit na hit na hit.
1: Het is wel altijd vissen, hè?
2: Ja, zeker.
1: Dat is wel waar.
2: En natuurlijk ook naar alle Q-music DJ's.
1: Saai, ik naar Melanie C. Let's go.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Zomersale bij Kaesmeer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op kaesmeer.nl.

0: vakantie, vind je bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en

0: nou een goal, Fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: 12 uur, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
11: Goeienacht. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, rij alsjeblieft voorzichtig. Waar je ook bent, als je nu in de auto zit, rij alsjeblieft voorzichtig. Er zijn veel meldingen inderdaad ook, zoals Frans al zei, van omgewaaide bomen op de weg. Onder andere op de A6 van jou richting Emmeloord, ter hoogte van Lemmer. En op de A7 van Bolsward richting Sneek liggen in de buurt van Wolsum omgewaaide bomen op de weg. Ook nog afgevallen lading, ter hoogte van Middenmeer en Wieringerwerf op de A7. Zorg gewoon dat je even goed oplet als je nu rijdt, want het is me toch een potje gevaarlijk. Flitsers is alleen nog gemeld op de A2 van Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 44.5. Files zijn er op dit moment niet. Het is 20 juni 2026. Wat betekent dat vandaag eindelijk de dag is aangebroken van de foute party, The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Je kon deze week al helemaal genieten van de foute 1500. Maar vandaag dus eindelijk ook de dag van de foute party. En daarom, om dat te vieren, draai ik nog één keertje de nummer 1 uit de foute 1500. Is Jur ook erg blij mee, laat hij weten.
12: Ik weet niet wat het mooiste is, jullie hebben het wel over K3. Ik was straks bij de Hulspeech, oftewel de Hulspeak in onze...

0: je hand. En het kwam met bakken uit de lucht en windstoten van hier te Tokio en om je. Maar we hadden het hartstikke gezellig. En natuurlijk, welk liedje komt er voorbij? Oya Lele van K3. En de hele tent ging los. Dus zeker weten wat je zegt. K3 is de shit. Let's go!
1: Let's go! Ja, de absolute nummer 1 uit de Foute 1500 en de nieuwe nummer 1 ook. Iets met drie vrouwen en een van de succesvolste reunieshows ooit.
2: Waar ga je vandaag naartoe?
3: Naar K3 Originals.
4: 48 uitverkochte concerten.
5: 500.000 tickets.
6: Ja, ik ben er samen met mijn zus heen geweest.
7: Twee keer in de AFOS, de Dome in Antwerpen.
8: Nee, ik was er in Nederland, tweede paasdag.
9: Ik ben uiteindelijk 16 keer naar een show geweest, want ik kon er gewoon geen genoeg van krijgen.
5: Wat een show!
10: Het moment dat zij opkwamen, gewoon in de originele formatie en gewoon weer samen.
11: Iedereen schreeuwt.
12: Ja, de hele zaal ging uit het dak, was echt fantastisch.
13: Het is alsof je teruggaat in de tijd. Je voelt je echt weer dat kleine meisje die alle liedjes altijd ging dansen voor de tv.
14: Ik heb gewoon met tranen in mijn ogen gestaan. Alles gewoon woord voor woord meegezongen. Echt door iedereen.
15: Mijn stem was eind van de avond weg. Oh
16: yeah, oh yeah,
17: ik ben Kanika.
18: Hoi, ik ben Sam.
19: Ik ben Wilma.
4: Shari.
2: Sandra.
20: Zoe.
21: Hoi, ik ben Helianne. Ik heb gestemd op Oya Lele.
22: Want dit is gewoon de nummer 1.

0: Warren, Christel en Kathleen. De originele K3. En de absolute nummer 1 uit de foute 1500. Je hoorde K3 met Oja Lele bij Q Music.
1: De Q-nacht met Keen Slobbe.
0: Dat ben ik, Keen Slobbe. Hallo, goeienacht. Welkom bij begin van zaterdag 20 juni 2026. Oh, sorry jongens, ik was helemaal afgeleid. Want ik heb er zo ontiegelijk veel zin in. Ik zat helemaal met mijn hoofd alvast bij vanavond. Want vanavond is eindelijk de avond van de foute party. The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Waar onder andere K3 dus ook bij is. Weliswaar, de nieuwe K3. De jongere versie, niet de originele helaas. Maar het wordt desalniettemin een heel groot feest. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Mocht je nou nog geen tickets hebben voor de foute party, the big one, heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, het is uitverkocht. Het is echt tot de nok toe uitverkocht. Dus je kan er helaas geen kaartjes meer voor kopen. Het goede nieuws daarentegen is dat je vanmiddag wel nog kaartjes kan winnen. De allerlaatste tickets voor de foute party in het Philips Stadion in Eindhoven. Zet je radio vanaf 12 uur vanmiddag op Q Music. En de rest wijst zichzelf. Dan even iets heel anders. Ik ga zo de alarmschijf van deze week voor je draaien. Dat is een track waarvan we bij Q Music denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom draaien we hem extra vaak een week lang. Dat is in dit geval een nummer dat ik al maandenlang helemaal kapot stream op Spotify. Ik vind dit zo'n waanzinnig nummer en ik ben zo blij dat dit nu eindelijk de alarmschijf is. Want dit wordt echt waar de absolute zomerklapper van 2026. Je hoort hem zo naar Bibi Rexha.

0: pareltje blijft dit. Noah Kahan, Stick Season bij Q-Music. Ik heb de alarmschijf voor je klaarstaan. Dat is de track waarvan we denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. Daarom draaien we hem een week lang extra vaak. En ik zei net, ik denk dat dit de zomerklapper van 2026 gaat worden. Sander die stuurt alvast in de Q-Music app.
1: De zomerklapper van dit jaar is toch echt wel... Cheerio van Justin de Wild.
0: Ja, ja, ik snap wat je zegt, Sander. We gaan nog even door. Niet voor niets natuurlijk ook. De huidige nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dus Sander, je hebt gelijk. Dit is wel een van de grote zomerklappers van dit jaar. Maar de zomer is nog eigenlijk niet eens begonnen. Hè? De zomer begint morgen pas. En ik denk dat Cheerio tegen, nou laten we zeggen, juli, augustus niet meer in de top 10 zal staan van de top 40. Of in ieder geval niet meer op 1. Ik denk dat dit nummer, nou, halverwege juli, als het echt, echt hartje zomer is, bovenaan de top 40 prijkt. En het is de nieuwste van Bruno Mars. Maak kennis met On My Soul. Dit nummer kwam afgelopen februari al uit op het album van The Romantic. Het was eigenlijk een albumtrackie. En dit was een instant favorite van mij. Ik hoorde dit nummer en ik dacht gelijk, dit wordt een klapper van een hit. Nou duurde het even wat maanden. Maar nu zijn al mijn collega's het blijkbaar ook uiteindelijk met me eens. Want het is eindelijk de alarmschijf. De grote zomerhit van 2026. Ga er goed voor zitten. En als je niet danst, ben je af. Dit is Bruno Mars en On My Soul.
2: De Q-Music alarm.

0: Suzanne Freek bij Q Music halverwege. Daarvoor nog Bob Sinclair, Gary Pine en Love Generation. Elke vrijdagnacht om 1:15 hoor je Kane's verhaal om voor op te blijven. Ik ben namelijk Kane. En het verhaal komt altijd van iemand die vertelt wat hij heeft meegemaakt. Of zij. Wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Vannacht is dat... Zo. Holy shit. Excuseer.
1: Net pindakaas gegeten dus.
0: Vannacht is dat Q-luisteraar Yvonne, dat is wat ik wilde zeggen. Zij is 20 jaar geleden namelijk wezen liften. Ja, en je gelooft nooit waar zij uiteindelijk binnen 1 dag helemaal terecht is gekomen door te liften. Haar verhaal hoor je 1:15.
2: Kane Slobbe.

toepasselijk liedje. Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe bij Q Music. Ja, en dat kan ik ook wel zeggen tegen iedereen die momenteel op de weg is. Want het is volgens mij echt gekke herders op de weg momenteel. Qua alle omwaaiende bomen, qua storm en alles. Ik hoop dat het misschien waar je nu bent een beetje is gaan liggen. Maar het gaat langzaam van het zuiden richting het noorden. Ik zie dat Mirjam ook stuurt in de Q-Music app. Wij zitten midden in een dikke onweersbui. Corina stuurt een mooie foto van een bliksemflits. Die ze denk ik vanuit haar... Nou, wat zal het zijn? Vanuit haar tuin heeft gemaakt wel. Ik zie een hoop bomen, maar een gigantisch mooie bliksemflits. Even kijken. Marita die zegt nog groetjes van de boontjes uit Oldenbergkoop. Waar ze ook een videootje bij stuurt waar er heel veel flitsen in de lucht te zien zijn. En Lieke zegt nog groetjes aan Dienand, Richard en Sandra vanuit dezelfde auto. Nou, Lieke, groetjes hierbij. Maar doe dus voorzichtig, want even de audio die Jannie dus net heeft gestuurd in de Q-Music app. Ja, dat is niet mals. Het is flinke herres in de lucht en op de grond momenteel. Het tegendeel daarentegen is dus na regen komt zonneschijn, dus geef het even. En dan gaat het zonnetje weer schijnen. En dan wordt het weer lekker 30 graden. En dan kunnen we die zomerhits weer lekker op volume 100 zetten. Zoals JT. I got the

berichtje van Angelo in de Q-Music app. Goedenacht! Wat een storm. Nu op mijn werk vanwege hier en daar wateroverlast in het ziekenhuis. Sterkt Angelo. Aan de andere kant zijn er ook mensen als Chantal die er wel van genieten. De storm was gaan liggen 1,5 uur geleden, maar nu weer begonnen dit keer. Wel vooral regen en onweer. Heerlijk even vakantiegevoel van de vakanties in Italië. Oh! Mooi, Chantal, dat je toch nog kan genieten van het onweer en de regen. Als je maar allemaal voorzichtig doet, hè. Dat is het belangrijkste deze nacht. Je hoort de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark bij Q-Music. Ik heb de ex-alarmschijf voor je klaarstaan. Dat is de alarmschijf van afgelopen week. En dat is toch wel bijzonder. Ja, omdat het eigenlijk een beetje de treurigste alarmschijf is die je in het week kan, of in het jaar te pakken kan hebben. Want de alarmschijf betekent natuurlijk dat we je een week lang extra vaak gaan draaien bij Q-Music. En los van dat de alarmschijf dus ook gewoon echt een titel is die elke week geregistreerd moet worden voor de Stichting van de Nederlandse Top 40. Want we draaien je een week lang extra vaak bij Q-Music. Omdat we denken dat je het heel goed gaat doen in de Top 40. Heb je ook altijd de alarmschijf tijdens de week van de Foute 1500. Nou, dat was natuurlijk afgelopen week het geval. Maar de Foute 1500 wordt 24/7 gedraaid op Q-Music. Dus de alarmschijf van deze van afgelopen week heb je eigenlijk maar één keer gehoord. Als alarmschijf zijnde. Maar hij verdient wel alle lof die hem toe zou moeten komen. Want het is ook echt wel een knaller van een hit. Ik denk dat je hem nog heel veel voorbij gaat horen komen. Deze man heeft zich sowieso genesteld in de namen van de grote hitmakers van deze, nou, dit decennium durf ik wel te zeggen. Het is namelijk de nieuwste van Alex Warren. Bereid je voor een hit met hoofdletter H. Dit is Passenger, ex-alarmschijf van Alex Warren.

vroeg me nog eens af, waar is Sam Smith eigenlijk tegenwoordig? Want dat is inmiddels ook alweer, ik zat even het systeem te zoeken. Het laatste wat van Sam Smith in het systeem staat, komt uit 2023. Dus het is alweer 3 jaar geleden dat we iets van Sam hebben gehoord. Tenminste, qua top 40 materiaal dan natuurlijk. Dus ik ging even naar het Instagram-account van Sam Smith. Toen kwam ik dus erachter dat hij over 4 dagen... Of niet hij, hè? Ja, sorry. Ik moet hier altijd echt bewust op letten. Want ik vind het lastig, maar ik wil me wel hier echt aan houden. Dat hen over 4 dagen nieuwe muziek gaat uitbrengen. En het schijnt zo te zijn. Sam speelt dit al heel vaak live tijdens concerten. Wat er wordt uitgebracht op 24 juni. En heel veel reacties onder de post zeggen dat dit zo'n ongelooflijk bijzonder liedje is. Het schijnt dat Sam ook al jarenlang bezig is geweest met dit nummer schrijven. En er is ook een kleine sneak preview. 1, 2, 3. Nou, dat klinkt al lekker. Het schijnt een ontzettend persoonlijk liedje ook te zijn van Sam Smith. En over 4 dagen weten we dus hoe dit gaat klinken. Misschien wel eindelijk een nieuwe hit van Sam Smith. Ik ben heel benieuwd. Over nieuwe hits gesproken, dit is Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

0: plaatje van Kian Jaspers in de Q-Music app. Leuk om Teddy Swims nu te horen, terwijl ik eerder vanavond hem live heb gezien op Pinkpop. Was echt geweldig. Wat geweldig. Ik ben een beetje jaloers op je, Kian, dat je hem hebt gezien. Binnenkort overigens ook in Stefans Pianobar, hè? Teddy Swims. Misschien hoort hij dit wel. Teddy, hi. This was your song on the national radio, Q-Music. Nice that you're listening. Maakt het 1 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van de Beek.
1: Goedenacht. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, ik kan er niet vaak genoeg zeggen, maar rij alsjeblieft voorzichtig op de weg. Want het is gevaarlijk, zoals je net al hoorde bij Frans. Veel noodweer aan de gang, daarom ook omgewaaide bomen op de A7 van Bolsward richting Sneek. Ter hoogte van Wolsum. En ook omgewaaide bomen op de A7 van Groningen richting de Duitse grens bij Zuidbroek. Geen files gemeld, gelukkig. Wel nog een paar flitsers, vind je, of een paar, eigenlijk maar eentje. Vind je op de A13 van Rotterdam richting Rijswijk bij hectometerpaal 16.6. En verder dus, please, drive safe.
2: Music. Geen slobben.
0: Yvonne, die is weten te liften binnen één dag van Nederland naar het buitenland. En je hoort zo waar helemaal naartoe.

0: voor op te blijven.
1: Er was eens een vrouw die is wezen liften van Nederland helemaal naar Parijs. En die vrouw, dat ben jij, hè, Yvonne?
2: Hallo, ja, dat ben ik.
1: Vertel, laten we even beginnen met de waarom. Waarom ben je helemaal wezen liften naar Parijs?
2: Waarom? Wij waren arme studenten. Ik heb het nu over 20 jaar geleden. Ik vond een hele oude taart. Maar ik studeerde aan de UvA. Wij deden Franse taal en cultuur. En Parijs was voor ons natuurlijk wel Halla. Ja. En liften, dat was gewoon een beetje bohemian, weet je wel. Joep van het Hek had het daar altijd over. En we hadden ook gewoon geen cent te makken. We hadden nog geen dikke vette studiebeurzen en zo. Dus wij dachten, we gaan een liftwedstrijd houden.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: En dan per persoon of in groepjes?
2: We hebben dat in groepjes gedaan. Dus we dachten toen al wel een beetje over de veiligheid. We hebben gewoon twee setjes gemaakt. Ik was met mijn goede vriendin Jonna.
1: Ja.
2: En onze studiegenoten Clint en Sietse gingen mee. Dus we hebben twee koppeltjes gemaakt van man en vrouw.
1: Wat leuk. Het is een beetje, ik weet niet of je van Stuk TV het programma Roadtrippers kent. Dat is een beetje vergelijkbaar, heb ik het idee.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Maar wat mega leuk. Oké, en vertel, hoe is het toen in zijn werk gegaan?
2: Nou ja, op zich, ik denk even terug. De heenweg was een stuk makkelijker. Want je kunt natuurlijk zelf een beetje je vertrekpunt bepalen.
1: Ja.
2: We studeerden in Amsterdam, maar ik ben een Brabantse. En mijn moeder, die woont lekker op het platteland bij Breda. Dus wij rijden vanuit Breda met 20 minuutjes naar de grensovergang. Dus ons moeder was zo aardig om ons in een duschifootje in ieder geval naar tankstation Hazeldonk te brengen. Dat werd ons startpunt. En op station Hazeldonk, groot tankstation, kun je jezelf natuurlijk een beetje handig positioneren. Het is daar veilig. En ik kan me herinneren dat we op zich goed van start gingen. Dus ik en Sietse zaten samen in de auto. En wij werden door een beetje gepensioneerd stel opgepikt.
1: Ja.
2: Maar ik kan me ook herinneren dat wij waarschijnlijk verschrikkelijke kater hadden van een avondje kroegen daarvoor. En dat dus ik en Sietse in plaats van heel leuk te gaan babbelen met dat stel, eigenlijk na 10 minuten in slaap zijn gevallen.
1: Oh, wat erg.
2: En eigenlijk dacht ik, kan me herinneren dat zij zeiden, oh toevallig, wij rijden naar Parijs. Dus wij dachten, yes, we hebben gewonnen. Maar wij werden op de helft van de rit toch uit die auto gezet. En zij zeiden niet waarom, maar ik dacht wel, ja, wij zaten met open mond te snurken op die achterbank. Ik dacht, we zijn er gewoon uitgemieterd omdat ze dit niet helemaal gezellig vonden.
1: Ja, nou ja, dat durf ik ook wel te begrijpen, ja.
2: Ja, dus dat was niet helemaal de missie van die oude mensen. En toen weet ik niet meer hoe we in Parijs zijn gekomen. Ik weet niet meer hoe we hebben gewonnen.
1: Jij hebt wel gewonnen, of weet je ook niet meer of je hebt gewonnen.
2: Dat durf ik niet meer te zeggen.
1: Oké. Okay. Want nee. Je bent dus wel halverwege in België, denk ik, dan afgezet.
2: Ja, ergens zo in dat afstandse Noord-Frankrijk, zeg maar. Waar je er niet uit moet.
1: Afstandse Noord-Frankrijk.
2: Afstandse Noord-Frankrijk aan de A1. Maar we hebben het wel gehaald. We hebben weer lekker zijn we de kroegen ingedoken in Parijs. En toen hadden we op de terugweg weer hetzelfde probleem. Weer een kater op zondag. We moesten op maandag in die studiebanken zitten. Want de UvA Franse Taal en Cultuur was een flinke studie. Gewoon om 8:30 aan de bak. En wij kwamen die stad niet uit, joh. Want dan sta je natuurlijk niet op een leuke Hazeldonk.
1: Nee.
2: Maar je staat ergens bij die, ja, ook weer zo'n aftandse plek. Noord-Parijs. Port de Clignancourt. Daar wil je niet dood gevonden worden. En daar stonden wij als studenten, ook helemaal illegaal, stonden daar te proberen een taxi terug te vinden. Of in ieder geval een lift terug te vinden. Uiteindelijk is het gelukt. Vraag me niet hoe, maar ik denk dat we er een week van moesten bijkomen.
1: Maar ook op tijd, want je moest ook op tijd denk ik weer terug zijn, toch?
2: Ja, ik heb nou, laat ik het zo zeggen, ik heb mijn bachelor gehaald met 3 jaar.
1: Nou, Yvonne, ik moet ook toegeven, ja. Hè. Als je dus zegt, we hadden een leuk plan om te gaan liften, maar je begint het lift al met een kater, dat is ook wel al, dat geeft al een beetje aan dat je nog niet helemaal goed voorbereid bent.
2: Nee, maar dat was gewoon lang leven de lol. Het was 19, geloof ik.
1: Ja, geweldig.
2: Daar denk je als student niet over na. Nu natuurlijk wel. En we hebben ook wel toen al afgesproken dat we bij iedere auto waar we instappen, stuurden we naar elkaar via sms'jes de kentekens. Dat je altijd nu verdwijnt van de radar, dan weet jij in welke kenteken ik als laatste heb gezeten.
1: Wat goed. Wat goed dat jullie daar wel aan hem over na hebben gedacht. Sowieso, ik vind het een waanzinnig studentenverhaal, Yvonne.
2: Ja, is goed hè.
1: En ook fijn dat je het wel weer heel hard terug hebt gebracht in, tot Nederland uiteindelijk.
2: Ja.
1: Had je dan wel een hele backpack mee met allemaal eten en kleding en dergelijke? Dat denk ik wel, toch?
2: Ja, we hadden geen koffers, we hadden rugzakjes.
1: Ja, ja precies. Want ja. Dat is iets makkelijker reizen.
2: En we sliepen in een vreselijk ranzig hostel. Oh, met van die zweetkamers met beesten en zo onder je matras.
1: In Parijs of onderweg?
2: In Parijs. Ja, want we hebben het wel in de dag gedaan.
1: Ja, binnen een dag ben je gewoon naar Parijs wezen liften.
2: Ja, natuurlijk. Je hebt maar twee auto's nodig.
1: Nou, je moet wel geluk hebben dat je iemand vindt die helemaal daarheen moet.
2: Ja, maar goed, wij zagen er leuk voorkomelijk uit. We zagen er ondanks de kabels toch gewoon fris uit. Hè, ja, ik heb ook heel lang daarna zelf lifters opgepikt.
1: Ja,
2: dat heb
1: wat
2: ik
1: leuk!
2: Heel lang gedaan. Want op een gegeven moment denk je, oké, ik hoor bij die community. Ik weet hoe moeilijk je het vindt. En ik ben natuurlijk, daar is mijn Parijse avontuur begonnen. Ik woon daar nu, ik werk daar nu, dus ik heb heel vaak op die A1 nog lifters opgepikt. En dat zijn superleuke ontmoetingen geworden.
1: En ben je er inmiddels dan ook mee gestopt? Want je zegt, ik heb het gedaan.
2: Ja, nu ben ik misschien een beetje luxe poes. En ik ben moeder en ik heb nergens meer tijd voor. Dus ik rij, ik trap hem op zijn staart.
1: Ah.
2: En ik pak ook wat vaker toch ook de trein.
1: Ja.
2: Maar ik ben daar niet vies van om een lifter mee te nemen.
1: Nou, wat waanzinnig, Yvonne. Wat een waanzinnig verhaal.
2: Ja, graag gedaan, jongens.
1: Mag
2: ik een beetje avontuurlijk met z'n allen, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, ik vind het zeker een mooie wens om dit weekend mee in te gaan ook.
2: Ja.
1: Mag ik jou ongelooflijk bedanken voor het delen van dit verhaal en jou een waanzinnig weekend wensen. Hoe zeg je dat in het Frans?
2: Ja, bon weekend, hè.
1: Bon weekend.
2: Bonne nuit, au revoir.
1: Bonne nuit, au revoir.
0: Kane's verhaal om voor op te blijven. Q Music.

0: Hit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Een van mijn favoriete bands, Nothing But Thieves met Evolution, nieuw bij Q.

0: Music met Adele en Water Under the Bridge. Daarvoor nog nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Evolution hoorde je bij Q. En daarvoor hoorde je weer Kane's verhaal om voor op te blijven. Oftewel eigenlijk het verhaal van Yvonne, die dus helemaal van Nederland naar Parijs is gelift. Weliswaar 20 jaar geleden. Mocht je dat verhaal hebben gemist, maar ben je wel benieuwd naar het hele verhaal. Je kan het nu terugluisteren in de Q Music app of in je favoriete podcast app onder de podcast Kane's verhaal om voor op te blijven. En dan vind je ook alle 62 inmiddels andere verhalen terug die ooit aan bod zijn gekomen in dit rubriekje. En mocht je zelf dus ook nog een verhaal hebben om voor op te blijven, laat dat dan ook vooral even gelijk weten via de Q Music app. Gewoon met een berichtje deze kant op. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? En dat mag echt van alles zijn. Het lijkt mij nog steeds heel leuk om ooit bijvoorbeeld iemand aan de telefoon te hebben die geraakt is door de bliksem. Het is natuurlijk helemaal niet leuk, maar het verhaal lijkt me super interessant. Ik ben heel benieuwd wat het met je doet als je geraakt wordt door de bliksem. Maar het kan ook zijn dat je, ja, noem eens wat, dat je erbij bevalling pas achterkwam dat je zwanger bent. Dat zijn wel hele, hele extreme voorbeelden, hoor. Het kan ook zijn dat je gewoon een heel merkwaardig beroep hebt. Lijkt me heel leuk om een keer een Donald Duck tekenaar bijvoorbeeld aan de telefoon te hebben. Daar wil ik nog steeds wel een keer achteraan gaan. Misschien denk ik wel een keer gewoon een Donald Duck tekenaar gaan contacteren. Lijkt me gewoon zo interessant. Ben zo benieuwd hoe iemand van Donald Duck schrijft. Nou, wou helemaal af. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Wat kan jij zeggen over jouw leven wat anderen haast niet kunnen? Stuur het even met een berichtje in de Q Music app.
1: Kane's Lobben. Q Music.
0: En wie weet ben jij wel binnenkort Kane's verhaal om voor op te blijven. Nou.

Nou boy, die die bij Kim Music. Het is het WK-anthem van dit jaar. Ik zit hier ondertussen ook in de studio met een schermpje open. Wedstrijd Schotland tegen Marokko op dit moment. Marokko staat 0-1 voor. En ik heb voorspeld dat ze met 0-4 zouden winnen. Ja, ik zit hier vuistdiep in. Ik heb helemaal niks met voetbal. Ik kan echt alles van de Eredivisie, de KNVB tot de Champions League allemaal aan me voorbij laten gaan. Maar het WK vind ik toch altijd wel leuk om even te kijken. En ik heb voor het eerst ooit ingezet in een pool. Ja, jongens, ik sta tweede. Ik weet niet wat me overkomt. Ik zit in een pool met allemaal collega's van Q-Music. Daar zitten 53 mensen in totaal in. En ik sta momenteel tweede. En als ik nu nog gelijk weet te krijgen dat Marokko hopelijk nog in de komende... Nou, het zal mee moeten zitten 14 minuten. Laten we zeggen een kwartiertje tot en met 20 minuutjes. Met nog blessuretijd erbij. Dat ze dan nog even 3 keer scoren. Dan pak ik nog even wat extra punten erbij. Dan kan ik gewoon Maarten van de nieuwsredactie inhalen. En dan sta ik gewoon eerst in de pool. En dan natuurlijk hopen dat het zich voor blijft zetten. Maar wat heerlijk jongens. Ik stimuleer natuurlijk niet gokken. Maar dit is geen gokken, dit is verstand. Het balletje is rond, het balletje kan alle kanten opdraaien. Je moet gewoon een beetje inlezen. En ik heb iemand laatst op Instagram volgens mij zien zeggen... alle mensen die nu bovenaan staan in pools... die hebben geen verstand van voetbal. En dat kan ik eigenlijk wel beamen. Ja, want ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Het enige wat ik weet is dat simpel voetbal het moeilijkste is wat er is. Maar voetballen is eigenlijk heel simpel. Oh.

0: X-Alarm schrijf Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear by Q. Mag ik eigenlijk nog even alle mensen bedanken die in de Q Music App de moeite hebben genomen om een compliment te sturen over de foute megamix die ik heb gemaakt. Ik vind dat zo ontzettend lief. Er komt zoveel over binnen. Larissa die zegt, voorlopig ga ik nog even niet slapen, maar wat is de remix die je hebt gemaakt voor de foute 1500? Gaaf zeg. Gerda stuurt, hoi Kane, wat had je een goede foute mix gemaakt? Ik kreeg allemaal positieve reacties. Renate stuurt nog, wat was je megamix fucking goed? Nou, vond ik super lief. En ook Kevin stuurt helemaal een audioberichtje.
1: Hey Kane, wat een topmix heb jij van die foute 1500 gemaakt zeg. Even een goed compliment van jou.
0: Nou, wat ongelooflijk lief. Ja, mocht je geen idee hebben waar dit over gaat. Afgelopen week is natuurlijk de foute 1500 te horen op de radio. En ik had de grote eer om de opening daarvoor te maken. Dus ik heb een enorme mix gemaakt van 100 foute hits in 4,5 minuut tijd. En die 100 foute hits die haken textueel en instrumentaal ook allemaal een beetje op elkaar in. Dus ik heb er echt heel veel uren aan werk in zitten. Dus als je goed luistert, ook heel leuk. Omdat nou, je bijvoorbeeld straks eerst, want ik ga hem nog even één keer voor je draaien. Als ik zoveel leuke reacties binnenkrijg, dan denk ik, ja, dan fok het ook. Ga ik hem gewoon nog één keer voor je draaien. Vandaag is toch de foute party. Dan moeten we ook een beetje kunnen opwarmen alvast. Maar je zal dus ook merken, kleine blik achter de schermen van hoe ik dit dan een beetje heb aangepakt. Je hoort in het begin allemaal Duitse en Franstalige liedjes. Totdat Donnie en Frans-Duits zingen. Ze zingt een beetje Frans, ze zingt een beetje Duits. Hey Frans, dan hoor je Frans Bauer, dan hoor je Lange Frans. En vanaf daar spreidt het een beetje alle kanten op naar allemaal verschillende foute hits. En dan, ja, je zal merken dat het textueel steeds een beetje op elkaar rijmt, een beetje op elkaar inhaakt. Ik dacht, ik ga er wel echt even een goede mix van maken als ik dan toch hieraan ga wagen. Dus nogmaals, hartelijk dank voor alle complimenten. Ik vond het heel leuk dat ik dit in elkaar mocht zetten, ook voor Q. En geniet ervan, want dit is dus de opening geweest van de foute 1500 dit jaar. En het is ook alvast een klein opwarmetje voor de foute party vanavond.

De Foute 1500.

nog één keertje was het dan. De opening van de Foute 1500 van dit jaar die ik heb gemaakt. Nogmaals dank voor alle leuke reacties die binnenkomen. Mocht je hem nog een keertje willen luisteren, je kan hem trouwens ook gewoon terugvinden op qmusic.nl. En wat heb ik er zin in vanavond in de Foute Party, the big one. Oi, oi, oi. Dit is Calvin Harris.

Goedenacht. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.